onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: De verkeerde. Ik moest er weer even inkomen. Goedemorgen, luisteraars. Ja, u hoort het al aan de jingle. Het is weer donderdagochtend en het is weer tijd voor brunch. Goedemorgen, Jan.
1: Het is een poosje geleden, hè, dat je achter de knoppen gezet hebt.
0: Ja, is dat zo? Twee weken nog maar. Toch? Nee, drie, denk ik.
1: Ja, of al wat langer, denk ik. Ja. Routine. Daar valt of staat alles mee. En daar maakt het wat uit. Hey, goedemorgen. Het is weer donderdag. We zitten lekker in de studio vanochtend. Lekker... Het is niet bij de kachel, maar het is wel lekker warm hier binnen, toch?
0: Ja, het is toch en dat ondanks dat de kelder altijd een beetje koel is. Hè? Maar goed, op een gegeven moment dan trekt toch die warmte overal in. Dat is,
1: van de afgelopen weken blijft die hier gewoon hangen. Dat is niet anders. Nou ja, goed. We leren ermee leven. En wat klagen we eigenlijk? Want we zitten in juli. We zitten volop in de zomer. Dus dan willen we eigenlijk toch alleen maar dit weer.
0: Daarom. Nee, dit is ook helemaal niet erg. Het moet vooral zo blijven.
1: Hey, wat was het leuk vorige week, hè?
0: Superleuk. Wat een mooie plek.
1: Ja, we moeten wel een beetje excuus maken. Want eerste uur hadden we toch wat technische problemen. En ja, goed, daar moeten we aan werken. Want dit kan niet. Maar goed, daar gaan we het hier intern. Wordt daar al hard aan gewerkt. En daar is het laatste woord ook niet over gesproken.
0: Nee. We gaan in ieder geval zorgen dat we voor onze volgende locatieuitzending... dat een beetje voor elkaar hebben. Want dat kan anders niet.
1: Hopelijk gaat dat vandaag helemaal goed, hè?
0: Maar we zitten in de studio.
1: Zullen we eerst maar zo'n muziekje doen? Wat denk je?
0: Een goed plan.
1: Heb je hem al ingestart?
0: Ik heb hem ingestart, hoor. Maar
1: er zit een hele lange intro in, hè?
0: Ja.
1: Had ik je even voor gewaarschuwd, want die had ik van tevoren al even. Moet je hem nog even iets terughalen, maar anders dan. Zo kunnen we het horen. Orchestral Maneuvers in the Dark. Wat een mond vol zich.

0: En noemen ze dan millions zelfs, hè? Platen die het heel erg... Ik geloof dat hij een week of zes of zo op nummer 1 gestaan heeft. Orchestral Maneuvers in the Dark. Een hele mond vol. En Forever... Live and Die, geloof ik, of niet? Hè?
1: Live and ja, je hebt het helemaal goed. Live and Die. Ja, ik moet de gouden bril weer opzetten. Ja,
0: Forever Live and Die. Want ik zit een heel lens van dat schermpje af. Waar jij kunt alles thuis op lezen. Maar dat is
1: ja, en een bril heb je niet, want daar ben ik op gaan zitten vanmorgen. Oh nee.
0: Ja, zo is het wel.
1: Ik stapte bij Jan in de auto vanmorgen en ging ergens op zijn map zitten en hoorde een hoop gekraak. Maar ja. De schade valt mee, Jan.
0: Nou, het valt mee. Alles werkt nog, dus daar gaat het nog. Hey, het eerste uur. We gaan zo meteen even contact zoeken met de secretaris van Tour de Dellen, Jos Hermans. Want vorige week werd ineens dat prachtige evenement werd afgelast vanwege de hoge temperaturen. Maar toch hebben ze een enorm bedrag binnengehaald. Nou, daar gaan we even met hem over praten, zo direct om 8:45. Dan doet de organisatie van de triathlon in Epe, in de persoon van Wesley de Douche, doet een oproep voor vrijwilligers. Die kunnen nog wat vrijwilligers gebruiken voor de triathlon, die volgens mij in augustus ook ergens gepland staat. Maar ik heb de datum hier zo niet bij de hand. Weet jij die zo?
1: Nee, ik weet de datum, maar het is augustus.
0: Horen we straks in ieder geval. En we hebben special Olympier Chantal hier in de studio. Die komt samen met haar trainer om te praten over haar laatste
1: gouden medaille
0: wedstrijd. En ja, ze heeft hem bij zich, begreep ik.
1: Dat hoop ik. Ik wil hem wel eens zien.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd.

0: dat zei je, ja?
1: Ja, het knopje stond al open, zeg ik. Ja, een rood lampje gaat er hier aan branden en dan staat de microfoon open. Ik zou maar zeggen, start er maar eventjes door. Ja, ik kan de lettertjes hier niet lezen, maar ik weet dat dit was...
0: Sydney Youngblood en If Only I Could.
1: Ja, lekker nummer ook, toch?
0: Ja, dat is een hartstikke mooi nummer.
1: Goed om mee wakker te worden vanochtend.
0: Ja, dat vind ik ook. Wil je de volgende gewoon horen?
1: We waren al een poosje wakker, toch?
0: Ja, al heel vroeg.
1: Gelukkig wel, ja.

0: Het duurt nog even, de year 25. Maar ja, desalniettemin een leuke plaats. Sagar en Evans. Tijd voor onze eerste gast, want het is alweer bijna kwart over negen. En die eerste gast is de secretaris van Tour de Dellen, Jos Hermans. Jos, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Jos,
1: dankjewel.
0: Wij kregen een persbericht van jullie volgens mij gisteren. Ik denk, nou, dat is toch wel bijzonder, want er is veel gebeurd de afgelopen dagen. Vorige week kregen we ineens het bericht door dat Tour de Dellen het evenement wat jullie jaarlijks organiseren af moesten gelasten, want de temperaturen waren te hoog. Vertel, hoe komt dat? Hoe kwam dat? Dat jullie ineens toe moesten besluiten.
1: Ja, ik denk dat iedereen afgelopen weekend wel ervaren heeft, zeker in de aanloop naar het weekend, dat het heel warm zou worden.
0: Ja.
1: We werden van alle kanten gewaarschuwd. Ja, er zijn ook heel veel evenementen in dat weekend afgelast, waaronder bijvoorbeeld DEFCON.
2: Ja.
1: Wij moesten ook, en dat hebben we gelukkig niet alleen hoeven te beslissen, maar wij moesten uiteindelijk ook beslissen dat het echt niet door kon gaan. We zijn daarbij geadviseerd door de gemeentes, ook door gemeenteheerden en gemeente Epe. We hebben uitgebreid contact gehad met het GOR, dat is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. En die hebben daar een hele dikke vinger in de pap als het gaat over het beslissen van dit soort acties. En de gemeentes richten zich ook heel erg naar het GOR. En als het GOR adviseert van jongens, dit moet je niet doen, dan zeggen gemeentes dat ook. En ja, we konden eigenlijk niet anders dan besluiten om het niet door te laten gaan.
0: Een heel verstandig besluit, denk ik.
1: We hebben ook uit reacties van mensen die deel wilden nemen en de sponsor, iedereen die erbij betrokken is, we hebben eigenlijk 99% berichten gekregen van nou, heel goed, we snappen het, we begrijpen het. Het is heel jammer, maar we hebben er alle begrip voor.
0: Ja, precies. Een andere datum is geen optie dan?
1: Nee, een andere datum is helaas geen optie, want we zijn een beetje afhankelijk. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de voetbalvereniging Ovios uit Oldenbroek.
0: Ja.
1: Wij mogen hun terrein gebruiken en hun faciliteiten en kleedkamers en eigenlijk het hele park mogen we gebruiken om Tour de Dellen te organiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn wel afhankelijk van de voetbalcompetitie. Dus eigenlijk kunnen we alleen de Tour de Dellen in de laatste twee weken van juni doen. Nou ja, dan komt de vakantie natuurlijk. En als de vakantie voorbij is, begint ook de voetbalcompetitie weer. Dus ja, we zijn eigenlijk een beetje gebonden aan de laatste twee weken van juni. Nou, normaal was het natuurlijk geen probleem, want we hebben al drie edities hiervoor probleemloos kunnen houden. We zijn eigenlijk een beetje gebonden aan die laatste twee weken van juni.
0: Duidelijk, duidelijk. Nou hadden jullie zo'n 800 deelnemers, Jos, begreep ik. Die gingen wandelen of fietsen. Jullie hadden een prachtige route uitgestippeld. En 800, is dat het maximum wat jullie voor dit evenement kunnen?
1: Nee. We zijn nog niet aan het maximum. De Tour de Dellen zoals wij die nu organiseren, ja, wij noemen het een beetje Tour de Dellen nieuwe editie. Maar Tour de Dellen bestaat al veel langer. Dat is al in 2012 begonnen. Door een echtpaar die ook kinderen hadden die door kanker getroffen werden. Dus overigens daarna allemaal weer goed gekomen. Maar die dachten van, ja, we moeten iets doen. Die hebben toen een sponsortocht opgezet met als goede doel Kika. En dat begon in 2012. En de jaren met ongeveer 150 deelnemers. En de jaren daarna groeide het tot op een gegeven moment maximaal 1500 deelnemers.
0: Ja.
1: En toen zei die organisatie, ja, dat is ook echt het maximum. Dat meer kunnen we echt niet hebben op het parcours.
0: Ja, precies.
1: Dus nou ja, dat liep door tot 2019. En toen dachten de initiatiefnemers en het bestuur van, nou, nu moeten andere mensen het stokje overnemen. We hebben het lang genoeg gedaan. Dat ging wat moeizaam. En toen kwam corona. En ja, en toen verdween de Tour de Dellen een beetje in de vergetelheid.
0: Ja.
1: Wij hebben dat uiteindelijk weer opnieuw opgepakt.
0: Eigenlijk zijn jullie de voorloper van Kika. Zeg maar de Alpe d'Huez, wat in het tweede weekend van juni in
1: Frankrijk. Ja, er zijn natuurlijk inderdaad heel veel grote bekende manifestaties en evenementen. Zoals inderdaad Alpe d'Huez en die voor Kika geld ophalen. Nou, wij hebben gekozen voor de Tour de Delle nieuwe stijl om de wensambulance als goede doel te kiezen.
0: Ja, want dat is jaarlijks jullie goede doel, ja. Wat jullie ondersteunen, Jos.
1: Ja, Stichting Tour de Delle is eigenlijk opgericht met als enige doelstelling om zoveel mogelijk geld op te halen voor de wensambulance Gelderland.
0: Ja. Leg eens in het kort uit, Jos. Wat is de wensambulance?
1: Dat is de wensambulance. Een wensambulance is een stichting met 160 vrijwilligers die de laatste wens uitvoeren van meestal terminaal zieke mensen. En vooral belangrijk, mensen die afhankelijk zijn van liggend vervoer.
0: Ja.
1: Iemand die al zo ernstig ziek is, we krijgen toch heel vaak kankerpatiënten of mensen die aan kanker lijden. Maar ook ALS, mensen die verlamd zijn, mensen die gewoon... Ja, door ouderdom eigenlijk aan bed gekluisterd zijn. Maar vaak nog één wens hebben. En die wens die kunnen ze bij ons aanvragen.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat dan voor de mensen die in Gelderland en in de Flevopolders wonen. Die kunnen een beroep op Wensambulance Gelderland doen.
0: En Tour de Delle heeft zich eigenlijk voorgenomen om jaarlijks dus dit evenement te organiseren. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor die stichting Wensambulance Gelderland.
1: Ja, klopt.
0: En dat is jullie... Ondanks dat het niet doorgegaan is, hebben jullie toch een gigantisch bedrag opgehaald dit jaar.
1: Ja, we waren zelf ook weer heel blij verrast. Ja, we zagen het wel een beetje aankomen natuurlijk, want je weet waar je mee bezig bent.
0: Ja.
1: Maar goed, het inschrijfgeld van de deelnemers, de mensen die ingeschreven hadden, de bijdrage van heel veel sponsoren, ongeveer 75 sponsoren, waarvan er een groot deel geldbedragen geven. Maar ook sponsoren die materiaal beschikbaar stellen, materieel, die ons helpen. Gemeentewerken Heerlen bijvoorbeeld, die levert dan voor ons de hekken aan waarmee wij het parcours kunnen afsluiten. En dat doen ze ook om niet. Daar zijn we altijd heel blij mee met dat soort acties.
0: Ja, precies. Kan ik me voorstellen. Je hebt het bedrag nog niet genoemd. Wij doen dat ook bewust niet, want dat willen we graag uit jouw mond horen. Maar het is een enorm bedrag. Vertel, Jos.
1: Ja, het is in drieën op te delen. De inschrijfgeld van de deelnemers, de opbrengst van de sponsoren. En ben ik even naar het derde aan het denken. En dat zijn de steunactie en acties die mensen zelf opgezet hebben om ook nog eens extra geld in te sparen.
0: Ja.
1: Nou, en het zijn ongeveer drie gelijke delen en die leveren het totaalbedrag op van 58.000 euro.
0: Wat een bedrag zeg.
1: Dat is echt gigantisch. Daar zijn we ook ontzettend blij mee natuurlijk. Tenminste, ja, we hebben dat uiteraard meteen overgedragen aan de voorzitter van de wensambulance.
0: Ja.
1: Want als je weet dat een wensrit ongeveer 500 euro kost.
2: Ja. Oh, ja.
1: En de een is wat duurder dan de ander, want soms ga je ver weg en soms blijf je dicht bij huis.
0: Ja.
1: Nou, gemiddeld kost zo'n rit 500 euro. Ja, de brandstofprijzen van tegenwoordig, daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van als je met vier ambulances door de regio rijdt.
0: Dat betekent toch, Jos, dat je met dit bedrag 116 mensen ontzettend, dat reken ik even snel uit, maar dat 116 mensen gewoon ontzettend gelukkig
1: kunnen maken. Ja, dat klopt. Ja.
0: Eén verhaal moet natuurlijk speciaal even genoemd worden. Dat verhaal van Benjamin Klompmaker en Esther Korenberg.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja. Ja, Benjamin, dat is een zoon van een bekende fietsenmaker uit Elburg. Zijn vader is ook een echte sportman, skieleraar, wielrenner. Het is een echt sportgezin. En die hadden zich voorgenomen, we gaan 24 uur fietsen. En we proberen 500 kilometer te halen. En dat zouden ze oorspronkelijk met z'n drieën doen. Eén moest er helaas afvallen door blessures. Dus toen bleven Esther en Benjamin over. Ja, die hadden zich voorgenomen, we gaan 500 kilometer fietsen en we laten ons sponsoren door familie, door kennissen, door bedrijven. Ze hadden ook een eigen steunactie opgezet. Alleen ja, toen kwamen we met de mededeling van, ja jongens, Tour de Delle, het gaat echt niet lukken. De weersomstandigheden zijn dusdanig dat het echt onverantwoord is om zoveel mensen op pad te gaan. Voor de fietsers zou het misschien wel mee hebben kunnen vallen. Dan heb je toch rijwind. Ja. Maar voor de wandelaars was het echt onverantwoord. En dat kregen we ook van alle kanten te horen. Maar goed, Benjamin en Esther die zeiden van ja, wat gaan wij dan doen? Want ja, voor ons is het ook warm en 500 kilometer is toch niet niks. Dus toen hebben ze besloten hun sponsor of hun tocht in te korten tot 12 uur. Dus ze zijn vrijdagavond gestart bij de winkel van Klompmaker in Elburg. En ze hebben door de nacht heen 291 kilometer afgelegd. En ze kwamen 's ochtends om 9:30 aan de finish op het sportpark Olios. En ja, toen konden ze een mooie cheque onthullen van €9.000.
2: Zo.
1: Die zit dus uiteindelijk ook in het totaalbedrag.
0: Ja, begrijp ik.
1: Ja, natuurlijk een geweldige prestatie om 291 kilometer door de nacht te fietsen voor het goede doel.
0: Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En mooi om dat ook uit jouw mond te horen, Jos. Dus
1: ja, ja.
0: Dat jullie daar uiteraard heel blij mee zijn.
1: Hey, ja, zeker.
0: De vierde ging niet door. De vierde ging niet door. Volgend jaar hebben jullie een lustrum, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: De vijfde.
1: 26 juni.
0: Ja, precies. Zaterdag 26 juni zie ik hier staan. En,
1: ja.
0: Maar hopen dat dan de weersomstandigheden beter zijn als van dit jaar, Jos.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja, en we zijn druk bezig om te kijken of we uit Epe en uit Heerde ook weer wat meer mensen nog kunnen gaan motiveren om deel te nemen. Ik heb even het overzicht bekeken van alle inschrijvers. We hadden dit jaar 3 deelnemers uit Epe en 11 uit Heerde.
0: Ja.
1: We hopen daar toch wat meer belangstelling en wat meer bekendheid nog te gaan creëren. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Dat kunnen er wel wat meer worden. We gaan voor jullie daar ons best voor doen. En we gaan zeer zeker de komende periode weer regelmatig contact met jullie opnemen hoe de stand van zaken is. Dankjewel voor nu, Jos Hermans van de Tour de Dellen. En veel succes met de nieuwe editie in 2027.
1: Ja, dankjewel.
0: Groeten.
1: Dank je, daar.

0: Nou, als je nou allemaal niet in de stemming bent, lekker meeswingen daar in dat kleine café aan de haven. Heerlijk, wat een lekker vrolijk begin. Dan zoek ik een bruggetje van een café naar een triathlon, maar dat is heel erg ingewikkeld. Dus dat wordt hem gewoon helemaal niet. Onze volgende gast, Wesley de Does, hangt aan de telefoon. En Wesley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wesley, wij zagen, jullie zijn op zoek naar vrijwilligers voor de triathlon in Epe.
1: Ja, dat klopt. Wij organiseren op 23 augustus de tweede editie van de triathlon van Epe. Dat is een mooi sportevenement in het centrum van Epe, waar op het Marktplein de finish plaatsvindt. En daar zijn we naast op zoek naar vrijwilligers die de wedstrijd mogelijk maken. En met name evenementregelaars die het voor de... Ja, voor de deelnemers zeg maar veilig maken om, om de weg te doorkruisen met misschien wel 40 km per uur op de fiets. Dus het zou leuk zijn als er veel mensen zijn die luisteren en denken van nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, want... Ik onderbreek je meteen. Nee, praat maar even door.
1: Nee, ik wilde zeggen van we hebben daar ook een actie aan gekoppeld omdat we merken dat in de huidige tijd best lastig is om vrijwilligers te werven. Dat is dan, ben je verbonden aan een club of een vereniging, dat je dan ook een vergoeding krijgt voor die club of vereniging. Dus stel dat je je inschrijft en zegt van nou, ik ben van de plaatselijke voetbalvereniging, dan zorgen wij dat we een bedrag van 50 of 75 euro per vrijwilliger zeg maar overmaken naar de betreffende club of vereniging. En daarmee hopen we mensen te stimuleren om ons te helpen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want die triathlon, dat is heel erg groot, hè? Want we zeggen de triathlon Epe, maar volgens mij komen jullie in meerdere dorpen in de gemeente Epe met de triathlon.
1: Ja, zeker. We doorkruisen eigenlijk heel gemeente Epe. Dus we gaan door Fase, Emst, Gortel een stuk en dan ook Epe. Dus we doorkruisen. We hebben een fietsparcours wat ongeveer 45 kilometer is. Dus dan kan je je voorstellen dat we best door heel gemeente Epe gaan.
0: Ja.
1: En het lastige van het organiseren van een triathlon is natuurlijk dat je drie onderdelen hebt. Hè. Dus we zwemmen bij het Kievitsveld in het Emst. En vervolgens stappen de mensen op de fiets en die doorkruisen heel gemeente Epe. En vervolgens gaan we lopen in het centrum van Epe.
0: Yeah.
1: Dus de deelnemers zien heel Epe inderdaad.
0: Ja, precies. Maar dat betekent dat je dus ook heel veel vrijwilligers nodig hebt om dat allemaal in goede banen te leiden.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we zo 200 tot 300 vrijwilligers nodig hebben om het allemaal goed in goede banen te leiden. Waar ik enorm trots op ben, vorig jaar was de eerste editie. En dan is dat de vraag, hè, hoe slaat dat aan in Epe?
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, vorig jaar rond de 450 deelnemers. En we gaan nu naar een situatie daar we 1100 tot 1200 mensen aan de start hebben staan. Dus dat is wel echt... Ja, daar ben ik wel heel erg trots op, zeg maar, dat we dat gerealiseerd hebben.
0: Ja, precies. Ja. Want het is nogal niet wat. Maar ik kan me voorstellen, als daar zoveel belangstelling voor is, dat je denkt, wauw, we zetten hier gewoon een heel groot evenement neer.
1: Ja, dit is bizar. Dit is echt, dit slaat goed aan. Dus we hopen ook dat de mensen die in Epe wonen ook komen kijken natuurlijk. Hè. Dat heel veel toeschouwers langs

0: En jullie zoeken nog vrijwilligers. En wat moet een vrijwilliger kunnen?
1: Nou, in principe zijn we. We hebben heel veel posten nog open waar vrijwilligers kunnen helpen. Dus denk aan bijvoorbeeld het water aangeven bij voedingsposten. Hè. De afgelopen weken was het natuurlijk enorm warm. Nou, we hopen dat het 23 augustus wel lekker warm is, maar niet te warm.
0: Yeah.
1: Maar je kan je voorstellen dat we best wel wat mensen nodig hebben die dan voeding aangeven. We hebben mensen nodig bijvoorbeeld bij de registratie. Maar het belangrijkste voor nu is dat we mensen vinden die evenementenregelaar kunnen zijn. Dus die langs de weg gaan staan en zorgen dat het veilig verloopt. Dus bijvoorbeeld mensen tegenhouden als ze met de auto aankomen of met de fiets. Mm-hmm. Om te vertellen hoe ze anders moeten rijden. Of dat ze de weg wel mogen doorkruisen, maar dat ze eventjes moeten wachten omdat er dan fietsers voorbij gaan. En dan kunnen mensen zich gewoon opgeven via onze website. Dus www.triathlon1.nl/vrijwilligers. En als je dan evenementenregelaar wil zijn, dan moet je een kleine korte cursus doen. Dan krijg je een linkje van ons. Dat is ongeveer een half uurtje tot drie kwartier werk.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je ons op de dag zelf op 23 augustus helpen.
0: En die cursus is online, hè? Je hoeft er niet voor ergens naartoe.
1: Nee, het is heel eenvoudig te regelen. En ja, je helpt ons echt enorm.
0: Ja.
1: Want ja, je kan je voorstellen dat er zijn nogal wat zijwegen op het parcours die wij die de deelnemers moeten volbrengen. Dus we hebben er nogal wat nodig.
0: En ik kan me ook zo voorstellen, je kan waarschijnlijk ook moeilijk schuiven met je vrijwilligers. Dus als je zegt van nou weet je, we starten bij het Kievitsveld. Maar dan kunnen we, als iedereen bij het Kievitsveld weg is, kunnen we in ieder geval die vrijwilligers weer naar het centrum van Epe laten komen. Dat wordt waarschijnlijk heel ingewikkeld.
1: Ja, dat in sommige gevallen kan dat wel, maar in lang niet alle gevallen. Want
0: nee.
1: Kijk, we hebben best een grote wedstrijd. Hè, dus we hebben ook verschillende startmomenten. Dus de ene start om 9 uur al, maar de andere start pas om 10:30. Dus
0: er
1: zit al een tijd tussen. Dus eer dat die de eerste is al klaar met fietsen als de laatste nog moet beginnen, bij wijze van spreken.
0: Ja, precies.
1: Dus dat maakt het lastig.
0: Dus qua deelnemers, daar zitten jullie niet verlegen om aanmeldingen,
1: nee.
0: Maar qua vrijwilligers wel. Vraag je nog een bepaalde tijd van vrijwilligers, of van nou minimaal zoveel uur?
1: Nee hoor, alle hulp is welkom. Kijk, je moet je voorstellen dat evenementregelaar is natuurlijk wel wat langer, hè, want het is of je op het loopparcours staat of op het fietsparcours. Mm-hmm. Dus denk gauw aan 5 uurtjes ongeveer. Maar je wordt goed verzorgd. We zorgen voor een lunchpakketje en alle benodigdheden die je nodig hebt om ons te helpen. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Dat moet lukken. Wesley, noem nog heel even, hoe kunnen vrijwilligers zich bij jullie aanmelden?
1: Ja, dat kan door onze website te gaan. Dat is www.triathlonepe.nl/vrijwilligers. En daar kan je precies aangeven van oké, wat zou je graag willen voor functie, zeg maar, binnen de vrijwilligersorganisatie. En dan kan je ook aangeven of je van een vereniging of club bent. En dan zorgen we naar de hand dat ook financieel goed geregeld wordt.
0: Nou, lijkt me hartstikke duidelijk. 23 augustus, dan is het zover. Staat Epe op de kop met jullie triathlon. En ik hoop dat je voldoende aanmeldingen krijgt om het allemaal in goede banen te kunnen leiden.
1: Ja, dankjewel. Ja, jullie bedankt dat jullie de aandacht aan besteden. En we hopen dat je vanuit hier ook mensen zich aanmelden.
0: Hartstikke goed, Wesley. Dankjewel en een fijne dag.
1: Hetzelfde, dank je. Hoi.

0: Ja, Cliff Richard van heel wat jaren terug en All My Love. Het is bijna 9:45 en we hebben twee gasten hier in de studio zitten. Ja, en ja, dat mogen we eigenlijk. Hebben we al een applaus gegeven eigenlijk voor
1: Zal ik dat even doen? Ik klap even aan deze kant. Ja, we hebben een speciale gast.
0: We hebben een speciale gast hier zitten, Chantal van Gortel. En Chantal is gouden medaillewinnares bij de Special Olympics. En dat is het afgelopen weekend heeft dat plaatsgevonden, Chantal. Goedemorgen.
2: Twee weken geleden.
0: Ja. Nou. Hey, en ben je al een beetje gewend aan die medaille? Want je hebt hem bij je. Je had hem in je tas zitten.
2: Ja.
0: Je laat hem overal zien, toch?
2: Ja, ik laat het allemaal zien.
0: Nou, maar dat is toch ook dit is wel heel bijzonder, Chantal, dat je zo'n prachtige medaille wint. Ik heb hem gezien. Ze heeft er zelfs twee gewonnen, maar daar gaat ze alles over vertellen. En haar trainer, die hebben we hier natuurlijk ook bij ons in de studio, Marcel Smouter. Goedemorgen, Marcel.
3: Goedemorgen.
0: Ook jij welkom. Ik kijk eerst even naar de trainer, Marcel. Want jij komt hier bij ons in de studio in een rolstoel. En dat was voor ons al even lastig, omdat wij in een kelder zitten.
1: Ja, heel dom. Later dacht ik, daar heb ik helemaal niet over gehad.
0: Nee, maar dat hadden we misschien ook niet verwacht. Maar zo zie je dat we daar intern misschien ook nog wel eens over moeten hebben, want dat is lastig. Maar hoe geef jij een badminton training, want over dat onderdeel van die Special Olympics, daar hebben we het over, aan mensen met een verstandelijk handicap?
3: Als eerste gewoon veel praten met ze. Hoe ze moeten lopen. Dat kan je ook vanuit een rolstoel zeggen. Hun daar aanwijzingen op geven.
0: Ja.
3: Dat doe ik ook. Hoe ze de racket vast moeten houden. De een pikt het snel op en de andere pikt het wat minder snel op.
0: Ja. Maar betekent dat jij zelf natuurlijk ook ervaring hebt met badminton?
3: Ik heb ook ervaring met badminton, ja, dat klopt.
0: Zelf altijd gespeeld?
3: Ik heb altijd gespeeld. Ik heb tot mijn 49ste ben ik nog Nederlands kampioen geweest. Ja. 4 keer achter elkaar.
0: Kijk.
3: Ik ben Europees kampioen geweest. Ik ben vieze wereldkampioen geweest.
0: Geen wonder dat hier aan de andere kant natuurlijk een Special Olympics kampioen zit. Want,
3: absoluut.
0: Ja, met zo'n trainer, Chantal, dan moet dat goed komen, of niet?
2: Ja, komt helemaal goed.
0: Hey, en dat is goed gekomen.
2: Ja.
0: Hoe lang is het geleden, Chantal, dat jij bent begonnen met badminton? Want ik begrijp nog niet eens zo lang geleden.
2: 7 jaar geleden.
0: 7 jaar geleden heb je voor het eerst een badmintonracket in je handen gehad.
2: Ja.
0: En dat vond je zo leuk?
2: Ja, ik vond het heel leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zo is het begonnen?
2: Ja.
0: Ja, wat bijzonder, man. Hey, want we hebben het over de Special Olympics, hè?
3: Ja.
0: Dus ik moet dat niet verwarren met de Paralympics. Dat heb jij mij al eventjes uitgelegd, Peter. Paralympics zijn mensen met een lichamelijk handicap.
3: Klopt.
0: En Special Olympics zijn mensen met een geestelijk handicap.
2: Ja.
3: Een verstandelijk handicap.
0: Verstandelijk handicap. Ja, ik moet het wel duidelijk vermelden. Ja. Het is goed dat je even ingrijpt. Maar dan kan ik me ook voorstellen, ik weet niet hoe dat bij jou, kun jij daar iets over zeggen, Chantal? Dat lastig voor jou is. Want ja, je moet spelregels moet je allemaal kennen.
2: Ja.
0: Je moet dingen begrijpen die Peter jou uitlegt. Hij is daar heel goed in, begrijp ik.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, Marcel is daar heel goed in.
0: Ja. Wat leuk, hè?
2: En ja, het is gewoon heel leuk om Special Olympics elke 2 jaar mee te doen.
0: Ja. Is dat om de 2 jaar?
2: Ja.
0: Oké. En is dat was nu in Haarlem, heb ik van jou begrepen?
2: Ja.
0: Waar is het over 2 jaar?
2: In Drenthe.
0: Aha, dat was weer in Nederland.
2: Ja.
0: Want dat betekent eigenlijk dat het... Is het dan ook een internationale sport? Of doen er eigenlijk alleen Nederlanders met mee?
2: Nee, dit jaar waren ook 5 of 6 buitenlandse sporters erbij.
3: Ja. Tsjechië.
2: Tsjechië was erbij.
3: Ja, Aruba, die,
2: Aruba. Aruba. Ja, en die andere...
0: Moeilijk, hè?
2: 5.
0: Ja.
2: Geen idee, maar wij hebben daar niet hoeven tegen te spelen. Wij hebben alleen tegen Nederlanders badminton.
0: Ja, en dat ging zo. Alles gewonnen?
2: Ja, alles gewonnen.
0: Ja. Hey, want jij speelt niet alleen. Je hebt 2 medailles bij je, zag ik straks.
2: Ja.
0: Prachtige medailles. Maar niet alleen in het enkelspel. Want jij hebt de single, ben je kampioen geworden.
2: Ja.
0: Gouden medaille.
2: Ja.
0: Maar ook in de dubbel.
2: Ja, de mixdubbel.
0: De mixdubbel.
2: Ja.
0: Ja. Dat is toch mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, het zijn je eerste medailles, hè?
2: Ja.
0: Die je mee verdient. Peter, hoe is dat om
3: Marcel.
0: Met mensen... Sorry, Marcel. Ja, ja, ja. Hoe is dat om mensen met een verstandelijk handicap te trainen en ja, zo ver te brengen dat ze dus zeg maar deze mooie medailles kunnen winnen?
3: Heel leuk. Je hebt natuurlijk ook gradaties voor echt zwaar mensen met een verstandelijke beperking die je ook training geven. Maar de mensen zoals Chantal, die pikken toch wel heel erg vlug wat op. Je moet wat meer uitleggen.
0: Ja.
3: En meer is het gewoon niet.
0: Nee.
3: En elke keer maar weer opnieuw uitleggen. En dat maakt dit jaar zo mooi.
0: Oké. Okay. Maar de kracht van veel trainen is herhalen, herhalen.
3: Herhalen, herhalen. Ja, maar vooral voor hun moet je veel herhalen.
0: Hey, wat zijn haar sterke kanten? Aanvallend?
3: Of haar sterke kant is de slagtechniek.
0: De slagtechniek. Wat is daar zo bijzonder uit, Chantal?
2: Ja, Marcel die heeft mij tips gegeven om heel ver achterin te slaan.
0: Ja.
2: En dan komt hij terug. Ja, en dan speel ik meestal de shuttles, sla ik altijd terug en dan doe ik heel erg kort. Ik zie altijd waar ze staan, ze staan meestal achterin.
0: Yeah.
2: En sommigen die kunnen echt niet lopen.
0: Nee.
2: Dus
0: daar maak je dan gebruik van.
2: Ja, dan doe ik altijd een drop. Ja. Is dat dan? Dat is ook dan een term van de badminton.
0: Dan valt hij dood achter het net.
2: Ja, dus en als ik zie waar ze staan en dan huppakee, dan sla ik gewoon altijd voorin.
0: Dus eigenlijk vertel jij nu een klein geheimpje. Badminton is niet alleen hard slaan, maar is vooral ook kijken wat de tegenstander doet.
2: Ja.
1: Chantal, wat ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben, want je traint heel veel en dan weet je ook van, nou, ik moet op deze manier spelen. Maar ben je niet verschrikkelijk zenuwachtig als je daar dan staat?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
2: Nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig, nee.
1: Wat dat maakt natuurlijk ook dat je dan goed kan spelen. Want ik kan me voorstellen als je zoals nu naar Haarlem gaat en dat je denkt, wauw, dit is niet zomaar iets, hè. Hoe blijf je dan kalm?
2: Ja, gewoon gefocust. Ik heb af en toe muziek op.
1: Mm-hmm.
2: Om echt even gefocust te gaan zitten. En even geen mensen om mij heen.
1: Ja.
2: Ga ik gewoon even op een andere plekje zitten waar mijn teamgenoten zitten.
1: Ja.
2: Ja, en dan doe ik gewoon echt mijn muziek op. En dan, als ik weet dat ik moet gaan spelen, dan doe ik hem af.
1: Oké.
2: En ja, daarom heb ik gewoon echt heel veel muziek op.
1: Ja, en dat helpt je om te focussen en om je niet druk te maken over dat hele toestand eromheen. Ja, dat zou...
2: Nee, helemaal niet.
1: Wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, hey,
1: Ja, en als jullie gaan, dat kan me ook voorzien. Jullie zijn natuurlijk met een hele club. Gaan er veel leden mee van de club?
2: Van Eupen is het alleen Drianke en ik dit jaar. En van de anderen waren het 6. Gok ik Marcel?
3: Van Raalte en van Heerenveen en kwamen ze allemaal vandaan.
1: Ja, oh ja. Dus
2: en Tebergen.
3: Tebergen.
1: Ja, dus het komt overal uit Nederland heb je deelnemers. En jullie kennen elkaar natuurlijk, want je komt elkaar waarschijnlijk in andere wedstrijden ook tegen.
2: Ja.
1: En, dus, en weet je dan ook al, kun je dan ook van tevoren al een beetje inschatten van, oké, ik moet tegen deze.
2: Ja.
1: Maar dat is...
2: Dat is koekenij, ja.
0: Ja, je kent je tegenstanders goed. Je speelt regelmatig wedstrijden tegen deze tegenstanders die je nu in Haarlem ook weer tegen gespeeld hebt.
2: Twee meiden niet.
0: Okay.
2: Die kwamen uit Friesland.
0: Ja. Die had je nog nooit tegen gespeeld?
2: Ja, één keer heb ik daar tegen gespeeld. Ja, en die zijn dan best wel heel goed.
0: Ja, maar jij bent beter.
2: Nee.
3: Dat is een andere categorie.
2: Ah, ja, wij hebben een A, een B en een C categorie.
0: Ja.
2: En een D. Hadden we dit jaar ook, volgens mij.
0: Okay.
2: En ik zat eerst in A. Yeah. Maar dat was tegen twee ploeggenoten van mij. En dan twee vanuit Friesland. Ja, en toen hadden de coaches na de wedstrijd hadden ze teammeeting. En dan gaan ze kijken in welke pool we konden komen. Yeah. En toen ben ik met twee andere teamgenoten... zijn we naar de B-klasse gegaan. Iets voor de zondag. Nee, iets lager op.
0: Aha, oké. Okay. Dan is het verschil, zeg maar, tussen de speelsters is dan te groot.
2: Ja.
0: Ja, op die manier. Peter, even ook
4: Marcel.
0: Aan jou.
4: Marcel, nog steeds. Jan, wat is dat nou toch? Wat heb jij met Peter?
0: Ja, weet ik niet.
4: Ja, Marcel. Waar een hart van vol is, ja. Ik weet het niet.
0: Dat zou ik me zo kunnen
4: zeggen. Uitzoeken wie Peter is.
0: Marcel, jij traint deze meiden. Hoe lang doe je dat al?
3: 7 jaar.
0: 7 jaar inmiddels? Ja. Oké, dus jij kwam eigenlijk bij BC. Toen heb je gelijk Chantal eruit gepikt. Dat is een talent.
3: Ik heb toen bij BC Epen ben ik naartoe gestapt. Ja. En ik heb me toen voorgesteld met wat ik allemaal gedaan heb. Ja. En ik zeg van, ik wil hier graag ook een paardenbadminton groep oprichten.
0: Okay.
3: BC Epen gaf me daar alle ruimte voor. Toen zijn we begonnen met eerst een introductiedag. En daar is Chantal en al die mensen zijn erop afgekomen. Nou, die zijn gebleven. Het is hartstikke leuk.
0: Ja. Het is eigenlijk gewoon bij toeval dus begonnen, Chantal. Jij kwam bij de badmintonclub om gewoon eens een wedstrijdje te spelen. En je had gelijk de smaak te pakken.
2: Ja. Ja, Rianka staat daar ook op de foto. Ja, dat is een beste vriendin van mij dan.
0: Ja die heeft ook een medaille gewonnen.
2: Ja. En die zei, Chantal, er is een badmintonclub in Epe. En sindsdien heb ik gezegd, ik blijf gewoon lekker op.
0: Ja. En zo is het gekomen.
2: Ja, precies.
0: Jongens, ja, je ziet, we hebben een radioprogramma en ook een heel vol programma. Het loopt alweer tegen 10. Ik vond het hartstikke leuk om jullie hier eigenlijk even in de studio te... Maar ik denk dat we nog wel een uur verder zouden kunnen praten met jullie.
4: Mag ik één ding vragen nog? Want Chantal zegt, ze zet muziek op.
0: Ja.
4: Waar luister je daarna als je je focus moet? Wat voor muziek?
2: Ja, Nederlandstalige muziek.
4: Nou, weet ik in ieder geval. Ik kan hem nu niet meteen draaien, maar zometeen na 10 uur wel voor je.
2: Is goed.
0: Oké, dan gaan we dat doen. Marcel, Smouter en Chantal van Gortel. Dankjewel voor jullie komst hier naar de studio. En we gaan jullie volgen. En als er ontwikkelingen zijn, dan willen we dat natuurlijk graag weten.
2: Ja.
0: Dus, want dan nodigen we jullie zo weer uit hier bij ons.
3: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: Mooi verhaal. Dankjewel voor jullie komst.
2: Alsjeblieft.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Richie Valens, hoort u, en Donna. Dat was de opener van het tweede uur brunch op deze donderdag. Ik ben een beetje buiten adem, Linda.
1: Maar... Zal ik dan even vertellen wat we dit tweede uur gaan laten horen?
0: Doe maar.
1: We gaan zo meteen bellen met Dejan Savic. En dat is een bekende van ons van de Kannenburg in Vaassen. En die gaat het hebben over de Curiosa en Antiekmarkt. Daarna gaan we het even met hem over het Lien Plat praten. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Er komt een nieuwe cursus. En we gaan bellen met Eugenie Hennis van Groei en Bloei afdeling Noord-Veluwe. Want komend weekend zijn de open tuinendagen.

0: BZN, Nederlands trots, wat zeg ik, Volendams trots in bange dagen. Nou, dat is ook weer wat overdreven. Maar een van de grote successen van BZN, de band zonder naam, Rockin' the Trolls. En we hebben onze volgende gast inmiddels aan de lijn, want ik zie een duim van Linda. Dat betekent dat hij onder de knop zit. En nu zit hij in ieder geval ook bij ons op de microfoon. Goedemorgen, Dejan Savic.
1: Goedemorgen Jan, goedemorgen. Wel. Ik ben blij dat ik niet onder de duim zit, maar onder de knop zit.
2: Oh, die is ook leuk.
0: Ja, dat je daar zo over begint, daar heb je geen goede ervaringen mee, begrijp ik.
1: Nou, nee. Bij mij is het nog allemaal wel redelijk regelmatig en gelijkmatig verdeeld. Dus
0: gelukkig,
1: het zit goed, Jan.
0: Het is goed dat je het in ieder geval ons even meldt. Dus ja. Fijn dat we je weer horen, Dejan. Dejan, manager, de kasteelmanager van de Kannenburg in Vaassen. En die zijn bijzonder actief al een aantal jaren. En ook dit weekend is er weer van alles te beleven rondom en in het kasteel. Is het niet, Dejan?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Vertel.
1: We hebben het aanstaand weekend hebben de antieke Curiosa-markt. Dit is al, als ik het goed heb, voor de derde keer bij ons. En dan zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. En het leuke daaraan is ook natuurlijk dat er steeds meer succes is. Want mensen leren het nu kennen. Ze weten dat het bij ons gaat plaatsvinden. Ze verheugen zich er weer op dat het er is. Dus ja, dan zie je eigenlijk gelijk 's ochtends de markt om 9 uur open. Dan zie je eigenlijk al gelijk mensen voor de deur staan. Of voor de poort staan. Die de koopjes zoeken. Dat zijn de echte antieke jagers natuurlijk. Die ochtends vroeg komen.
2: Die moeten het mooiste eruit hebben.
1: Die moeten het mooiste eruit hebben. Maar ze vergeten dat ik daar altijd eerder ben. Nou nee, dat is niet het geval.
2: Jij hebt alvast gezocht in wat erin zit.
1: Nee, ik vind het mooi om te zien. Absoluut. En zo. En ik vind altijd wel een paar kleine dingetjes. Als ik mijn vrouw meeneem, dan heeft ze altijd wel weer wat gekocht. Dus op zichzelf is er voor iedereen wel wat wils te koop. Maar ik ben geen antiek kenner in die zin dat ik het gelijk zou herkennen wat mooi is. Maar er zijn genoeg mensen die dat hartstikke mooi vinden en ik ben blij dat ze dat doen en ze mogen. Dat is ook de bedoeling van natuurlijk. Maar je kunt er tot 4:30 middags kun je er terecht eigenlijk. Dus wat dat betreft is er genoeg ruimte. Er zijn iets van 100 stands geloof ik. Dus wat dat betreft, en het weer gaat ook mee zitten. We hebben niet 55 graden plus of zo, maar we hebben een aangename temperatuur. En dat gaat echt heel erg veel schelen, denk ik.
2: En Dejan, je zegt antiek en curiosa, maar het is echt antiek wat jullie dan ook op de kramen hebben liggen.
1: Ja, merendeels is wel antiek. Niet alles natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Want er is altijd wel een vermenging van voorwerpen en artikelen ertussendoor. En er zijn ook wel wat nieuwe dingetjes. En er zijn ook wel natuurlijk dat je ergens iets kunt eten. Of wat dan ook. Dus het is een combinatie. Maar het is wel echt een curieus antiek beurs. Het is niet echt niet iets anders in die zin.
2: Precies. En je zegt het al, jullie merken echt wel, doordat je heel consequent ieder jaar dit soort activiteit hebben, dat mensen jullie gewoon makkelijker weten te vinden.
1: Precies, ja. Want het is natuurlijk een herhaling van het concept natuurlijk. En als je ook een reclame maakt op tv bijvoorbeeld, en je doet het 3 keer achter elkaar, heb je veel meer impact dan dat je dat 1 keer doet.
2: Ja.
1: Dus en dat is met dit eigenlijk hetzelfde. En daar zijn we ook wel blij mee dat ze komen. En wij hebben de evenementen natuurlijk op het kasteel heel erg nodig. Dat is voor ons onderhoud gewoon belangrijk van het kasteel en van het park, dat we dat kunnen bekostigen daarmee.
2: Ja.
1: Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat wij midden in de gemeenschap staan. Dat men ook gewoon vanuit het dorp, vanuit de gemeente ons goed weet te vinden. Dat vanuit Apeldoorn in de omgeving ons weet te vinden, dat we er gewoon middenin staan. Dat is ook eigenlijk ooit ook de bedoeling van zo'n kasteel geweest natuurlijk, midden in de gemeenschap.
2: Ja.
1: Daar staan we nog steeds.
0: Het is een passende combinatie. Kasteel de Kannenburg en antiek. Je zegt er zijn zo'n 100 standhouders. Zijn dat nou mensen uit de omgeving? En zijn dat mensen die verzamelen? Of zijn het echte professionals? Zijn het bedrijven die ook bij jullie op de standhouders zijn?
1: Nou, het zijn niet echt bedrijven. Het zijn natuurlijk wel standhouders die meerdere markten afgaan. Hè? Dus die eigenlijk, dat zou je kunnen zeggen, dat ze mini-ondernemer feitelijk. Er zijn weinig mensen echt direct uit de buurt. Wij krijgen via onze website wel eens wat aanvragen. Waar kunnen we ons melden om in de stand daar te gaan staan? Maar dan sturen we altijd door naar de organisatoren toe. Van Aalen BV is dat. Puur omdat hij er zelf de schrift in kan maken. Wat past wel en wat past niet. En wij bemoeien ons daar niet mee. Maar het zijn wel kleine ondernemers. Het zijn niet de grote handelaren die op 10 markten tegelijk staan. Of
2: nee, precies.
1: Dat maakt het juist ook een beetje dat dat kneuterig eigenlijk. En dat vind ik dan altijd zelf wel leuk.
0: En dat het geen eenheidsworst is.
1: Precies,
0: maar,
1: ja. Net zoals een hoofdstraat in Nederland waar je 10 dezelfde winkels in elke stad ziet. Ja. Dus nee, dat is het niet.
0: Leuk. Hey, en Curosia, wel, dat komt er dan min of meer bij? Of is dat nou ook een goede combinatie met antiek?
1: Het is een goede combinatie, want ja, ik kan me herinneren dat ik ooit een keertje in Brussel was, op de grote markt daar. En dat ook zo'n markt was met heel veel Curosia er ook bij. En ik heb mijn ogen echt uitgekeken wat je allemaal kunt vinden. Welke leuke voorwerpen, welke artikelen eigenlijk ook in die sector te vinden zijn. En dan krijg je dit eigenlijk een beetje in het klein bij ons ook erbij. Dat maakt het gewoon nog interessanter, vind ik.
0: Wat moet ik me daar dan bij voorstellen, Dejan?
1: Het zijn vooral voorwerpen natuurlijk eigenlijk. In de zin van die wat anders zijn dan anders eigenlijk. Hè? Dus op een andere manier gestalte gegeven hebbende aan het artikel. Of dingen die je niet overal tegenkomt of die niet gemaakt zijn. Precies dat het een antiek voorwerp is. Maar echt dat intrigerende, laat ik het zo zeggen.
0: Yeah.
2: Het is ook steeds meer, volgens mij is het ook steeds meer in. Hè? We gaan helemaal een beetje terug naar dat vintage-achtige. Zo gaan we ook onze huizen inrichten. En tegenwoordig hebben heel veel mensen ook een buitenkeuken en een buitenkamer, weet ik veel. Dus het past ook gewoon heel erg in deze tijd.
1: Ja,
2: hè?
1: Maar dat klopt. Nou, kijk maar hoeveel vintage-winkels er zijn eigenlijk. Hè?
2: Ja.
1: En hoeveel websites er eigenlijk zijn. En dat zijn van die dingen die gewoon die nieuwsgierigheid een beetje triggeren feitelijk.
2: Precies,
1: hè?
2: Precies.
1: En die je niet in elke winkel kunt kopen. Kijk, een antiek kastje. En dan heb je toch al een, noem maar op, als je winkels bezoekt, heb je in elke winkel wel 10 antieke kastjes staan.
2: Ja.
1: Maar curieuze dingen, die vind je niet overal.
2: Nou, leuk, maar dat vind je
1: het
2: dus...
1: Het kunnen ook verzamelobjecten zijn. Het kunnen ook verzamelobjecten zijn. Of wie weet, een munt of zo, of een oude aanzichtkaartje, of... En dat schaar je niet gelijk tussen de antiek voorwerpen. Maar het zijn wel de dingetjes die voor mij leuker maken.
2: Precies. En dat is allemaal te vinden het weekend op de Kannenburg. Ik vind het ook leuk dat je zegt, het zijn de wat kleinere ondernemers om het een beetje kneuterig te houden. Want dat vind ik altijd
1: precies,
2: wel heel erg leuk rondom zo'n kasteel. De kleine stalletjes waar je het een en ander nog vinden kan.
0: Je kunt bijzondere voorwerpen.
1: Ja, neem bijvoorbeeld. Ja, precies, een bijzonder voorwerp. Maar ook, jullie kennen de kerstmarkt bij ons natuurlijk ook altijd wel. Het is ook niet een kerstmarkt die je in Duitsland tegenkomt, waarbij dezelfde ondernemers op elke markt staan.
2: Nee, precies.
1: Maar het zijn de lokale mensen dan in dat geval hier.
2: Ja.
1: En dat vinden wij gewoon leuk, die afwisseling. En je gaf het zelf aan, er gebeurt bij ons best wel veel, we organiseren heel veel.
2: Ja.
1: En die afwisseling is vooral leuk. Dat voor iedereen wel een keertje wat voorbij komt, wat ze leuk vinden.
2: Precies, want ik zag, volgens mij kregen we bij de omroep van de week jullie weer een persbericht van jullie met allerlei zomeractiviteiten. Maar ik dacht zo, zeg, jullie hebben echt gewoon weer een heel vol programma.
1: Ja, ik heb ze voor mij hangen. Of tenminste, ik kan het net niet vanaf mijn bureau lezen. Maar ja, we hebben een heel veel programma voor de zomer. Of natuurlijk voor de mensen die hier in de buurt op de camping staan. Heel erg interessant. Ik kan heel snel even Kannenburg ontluikt. Daar ga je met de gids mee het hele kasteel, alle luiken open doen. Die loopt in het donker loop je rond eigenlijk. En dat is prachtig. En dan hebben we een nieuwe speurtocht, stromend verleden, over alle beken en springen die hier al ontstaan zijn, natuurlijk die gegraven en die beken. En hoe is dat gebeurd? Dan ga je dus rondom het kasteel maak je een wandeling en dan wordt dat allemaal verteld. Een paddenkoekarrangement met ons koetshuis, voor de kinderen natuurlijk hartstikke gezellig.
2: Ja.
1: De verborgen trappentour en misschien ook een hele leuke, 25 juli, is de moestuindag.
2: Oh ja.
1: Dat is altijd een hele leuke.
2: Om dan eens te kijken van wat wordt er
1: in de moestuin. Precies, wat wordt er verbouwd? Wat is dat precies? En er zitten ook vaak wel bloemen of planten bij die je niet gelijk herkent, die van vroeger uit werden gebruikt. Ja, dat trekt. Dat vind ik leuk, maar ik ben natuurlijk niet geheel objectief.
0: En dan hebben we het alleen nog maar over de maand juli, kun je nagaan. Hè? Want het hele jaar door zijn jullie
1: open. Wat er nog allemaal gaat gebeuren.
0: Dat bedoel ik aanstaande week. Aanstaand weekend, Dejan, dan is dus die Antiek en Curosia-markt. Hoe laat zijn beide dagen, is de opening en tot hoe lang is de markt?
1: Het is niet 2 dagen, het is 1 dag, Jan, dat is voor de zekerheid. Het is alleen op de zaterdag.
0: Het is alleen zaterdag.
1: Alleen zaterdag, klopt. En de markt gaat om 9 uur open. Het kasteel zelf, je kunt ook een combikaart kopen, dus en de markt en het kasteel. En dan kun je het kasteel bezoeken vanaf 11 uur tot 5 uur. Kijk. Dus de markt van 9 uur tot 16:30 en het kasteel van 11 uur tot 5 uur. Dus je koopt een kaart en dan als je bij wijze van spreken een combi-ticket koopt en je hebt de combi-ticket gekocht vanaf 11 uur dat je het kasteel kunt bezoeken, kun je alsnog wel om 9 uur gewoon naar binnen toe. Dan ga je over de Marktstraat en dan ga je om 11 uur even het kasteel bezoeken.
0: Precies.
2: En dan doe je een kopje koffie even.
0: Weer de moeite waard. Ja, 4 ja. juli
1: ja, absoluut. En de
0: van 9 uur 's morgens.
1: Museumkaarten kun je gebruiken.
0: Kijk. Ja. Hartstikke leuk.
1: Een interessante museumkaart en de VIP-kaart zijn ook geldig.
0: Kasteel de Kannenburg is weer heel actief. En dat zie je ook het komend weekend weer. Dejan Savic, de kasteelmanager. Dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend aan ons programma. En we wensen je uiteraard weer veel succes. Maar vooral ook heel veel plezier het komend weekend. Dank en tot een andere keer weer.
1: Fijn dat jullie ons gebeld hebben.
0: Groeten.
1: Tot een andere keer. En dan dag.

0: Hey. Nou, Linda.
1: Wat een zucht, Jan.
0: We hebben onze, we hebben even weer onze beweging hebben erop zitten. Want we hebben weer even lekker kunnen swingen.
1: Met het warme weer, man.
0: Ja, het is hier wel warm in de kelder.
1: Ja, dat is het nooit, hè.
0: We hangen ook wel wat van die airco's. Maar ik heb de indruk dat die, daar weten we de knop niet van te vinden. Nou, goed, maak het uit. You to me are everything van The Real Thing. En weet je wat nou zo leuk is?
1: Ja?
0: Die plaat, die kun je ook stemmen. Die kun je ook gewoon bij ons aangeven in je top 5 voor de favoriete top 850.
2: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Heerlijk dansje, Linda.
1: Ja.
0: Zo, vroege ochtend al. Wat willen we nog meer?
1: Nee, nog aan toe.
0: Kiss and Say Goodbye van The Manhattans. Ja, mooie plaat.
1: Ja.
0: Hey, het is alweer 31, zie ik. 10:31. En we zijn eigenlijk alweer toe aan ons volgende onderwerp. En daarvoor hebben we uitgenodigd Linda Seinstra in de studio.
1: Wat leuk, welkom.
0: Ja, goedemorgen. Ja, Linda, ja, we zetten jou op 10:30. Dat is voor ons belangrijk. Iedereen zit aan de koffie, dus denken van...
1: Goede tijd.
0: Moeten we een mooi verhaal bij hebben. En je hebt weer een mooi verhaal, want je bent vorig jaar begonnen met de cursus Veluws streektaal.
1: Ja, Veluws dialect. Ja, leuk.
0: En dat is hartstikke goed gegaan vorig jaar, want je hebt een hoop mensen, heb jij een beetje... dialect geleerd.
1: Ja, we hebben twee groepen gedraaid vorig jaar. En dat was een cursus gebaseerd op het Heerderdialect. Ik heb er zelf ook nog het een en ander van opgestoken eigenlijk. En het Cultuurplein, die organiseert eigenlijk de cursus. En dat was vreselijk leuk om te doen. En nou kregen we gaandeweg dit jaar het verzoek van het Oenerbelang. Die zeiden, wij vinden dat eigenlijk ook zo verschrikkelijk leuk, die cursus. Maar wij willen dat graag in Oene hebben. Wij willen dat daar organiseren. En dat gaan we doen. Het Cultuurplein heeft contact gehad, ook met het Oenerbelang. En in overleg is nu besloten om vanaf 21 september... dat is de eerste lesdag op de maandagmiddag... gaan we starten, 6 lessen. Dan is het cursus is ietsje aangepast. Daar ga ik me deze zomer nog mee bezighouden. Want tussen Heerde en Oene, daar zit nog wel een verschil in taal. Dus daar gaan we aanpassen.
0: We gaan het over Unehem.
1: Ja, dat is toch anders als Heerde. Er zit niet veel verschil. Maar de mensen die het dialect spreken, die horen dat meteen. Of je nou uit Epe bent, ja. Oene, Une, Emst. Of dat je in Heerde zit.
0: En de cursus bestaat uit 6 lessen.
1: Ja.
0: Kun je aangeven, wat gebeurt er in de les?
1: De eerste les is kennis maken. En dan hebben we het over, nou, wie zit er nou aan tafel? En waar kom je vandaan? En heb je misschien wel een dialect? Of heb je een eigen taal? Vorig jaar zat er iemand uit Barendrecht in de cursus. En een mevrouw uit Amsterdam. En dan zeggen wij wel, hier spreken wij een dialect. Maar Amsterdam is ook een dialect. En in Barendrecht hebben ze ook zo hun eigen taaltje. Dus het is altijd kennis maken. Waar kom je vandaan en wat praat je? En wat ik dan altijd vertel is dat we hier op de Veluwe stel je jezelf voor, dan zeg je je naam. Maar dat is eigenlijk nooit voldoende, want wat wij altijd willen weten, waar ben je er een van?
0: Ja.
1: Dus het kan wel zijn dat je Jan Berends bent, maar waar ben je er dan een van? Waar heb je gewoond? En wie zijn je ouders? Ja. Dat soort dingen vinden wij belangrijk.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Het is een gewoonte bij ons om dat uit te zoeken. Dat zul je zelf ook vaak merken als je ergens bent, als je je voorstelt. Mensen willen altijd weten, maar van welke Berends ben je dan? En woonden jullie dan daar en daar? En heeft je oom dan dit en maar dat? En zo wordt er een beetje ingeschat, dat is ook wel eens vervelend, ingeschat nou ja, hoe je in elkaar steekt. En als jij uit een niet zo'n fraaie familie komt, vroeger was bijvoorbeeld Wapenveld een heel arm gebied. En daar werden ook mensen, zeg maar, uit de kern van Heerden misschien wel eens verbannen naar Wapenveld. Dan heb je het idee van, er komt van die familie af. Nou, dat is niet zo heel erg best. En dat is niet fijn, want dan krijg je meteen een stempeltje op.
0: Dat wou ik zeggen, jij hebt al een stempel op je voorhoofd staan.
1: Ja, dat is niet zo mooi, maar zo gaat dat een beetje.
0: Ja, dus, dat is Veluws. Of dat is Veluws. Dat een beetje Oost-Nederland? Of,
1: ja, dat zou kunnen.
0: Typisch Veluws.
1: Denk ik. Dat we echt uit willen zoeken van wie of je bent. En dat we je een beetje kunnen plaatsen in die familie of dat. Ja.
0: Ja, vind ik niet zo'n goede eigenschap.
1: Nee, dat is ook maar goed. We hebben goede en we hebben minder goede eigenschappen.
0: En dan zijn we nog maar op les 1.
1: Ja, precies.
0: Wat gebeurt er dan in les 2? Ik zie je samenleven. Kunnen we dat wel dan?
1: Ja, natuurlijk kunnen we samenleven. In samenleven.

0: Waar het ook altijd over gaat is, hoe zit zo'n Veluwenaar in elkaar? Want wij hebben namelijk niet het hart op onze tong. Wij zijn altijd een beetje...
1: Terughoudend.
0: Ja, het gaat allemaal een beetje via via. We zullen niet rechtstreeks zeggen, dat wil ik doen. Of
1: beetje stiekem soms?
0: Ja, iemand heeft ooit gezegd, jullie hebben het achter de ellebogen. Dat vind ik niet. We zijn gewoon niet heel rechtstreeks. Nee, maar nee. Uiteindelijk via via via kunnen we wel zeggen wat we willen. Als een Veluwenaar zegt, ja, dan bedoelt hij eigenlijk nee. Maar letterlijk zegt hij, ja, nou, dan dat weten wij van elkaar hier.
1: Even kieken, wat wordt.
0: Ja, even dat.
1: Kieken, wat wordt.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik proef hier ook weer iets in wat het eerste was met het kennismaken, samenleven. Want jij noemt dan ook heel specifiek het huwelijk. Heb je wel de juiste huwelijkspartner? Is dat ook iets wat daarin meespeelt?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Is dat
0: ja,
1: een partner die bij je past? Of is dat een gedachte, een spinsel die ik nu ineens
0: ja, dat is, zo heb ik dat nog niet eerder gezien.
1: Okay.
0: Nee.
1: Okay.
0: Ja, denk je dat van ons? Oh, dat gaat me aan het denken zetten.
1: Weet ik niet. Ja. Okay. Laten we maar gewoon naar lessen die gaan. Leven, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, leven is ook zo van, hoe doen we dat met elkaar? Hoe kijken we ook over het noaberschap gaat dat? Hoe ga je met elkaar om? Mm-hmm. Hebben wij oog voor elkaar? En daar zijn ook weer, zeg ik altijd, de voor- en nadelen. Ik woon in Emst, dat vind ik echt fantastisch. Want iedereen heeft oog voor je, iedereen let op je. Maar er zijn ook tijden waarin je in rottigheid zit of dingen misschien liever niet met het dorp zou delen. Nou, ook dat ziet iedereen en daar heeft ook iedereen een mening over.
1: Ja,
0: dat zijn de nadelen van in zo'n dorp wonen. Maar aan de andere kant, als er hulp nodig is, als er aandacht nodig is, is dat er ook. Dus ja, het heeft zo zijn voor- en zijn nadelen.
1: God, daar ken ik zo. Maar dan wil die me even niet te binnen zijn. Dan kik ze op met de... En dan weet ik niet hoe het verder gaat. Ja. Als het dan niet zo goed zou
0: gaan. Met de kont aan of zoiets?
1: Zoiets, ja. Of wilt zo niet aankijken?
0: Ja,
1: dat soort dingen.
0: Dat zijn
1: Les 4, hier kom ik weg.
0: Ja, zo van, waar komen we vandaan? En dat gaat dan meer over de oorsprong van die Veluwe. Hoe is dat ontstaan? Hoe ging dat met boerderijen vroeger? Hoe ging dat met dorpen? En waar is dat naar uitgegroeid? Dus waar kom je vandaan?
1: Wil je wat over de Veluwe leren? Ja, dan is dit,
0: het is
1: een cursus die daar uitgesproken goed voor is.
0: Ja, want dat zeg ik ook steeds. Want we zeggen cursus dialect. Maar het is niet alleen maar die taal. Je leert wel de klanken. Hoe spreken we dingen uit? De klanken. Je leert ook woorden. Je leert zinnen en praten en schrijven. Maar het is ook vooral, wat zijn dit dan voor mensen hier op de Veluwe?
1: Je leert karakters kennen.
0: Ja, en het leuke is...
1: Het karakter van de Veluwe.
0: Ja, en het leuke is, tot nu toe zijn er groepen geweest waarin er ook een mix zat van mensen die hier gewoon vandaan komen en die ook prima dialect spraken.
1: Ja.
0: En mensen van buitenaf. Je kunt er met elkaar ook nog een beetje over lachen. Hè?
1: Ja.
0: Je kunt jezelf ook een beetje voor de gek zijn. Nou, wat een raar volk zijn wij toch eigenlijk. Nou.
1: Eigenlijk wel, ja. Hey, les 5 gaat over de natuur en vooral de boerderij.
0: Ja. Ja, zo van, want dat is natuurlijk van oorsprong heel erg belangrijk. We zijn gewoon een boerencultuur. Ja. Het gaat over de boerderij, maar het gaat ook over tentfeesten. Waar komt dat vandaan? Wat doen die jeugd? Ja. Over de keet, over de dingen die bij ons belangrijk zijn. Ook de muziek. Boy Voitoch, Bukkers. Allemaal dat soort bands die nu natuurlijk heel hip zijn, normaal. Dat is ook de muziek van hier. Ook dat komt voorbij.
1: Wij zijn ook sterk gelieerd volgens mij aan Salland. Maar vooral ook aan de Achterhoek.
0: Ja, het lijkt vooral, tenminste in de lessen gebruik ik Bukkers vaak ook als een voorbeeld. En dat, die taal is niet helemaal gelijk aan onze taal. Maar lijkt er echt het allermeest op.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd een mooi voorbeeld.
1: Hey, en er is ook nog een korte schrijfcursus aan.
0: Ja,
1: dat is de laatste les.
0: Ja, dat is eigenlijk je afstudeeropdracht. En dat is een lastige, want lezen gaat nog wel en luisteren gaat ook wel in dialect. Maar als je het niet kent, is schrijven in een dialect het allermoeilijkst. En dat is je eindopdracht. Je gaat een verhaaltje schrijven in het dialect. En op de laatste les lezen we dat aan elkaar voor. Er komt ook iemand die meegedaan heeft aan de schrijfwedstrijd. En die leest dan zijn of haar verhaal voor waarmee ze gewonnen hebben. En daarmee ben je geslaagd voor de cursus dialect. En je zult niet vloeiend dialect spreken als je het niet gewend bent. Maar je zult wel snappen hoe die taal in elkaar zit. En je zult iets meer snappen van de Veluwe.
1: Hoe schrijf je in?
0: Dat kan via het Cultuurplein. Als je kijkt op de site www.cultuurpleinnoordveluwe.nl. Daar staat hij al op, de cursus Veluws dialect. Daar kun je je inschrijven.
1: Hoeveel mensen kunnen er maximaal meedoen?
0: Er kunnen

0: Er zijn zeker 15 in een groep. Okay. Dus, en zijn er meer, nou, dan gaan we gewoon een extra groep draaien. Dus ja, geef je op. Er staat nu 21 september starten we op de maandagmiddag. Maar ik weet dat er al een paar verzoeken geweest zijn om het ook op een avond te doen. Dus de kans bestaat dat we dat ook nog gaan organiseren. Dus hou de website van het Cultuurplein dan in de gaten.
1: Nou, leer de taal van de streek. Een cursus Velus door uw docent. Die zit hier naast me, Linda Seinstra. En wilt u daar meer over weten? Nou, u heeft dat al wel een beetje begrepen. Wil je het karakter van de Veluwenaar leren kennen? Nou, dan moet je een keer zo'n cursus gevolgd hebben. Kijk op Cultuurplein en u komt alles te weten. Linda, succes ermee en dankjewel voor nu.

0: De George Baker Selection. En deze werd ook in een film gebruikt. En dat heeft hem eigenlijk wereldwijd grote bekendheid gegeven. Ik weet de titel van de film niet meer.
1: Ja, dat wou ik dan net vragen. Ja, dat dacht ik al wel.
0: Ik weet het niet meer. Maar het was blijkbaar een soort... geen spionage. Een smokkel. Maakt het ook uit. Little Greenback. Zo heette die. Het is alweer 11:15 geweest. Tijd voor onze laatste gast van dit tweede uur alweer. We hebben aan de telefoon Eugenie Hennis. Goedemorgen, Eugenie. En we gaan met jou even praten over de open tuindagen die de tuinvereniging Groei en Bloei het komend weekend organiseert. Eugenie.
2: Ja, vertel.
1: Nou, Eugenie, nu komend weekend weer open tuinendagen. Hoe verzamelen jullie zeg maar mensen die hun tuin openstellen?
2: Het zijn voornamelijk leden van de afdeling Noord-Veluwe. Mm-hmm. En sommigen doen al jaren mee. En dan krijg je wel eens een tip van, joh, die wil ook wel meedoen. Of ga daar eens kijken en vraag of ze mee willen doen. Het is een beetje een soort van netwerkje. Waardoor het worden er steeds meer. Het zijn er dit weekend 16 die meedoen.
1: Ja, en hoe komt dat er steeds meer zijn?
2: Nou, misschien toch wel omdat er steeds meer belangstelling is voor het tuinieren. Het wordt een beetje ook door de jongeren omarmd. Mm-hmm. En die komen dan ook kijken om ideeën op te doen. Of ze hebben gewoon vragen over wat kan ik doen of wat moet ik doen of vooral niet doen.
1: Yeah.
2: En het tuinieren neemt toch wel weer een grotere plek in het leven van mensen. En dat is maar goed ook, denken wij.
1: Het komt misschien ook omdat er steeds op gehamerd wordt. Hè? Dat je de stenen en de tegels uit je tuin moet halen. Dat je moet zorgen voor biodiversiteit. Misschien dat zet mensen natuurlijk aan het denken. Zo van, nou, daar zou ik wat mee moeten.
2: Nou ja, en zeker vorige week. Ik bedoel, als je dan in een getegelde tuin zat en wist je niet hoe het had.
1: Nee, hè? Nee, dan wordt zelfs een tuin goed onderhouden wordt lastig, hè?
2: Ja, met tegels hoef je niks te onderhouden, dat scheelt. Maar je brandt wel weg natuurlijk als je daar zit. Ja.
1: Ja.
2: Dus één boom in zo'n betegelde tuin met een flinke kroon. Die doet al wonderen. Dat scheelt soms echt 5-6 of meer graden in de tuin.
1: Ja, vorige week zat ik heb één hele grote walnoot midden in mijn tuin staan. En we hebben zo gepocht op hem.
2: Een
1: zo van
2: noten.
1: In de schaduw met je voeten in het koele gras. Nou, wat een geweldige plek ineens, hè?
2: Ja, dat ontdek je dan.
1: Ja, precies. Eugenie, je zegt 16 deelnemers. Uit welke gemeentes zijn dat dan deelnemers?
2: Nou ja, wij beslaan eigenlijk als afdeling van de landelijke vereniging Groei en Bloei beslaan wij de hele Noord-Veluwe. Dus zeg maar alles ten noorden van Apeldoorn. Het begint bij Vaassen ongeveer.
1: Mm-hmm.
2: En dan tussen de IJssel en de Randmeren. En op plaats zijn er nu ook een aantal leden uit Kampen bijgekomen. Dus dat hele gebied, zeg maar tussen de IJssel en de Randmeren, ten noorden van Apeldoorn. Vaassen begint dat. En tot met... Alleen Hattem valt officieel onder Zwolle. Maar er zijn stiekem wel veel leden van Hattem die bij ons lid zijn.
1: Precies.
0: En is er dan een hele route samengesteld, Eugenie? Want kun je een route volgen of is dat te veel gevraagd? Ik bedoel, als je één tuin gezien hebt, dan is de halve dag al op.
2: Nou, dat smaakt naar meer. Je moet rekenen op, denk ik, een half uurtje toch minstens wel voor één bezoekje aan een tuin.
0: Oké.
2: En 16 tuinen gaat natuurlijk nooit lukken. Dat weten wij ook wel. Maar afhankelijk van waar je woont, pak de fiets en kijk eerst op de website waar die tuinen zijn. Pak dan de fiets en maak je eigen route. Mm-hmm. Wat van de tuinen die bij jou in de buurt. Of ga even net wat verder weg, want die tuinen bij jou in de buurt ken je misschien al. En ga je wat verder weg. En dan, nou, ik zou zeggen, doe niet veel meer dan 4-5 tuinen op een dag, hoor.
1: Precies.
2: Als je dat al lukt.
1: Ja.
2: Ja.
1: En het is ook leuk van een tuin, hè? Die kun je best een keer gezien hebben, maar het jaar daarop denk je, nou, maar ik toch eens kijken. En soms zijn dingen anders. Of je wil nog eens checken van hoe zag dat er ook alweer uit. Dat wil ik ook.
2: Ja, dat. En we hebben natuurlijk 3 open tuinenweekenden. De eerste hebben we gehad in mei. Mm-hmm. En de laatste is in augustus. En dat is ook wel een leuk idee. Ga nog eens naar de tuin waar je in mei geweest bent. Ja. Ga daar hier nog eens naartoe. En in eind augustus, dan zie je hoe zo'n tuin verandert in de loop van een seizoen.
1: Ja, ja. En Eugenie, is het ook zo dat je, zeg maar, de leden, de mensen die hun tuin openstelt, je zei het net al, vragen stellen. Ik bedoel, die mensen zijn er ook om zeg maar, vragen te stellen, zo van hoe doe je dit of hoe doe je dat?
2: Vinden ze heel leuk als je dat doet.
1: Ja.
2: Ja, je moet dat vooral doen. En je krijgt ook vaak hele leuke gesprekken, want jij bent niet de enige die wat vraagt. Dan staan er mensen om je heen of in de buurt en die horen dat. En die, oh, dat wil ik ook wel even weten. En dan krijg je hele leuke gesprekken die daaruit voortkomen. Ja, echt heel leuk. Zou ik zeker doen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen als je druk bent geweest met je tuin en je laat dat zien, dat het leuk is dat mensen daarna vragen of daar iets over zeggen.
2: Nou, dat. En soms vragen mensen ook dingen die jou als tuineigenaar weer op een goed idee brengen. Klein voorbeeldje. Heel lang geleden al had ik mijn tuin open. Nou, zo in het kader van deze tuindagen. Mm-hmm. En toen vroeg er iemand van, daarachter in de tuin, kun je daar ook komen? Ik zei, nou ja, er is wel een klein werkpaardje. Dus als je wilt, ga je daar maar even tussendoor, dan kan je het wel zien. Nou, die mevrouw heeft daar zeker een aantal minuten gestaan. En toen iedereen weg was, dacht ik, nou wil ik toch eens weten. Hebben wij daar ook even 5 minuten gestaan en 2 weken later was daar een klein terrasje. Want je zag ineens de tuin vanuit een heel ander perspectief. En dat is het leuke van mensen die in jouw tuin komen.
1: Precies, die kunnen misschien ook nog weer een goede tip doen.
0: Ja.
2: Precies,
0: zijn er ook bepaalde thema's die jullie jaarlijks volgen of is dat ieder voor zich?
2: Nee hoor, we hebben jaarlijks een thema en dit thema is dit jaar gewoon heerlijk tuinieren. Doe vooral wat je lekker vindt in je tuin. Geniet ervan. Ook wieden kan heel erg meditatief zijn. Bovendien kan, als je dat iedere dag een half uurtje doet, of eens in de week, of wat je ook wilt, dan even je verstand op nul en wieden. Maar dan kom je toch ook weer plantjes tegen dat je denkt, oh, hij doet het hier wel heel goed. Ik had hem eigenlijk aan de andere kant van de tuin neergezet en nu zaait hij zich hieruit. Nou, dan vindt hij het hier blijkbaar leuk. Laat maar staan. Of je haalt hem eruit en je stopt hem in een potje en je biedt hem aan in onze plantenruil-appgroep. Die hebben wij voor leden. Dat zet iedereen wat hij over heeft op het appgroepje. En er is altijd wel iemand die dat wil hebben. Maar verder moet je gewoon, zeker in deze tijd van het jaar, het voorjaar is het drukste. Nu wordt het wat rustiger. Het onkruid wordt bedekt door grotere geworden planten. Ga gewoon in je hangmat liggen en kijken hoe lekker het is in je tuin.
1: Geniet vooral. Ja.
2: Ja,
1: als, als mensen willen kijken bij mensen in de tuin, kost dat geld?
2: Nee, niks.
1: Je kan gewoon zo iemand uitzoeken of een tuin uitzoeken en je bent welkom om lekker rond te neuzen.
2: Ja, tussen 10 en 4 uur. Nou ja, als je om 4 uur binnenkomt, mag je om 4:15 ook nog wel blijven hoor. Maar ik bedoel, in principe tussen 10 en 4 zijn alle tuinhekjes open. En de eigenaren vinden het leuk. Soms staat een kopje koffie of thee voor je klaar. En het kost echt helemaal niks.
1: En als mensen nou willen kijken, want je zei al 16 tuinen staan er open. Waar kunnen we zien welke tuinen of dat zijn?
2: Die staan op de website van onze Groei en Bloei afdeling. En dat is noord-groei.nl. Heel
1: okay,
2: makkelijk.
1: Heel makkelijk zeg jij. Noem hem nog 1 keer, want ik vind hem ingewikkeld.
2: Oh, nou goed. Wij zijn de afdeling Noord-Veluwe. Dus het is noord-veluwe.groei.nl.
1: Nou. Hartstikke goed. Dan kunnen mensen dat dus even op hun gemakje bekijken. En zoek een aantal leuke tuinen uit om te gaan kijken en lekker genieten. En jullie ook. Heb jij jouw eigen tuin ook opengesteld het weekend?
2: Dit jaar niet, maar andere jaren wel. En nogmaals, het is voor iedereen, voor zowel bezoekers als eigenaren, gewoon een hele leuke dag.
1: Hartstikke leuk. Eugenie Hennis van Groei en Bloei, dank je wel. En ik wens je een heerlijk weekend toe.
2: Dank je wel en graag gedaan.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat is de opener van het laatste uur alweer. De Beatles, alom bekend. En please, please, please me. Ja, jouw microfoon stond nog niet open. Want nee, we krijgen onverwacht een
1: bezoek. Ja, Teunis is gezellig bij ons even in de kelder. Even Teunis kijken. Zit altijd boven in de villa. Ja, die moet op donderdagmaand altijd hard aan het werk door met al die vrijwilligers.
2: Valt dat mee?
1: Wille heurt jullie altijd wel rommelen en zo opgedoen. Maar
2: elke keer is er wat, hè?
1: Dus. Ja, tuurlijk. Blijf werk genoeg.
0: Zo is dat.
1: Precies.
0: Zo is het helemaal. Deze moesten we nog voor Chantal even draaien.
1: Heel goed.
0: Toch?
1: Heel goed.

0: Ja, die hadden we nog beloofd aan Chantal van Gortel, een van onze gasten in het eerste uur. Nou, deze was speciaal voor jou, Chantal. Nederlandstalig, Willem Duin. En Willem, wat heb je grote handen. Het is 11:08. Linda, dit laatste uur van brunch hebben we ook weer een vol programma.
1: Ja, tuurlijk. We hebben het item van de Heerder Historische Vereniging vanmorgen. En Jesse Frederiks gaan we bellen over de scoutinggroep Buisbouw. Lot. Antje Scheper komt naar de studio, want die is op zoek naar collectanten die mee willen strijden tegen kanker. En ja, het zal ook eens niet een onderwerp zijn van jou. Dat gaat over eten. We gaan bellen met Danny de Graaf over smiling sushi.
0: Heerlijk, hè?

is brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: Ja, ik blijf het altijd een mooie introductie vinden. Ik hoop dat jij er ook zo over denkt, Jesse Frederiks van de scoutinggroep Buisballot. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey Jesse, welkom bij Brunch. Wij kennen natuurlijk Buisballot omdat we jullie in het verleden ook regelmatig al bij ons in de uitzending hebben gehad. Maar vandaag ben jij bij ons, Jesse, in het kader van de Heerder Historische Vereniging. Want Buisballot, de scouting, ja, die bestaat al heel wat jaren. En daar heb jij mooie verhalen over, heb ik begrepen.
3: Sorry, kan je de vraag nog even herhalen?
2: Ik hoor het, je telefoon valt ineens helemaal weg zelfs. Misschien heb je hem op de speaker staan. Zou ik hem even van de speaker afhalen, want dat wil nog wel eens... Oh, dat gaat... Hallo, ben je er nog, Jesse? Of moeten we je op?
4: Ja, Jesse ligt op de tafel. Ja, oh, nee.
2: Geen paniek.
3: Iets met draadloze oortjes en zo. En dan,
2: kijk, zo gaat hij al een stuk beter. Ja, Buisballot, ik zei, hebben jou al in het verleden meerdere keren, want een hele actieve scoutinggroep in Heerde. En we hebben jou regelmatig hier bij ons in de uitzending. Maar vanochtend ben je hier met een speciale missie in het kader van de Historische Vereniging Heerde.
3: Zeker.
2: Want Buisballot, die bestaat al een poosje, Jesse, is het niet?
3: Jazeker. Ja. Buisballot zelf bestaat als vereniging al meer dan 50 jaar. En wij zijn officieel samengevoegd vanuit twee verenigingen. Eén uit Epe en één uit Heerde. En toen was de scouting nog helemaal gescheiden. Dus één was een jongensgroep en de ander was een damesgroep. En dat is... Ik weet de exacte jaartallen niet meer, maar dan hebben we toch over wel meer dan 50 jaar geleden dat die samen zijn gegaan.
2: Oké, toen hadden we nog een gescheiden scoutinggroep. Padvinders, ja, toen noemden ze nog padvinders, toch?
3: Ja, dat was de Schout bij Nacht Doorman groep. En Jan van Riemstijk, als ik het even goed zeg.
2: Oké.
3: Dus dat was een, die zijn ooit samen gegaan. En vanuit daaruit is de scouting Buisballot ontstaan.
2: Ja. Was dat toen ook al een beetje in het kader, Jesse, van jongens en meisjes of dames en heren, die moeten gewoon samen in een club zich prettig kunnen voelen?
3: Ik verwacht van wel. Want uiteindelijk, het begon allemaal gescheiden. En ook heeft ook te maken met spelaanbod, zeg maar. Omdat je, als je alleen nog goed met meiden hebt of goed met jongens, dan kan je daar vaak makkelijker een activiteit voor organiseren. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment is die trend ook wel veranderd van hey, we kunnen het toch prima samen doen.
2: Ja.
3: En binnen de vereniging bestonden er wel groepen of alleen voor jongens of voor meiden. Dus je hield nog wel een beetje die scheiding in dat opzicht.
4: En Jesse, die naam Buisballot, want jullie gingen dan samen, verschillende groepen gingen samen en dat werd Buisballot. Maar waar komt die naam vandaan?
3: Buisballot is een metroloog. Sorry, ik heb in ieder geval iemand die heel veel verstand heeft van het weer. En hij heeft ook het KNMI opgericht, als het goed is.
4: Oké.
3: Okay. Even kijken van wanneer... Ik weet niet meer zo goed wanneer die meneer was geboren, maar dat is ontzettend lang geleden. Er is ook in de buurt van Epe en Heerde is er ook een gedenksteen aan hem toegewijd.
4: Ja.
3: En daarvan is de naam ontstaan. Men heeft bedacht van, dat vinden wij interessant en inspirerend om ons daarna later te vernoemen.
4: Oh, okay.
3: Dus ons logo is ook een combinatie van alle weerelementen met een zon, een wolk, een donderslag en wat regen.
4: Aha.
3: Om zijn naam eer aan te doen.
4: Oh, wat leuk.
2: Ja. Maar Buisballot kwam hier dus uit Heerde, directe omgeving.
3: Hij kwam uit de omgeving, of hij had hier land, geloof ik, in de omgeving.
2: Die manier, want Jan van Riemstijk, dat was een dichter, schrijver.
4: Ja, die kwam
2: zeker. Maar die kwam niet uit Heerde. Die had hier ook een vakantiehuisje of zo, heb ik de indruk.
3: Dat zou heel goed kunnen.
2: Ik merk het al, jij bent net zo goed op de hoogte als ik. Nee,
3: geschiedenis is niet mijn sterkste punt, maar ik weet een paar dingen. Nee, maar dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik weet niet zo heel goed ik denk heel vaak zijn die verenigingen ook vernoemd naar mensen die toen belangrijk waren. Of waarvan we dachten van, hé, daar willen we graag mee geassocieerd worden.
2: Ja, ja.
4: En Buisballot, want ja, meer dan 50 jaar, dat bestaat dus al heel erg lang. De plek waar jullie zitten, is dat ook, zitten jullie daar al die jaren al? Of heeft dat ook een beetje geschoven?
3: Wij zitten hier zeker sinds de jaren 70.
4: Ja.
3: Daarvoor zaten we ergens anders. Maar in principe, ja, we zitten hier nu ook al zeker 50 jaar.
4: Ja.
3: Dat is wel, daar zijn we ontzettend blij mee. Want ja, dat je zo lang op zo'n mooie plek kan zitten, dat is heel waardevol. Zeker voor een scoutingvereniging.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jullie hebben een prachtige plek. We zijn daar een paar keer geweest, maar je zit mooi in het bos. Dus ja, ja, wat scouting betreft kun je daar natuurlijk van alles en nog wat.
3: Absoluut, ja. En we hebben daar de afgelopen jaren ook het een en ander aan mogen renoveren aan die gebouwen. Dus we hebben begin, in de loop rond 2005 geloof ik, hebben we een heel gebouw kunnen renoveren naar een wat nieuwerwetse standaard.
4: Mm-hmm.
3: Dus dat is heel fijn natuurlijk. Het is gewoon een goed geïsoleerd gebouw waar je van alles kan doen.
4: Ja.
3: En, ja, we zijn ook sinds een paar jaar zijn we eigenaar van de grond. Dus dat geeft ook enige zekerheid dat je daar in de toekomst kan blijven.
4: Oh, dat is ook fijn. Dat je niet afhankelijk bent van dat ze dat gaan gebruiken voor iets anders. En dat je weer op zoek moet naar een andere locatie.
3: Ja, inderdaad. Je hoort wel eens verhalen van verenigingen of sportclubs die weg moeten. Omdat ze zaken huren van de gemeente. En wij hebben gelukkig de kans gehad om daar stappen in te nemen. Dat we onafhankelijker kunnen worden, zeg maar. We hebben nog steeds al de gemeente nodig in bepaalde opzichten.
4: Ja.
3: Maar in dit opzicht gelukkig niet meer.
4: En qua leden, Jesse, als je dat vergelijkt met vroeger, hebben jullie nog steeds zoveel leden of is daar ook een verandering in geweest?
3: Ik denk, globaal kan je wel zeggen dat het minder is. Wat we ook vaak zien is dat het in golven gaat.
4: Ja.
3: Dat zijn vaak periodes van 5 jaar dat je varieert in je ledenaantal, zeg maar.
4: Mm-hmm.
3: Dus dan zie je, soms zitten we op 100, we hebben periodes gehad, zaten op 180, 190 jeugdleden. Nu zitten we rond de 120, 130. Dus ja, dat kan ontzettend variëren.
4: Ja. En ik kan me ook voorstellen, heel vroeger was het aanbod natuurlijk ook niet zo groot. Hè? Tegenwoordig is er zoveel op gebied van sport, clubs, weet ik veel wat. Dus ja, jeugd heeft gewoon heel veel te kiezen. Dat was er vroeger natuurlijk ook niet.
3: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Je hebt vaak de keuze die de kinderen moeten maken van ik ga sporten of ik ga op scouting. Ze combineren het allebei, zeg maar.
4: Mm-hmm.
3: Want ja, die kinderen hebben veel te kiezen tegenwoordig.
4: Ja.
3: Ik snap het heel goed dat je als ouder je kinderen alle kansen wil geven die er zijn.
4: Ja.
3: Dus,
4: als je het aan mensen zou willen uitleggen, waarom zou iemand moeten kiezen voor de scouting?
3: Nou, er zijn meerdere redenen, maar de belangrijkste reden is denk ik dat je bent buiten. Je bent eigenlijk bijna altijd buiten. En het is gewoon heel goed voor de ontwikkeling van een kind, omdat je leert samen te werken met allerlei anderen. En dat ook dat je uitgedaagd wordt. Dus je gaat nieuwe dingen leren. Je doet het in een leuke, veilige en speelse omgeving. Je leert dan ook dingen die je altijd nog kan gebruiken. En je merkt gewoon hoeveel plezier die kinderen daar uithalen. Want het is niet alleen maar leren, maar het is ook plezier maken.
4: Precies.
3: En avonturen beleven.
4: Spelenderwijs ook leren samenwerken, op elkaar vertrouwen. Eigenlijk zijn het gewoon hele mooie dingen, hè, wat je bij de scouting leert.
3: Ja, in dat opzicht hebben we heel veel van de oude padvinders hebben we behouden. De filosofie daarachter, en dat moderniseert wel. Maar in essentie blijft dat wel hetzelfde eigenlijk. En dat vind ik wel heel mooi dat we dat nog steeds kunnen doen en blijven aanbieden. Ondanks alle uitdagingen die er zijn tegenwoordig.
4: Precies,
2: Ja, en dat doe je denk ik met name natuurlijk op de social media. En de publiciteit die daar op dit moment over is, Jesse. Want moeten kinderen tot een jaar of 15, zeg maar, wel of niet met social media in aanraking komen? Hoe denken jullie daarover, de scouting?
3: Wij hebben daar officieel geen standpunt over. Ik denk wel, we hebben wel regels tijdens opkomst of kampen dat er op een bepaalde manier wordt omgegaan met mobiele telefoons.
2: Mm-hmm.
3: Dat je niet je de hele tijd laat afleiden door je apparaten, zeg maar. Want je bent daar wel gewoon samen. En ja, als je dan niet meedoet of niet oplet, dat is wel ik denk dat dat doet ook afbreuk aan je eigen plezier. Ja.
2: Ja, het is ook een ik vind het persoonlijk ook een beetje een fatsoensnorm. Dat
3: ja,
2: je wel
3: zeker.
2: Dat je geen telefoon gebruikt als je met iemand samen bent. Of met, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dus daar moet
3: nee, dat geloof ik.
2: Nee, maar ja, dat zijn denk ik wel aspecten die meespelen.
3: Ja,
2: Buisballot, de ja, scouting van Heer de Epe. Jesse Frederiks was even bij ons te gast om daar iets meer over te vertellen. En over het al lange bestaan van deze scoutinggroep in Heerde. Jesse, dankjewel voor jouw bijdrage vanochtend. En graag tot een andere keer weer.
3: Ja, jullie ook bedankt.
2: Graag gedaan.

0: Ja, ik blijf dat altijd maar zeggen. Het werd er toch mooie muziek gemaakt, hè?
1: Ja, ja, dit was 70. De cooling down ook, denk ik, hè? Na vanmorgen.
0: Ja, dat was ook nodig, hè?
1: Ja. We hebben al te veel gedanst nu.
0: Rita Coolidge and We Are All Alone. Het is bijna 11:30 en onze volgende gast is inmiddels alweer bij ons aangeschoven. En die kennen we natuurlijk heel goed, want die komt regelmatig hier naar de studio. Antje Scheper is bij jou aangeschoven, Linda.
1: Ja, Antje, want jij gaat je alweer voorbereiden op de collecte van het KWF. Ik denk, nou, maar dat duurt toch nog even. Maar goed, je moet natuurlijk op tijd weer op zoek naar collectanten.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, de collecte vindt plaats in de eerste week van september. 30 augustus tot en met 5 september. Maar achter de schermen moet je gewoon al gigantisch veel doen. Niet zozeer ik zelf, maar op het hoofdkantoor. Dan zijn ze, beginnen ze januari, februari al maar met de voorbereiding. Kijk, je moet flyers regelen. Je moet de persoonlijke codes regelen. Hoe ga je de reclame opzetten? De filmpjes natuurlijk op radio en televisie. Het is ook altijd zo dat radio... Radio 2 doet mee. Dus daar wordt dan een hele dag aandacht aan besteed. Dus ja, er gaat heel veel tijd en energie in zitten.
1: Ja, precies. Dat is een hele klus. Maar voor jou hier in Heerde betekent het dat jij op zoek moet naar collectanten.
2: Ja, dat is altijd een probleem. En dat wordt elk jaar erger. Want ja, collectanten, weet je, dat is zo jammer. De meeste collectanten die, dat is van de grijze golf, zeg maar.
1: Ja.
2: Fantastisch. Echt, die mensen hebben tijd. Die zijn ook heel erg betrokken altijd. Ja, want dat is natuurlijk sowieso met het onderwerp kanker. 1 op de 2 Nederlanders krijgt kanker. Dat is echt een gigantisch aantal. En iedereen heeft in zijn of haar omgeving wel iemand. Familie, vrienden, buren, kennissen, collega's. Tig, echt waar. En dat is gewoon een groot sociaal-maatschappelijk probleem. Het is op dit moment doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Ja. En die collectanten die helpen gewoon om gigantisch veel geld binnen te halen. En dat is nodig, want wetenschap, dat kost geen stuiver. Dan ga je echt over miljoenen praten. En dat het gewoon wel helpt, dat merk je gewoon. Want even een klein stukje voorgeschiedenis. Het KWF is opgericht in 1949. Dat was dankzij koningin Wilhelmina. Die heeft ook haar naam aan het fonds gegeven. In 1948 vierde ze haar 50-jarig jubileum, regeringsjubileum. Toen kreeg ze 2 miljoen gulden toen nog van de Nederlandse bevolking. Maar zij heeft dat gewoon in het fonds gestopt. Wow. Onderzoek voor kanker. En in die periode was de overlevingskans 25%. En dankzij al het werk van KWF, maar ook van andere organisaties in de hele wereld, is in Nederland in elk geval de overlevingskans gestegen naar 71%.
1: Dat is nogal een verschil.
2: En dat is vooral dankzij onderzoek. En dat doen we niet alleen in Nederland. We hebben ook contacten met bijvoorbeeld landen als Duitsland en Frankrijk. Ja.
1: Wat goed, ja. Dus het betekent dat het geld wat we ophalen wel degelijk goed besteed wordt.
2: Ja, dat gaat echt rechtstreeks naar... Nou, niet alleen onderzoek. Onderzoek is echt het grootste kostenpost, zeg maar. Maar goed, het hele sociaal-maatschappelijke gebeuren. Wat gebeurt er als iemand kanker krijgt? Het heeft zo'n impact op je omgeving, je directe familie. Dus hoe kun je leren leven met kanker?
1: Ja.
2: Er zijn lotgenotengroepen. Er is heel veel voorlichting. Er wordt ook heel veel gedaan aan het preventiecampagne natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Anti-rookreclames, anti-rookvrije ruimtes. Borstkankeronderzoek heeft het KWF opgezet in 1990. Nou, je hebt ook tegenwoordig darmonderzoeken, bevolkingsonderzoeken, dat soort zaken.
1: Ja, dat kost allemaal geld.
2: Oh, dat is echt, dat kost klauwen voor geld. Dat is onvoorstelbaar.
1: Ja. Ja. Dus heel belangrijk in ieder geval dat we gaan collecteren.
2: Ja.
1: Je zegt al, het wordt ieder jaar moeilijker om collectanten te vinden. Ook omdat je vroeger vooral op de grijze golf kon vertrouwen.
2: Ja.
1: Maar is er dan iets in de collecte verandert waardoor je zegt van het is moeilijker ook om die doelgroep weer aan te spreken?
2: Ja, het is echt begonnen 3-4 jaar geleden toen niet alleen het KWF met heel veel goede doelen zijn begonnen met die QR-code.
1: Ja.
2: En sommige oudere mensen, lang niet allemaal gelukkig, Ja, die hebben gewoon die angst voor die digitale wereld. Ja. QR-code, dan komen ze in mijn portemonnee kijken. En dan hebben ze mijn codes en dan kunnen ze gewoon hacken.
1: Zitten ze aan mijn geld.
2: Ja, ja, klopt, zitten ze aan mijn geld en dat soort dingen. Dus die QR-code heeft gewoon heel veel mensen gewoon afgeschrokken. En die hebben zich teruggetrokken.
1: Ja.
2: En ja, als je met oudere mensen te maken hebt. Ja, weet je, ze krijgen zelf te maken met overlijdingen. Maar ook verhuizingen natuurlijk. Al dat soort zaken, dat telt ook mee.
1: Ja.
2: En de jongeren die zijn heel moeilijk te bereiken. Want die hebben natuurlijk hun gezin, hun sociale bezigheden. Terwijl het zo weinig voorstelt. Het is 1 keer per jaar. Is het 1 avond, 1 of 2 uurtjes.
1: Precies.
2: Wat
1: precies
2: stelt dat nou voor?
1: Ja,
2: en
1: je
2: doet er zoveel mee. Ja.
1: Maar jij zegt de QR-code. Want KWF heeft er ook voor gekozen om niet meer met een collectebus ook op pad te gaan. Hè?
2: Klopt inderdaad. Dat is 3-4 jaar geleden gebeurd. We hebben dus nu een collectebord, noemen wij dat. Het is gewoon een groot stuk karton met ons logo erop. En daar krijg je dus een persoonlijke code op. Dus als jij Linda Zijnstra wilt gaan collecteren, krijg je een persoonlijke code. En dat maakt het extra leuk, omdat je dan ook gelijk kunt zien aan het eind van de avond hoeveel geld jij hebt opgehaald.
1: Ja.
2: Weet je, dan kun je er ook een beetje een sport van maken. En die persoonlijke code, die kun je ook online gebruiken. Dus daar kun je ook dus vrienden, familie en collega's, Jan, ik wijf even naar Jan. Jan, jij kan
1: dan komt
2: dus,
1: er een appje voorbij, ja, Jan, je kan doneren.
0: Ik luister aandachtig mee.
2: Jan, die krijgt dan ook een appje en die kan dan ook wat storten op hetzelfde nummer. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof dat ik dat vorig jaar ook al heb gezegd. Er zijn altijd mensen nog die toch graag contant geld willen geven.
1: Ja.
2: En ik heb altijd een trommeltje of een zakje bij me van, nou, doe het hier maar in. En dan stort ik het later zelf.
1: Precies, ja. Dan komt het in ieder geval ook bij dat KWF terecht.
2: Ja, en ik moet ook zeggen, het levert veel meer op met minder collectanten. Dat is echt dat heeft onderzoek uitgewezen. Vroeger toen we alleen nog de collectebus hadden, toen was gemiddeld de opbrengst per collectant €1,50. Nu is dat gestegen naar bijna €8 per
1: wauw.
2: Ja, dus dat is echt cruciaal. Dat levert zoveel.
1: Het verbaasde mij ook de eerste keer. Maar volgens mij heb je daar vorig jaar ook verteld dat ik dacht, maar hoe kan dat? Want ik dacht ook, als organisatie nek je

0: kom ik heel graag langs om het gewoon even uit te leggen. Ja, gewoon even één keer laten zien en dan weet je het. Dat is vrij makkelijk.
1: Ja, is niet zo heel erg ingewikkeld.
0: Nee.
1: Als mensen luisteren...
2: Jij weet daar ook alles van, toch? Want...
1: Ik collecteer ook voor het KWF en ook met dat collectebord. Ja,
2: ik begrijp niet waar ze de tijd vandaan halen, Antje, maar ja, dat doet ze er ook nog bij.
1: Ja, je hoort het. Ja. Het hoeft maar 1 of 2 avonden. Ik ben wel zo'n fanatiekeling dat ik zeker wil dat iedereen de voordeur open gedaan heeft.
0: Oh, ja.
1: En voor mensen die dan niet de deur openen, nou, ik ga geen namen noemen, maar er zijn soms mensen die gewoon niet de deur openen. Daar bel ik zeker 3-4 keer in de week aan. Want dat wordt gewoon een sport. En denk je zal in ieder geval tegen mij zeggen dat je niet wat wil geven. Dat vind ik dan fatsoenlijk. Ja. Als je niet wil geven, dan mag.
0: Ja.
1: Maar dan vind ik dat je dat tegen... Ja, dus Emstenaren, hou er vast rekening mee. Hoofd weg, Brinker weg en de Eper weg. Ik ben er straks weer helemaal klaar voor.
0: Er komt een terrier aan de deur.
1: Ja, maar doe de deur open. Ja,
0: dat vind ik ook inderdaad.
2: Dan kun je de namen er ook wel bij noemen.
1: Ik zeg alleen in welke straat ze wonen.
0: Nee, maar het is ook een stukje goed fatsoen dat je even...
1: Het geeft niks. Je bent niet verplicht om iets te geven, vind ik. Maar die collectant komt wel. Die maakt er tijd voor vrij en die komt langs. Zegt dan gewoon sorry. Maar ik geef dat niet aan. Nou, dat is ook prima.
0: Nou, prima dat je toch even van mens tot mens contact hebt. Dat zou ik
1: precies.
0: ook heel fatsoenlijk.
1: Maar het is te doen met dat bord. Zo ingewikkeld. En ik ben helemaal niet heel erg digitaal onderlegd. Maar het lukt best, hè?
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus, en je vult gewoon zelf je bijdrage in.
1: Precies.
0: Dus ook al geef je 50 cent.
1: Ja, maakt niet uit. Antje, als mensen dit nou horen. Ik neem aan, jij zoekt collectanten in Heerde.
0: Ja, klopt. Ja, het is zo dat de collectanten die mogen zelf aangeven hoe lang ze willen lopen. We hebben zelfs mensen die zijn toch wat slechter mee. En die gaan toch, ook al doen ze maar één straatje, hun eigen straatje.
1: Ja.
0: En dat is ook vaak fijn, hè, dat je je buren kent. Je maakt even een praatje.
1: Precies.
0: En dan is het gelijk vertrouwd en dan geef je ook wat sneller. En we houden overal met alle wensen rekening. En als mensen zich willen aangeven... Ik heb niet zo gauw een eigen website of zo beschikbaar. Maar misschien mogen mensen zich via jullie even aanmelden.
1: Dat kan ook.
0: Dat jullie het doorgeven. Daar zou ik al heel blij mee zijn.
1: Precies. redactie@rtv794.nl.
0: Nou.
1: En dan zeg even dat je graag collectant wil worden voor Antje Schepen. En dan geven wij ze aan je door, Antje.
0: Nou, dat zou fantastisch zijn.
1: Ja. En je zei het al, het kost niet veel tijd, hè?
0: Nee, want ik zei 1 of 2 uurtjes.
1: Ja.
0: Je hebt je verder niet voor te bereiden. Je hoeft alleen maar rond etenstijd. Lekkere tijd voor alle mensen die dan lekker aan de maaltijd zitten. Want dan zijn ze thuis. Even aanbellen en een uurtje, 2 uurtjes. Afhankelijk van hoe groot je wijk is.
1: Precies. En hoeveel collectanten heb je nu?
0: 28 ongeveer.
1: Okay.
0: Maar weet je, dan gaan er toch een aantal weer op vakantie rond die tijd. Of ze zijn ziek, of ze moeten even naar het ziekenhuis. Dus het zijn er nooit 28. Er valt altijd wat af.
1: Ja.
0: En dat betekent automatisch... Soms doe ik zelf even wat extra straten. En dan loopt mijn kat altijd mee. Dat is ook zo mooi als zo altijd al een blikvanger. Ja, maar dan heb je gelijk een gesprek. En mensen vinden dat fantastisch.
1: Ja.
0: Dus soms doe ik er zelf wat extra straten bij. Maar dat lukt gewoon niet altijd. Heerde is best groot wat dat betreft.
1: Ja, daarom. En je zegt onder etenstijd, maar een andere tip, neem kinderen mee. Als je jonger bent en je hebt jonge kinderen, dat doet het ook altijd goed. Hè?
0: Ja, dat is dubbel op eigenlijk. Sowieso vinden mensen het aan de deur gewoon heel fijn kinderen te zien. Dan heb je een praatje, vol vertrouwd, veilig. Je hebt even een babbeltje. Maar voor die kinderen is het ook gewoon een les op dat moment. Van, hey, doe iets voor je medemens.
1: Ja, zomaar iets voor een ander.
0: En ze kunnen zelfs ook een oorkonde krijgen als ze hebben meegelopen.
1: Nou, wat goed. Kijk, allerlei redenen. Antje, hartstikke goed. Ik hoop dat mensen zich gaan aanmelden. En ik wens jou in ieder geval heel veel succes alvast met de voorbereidingen. Maar straks ook met de collecte.
0: Dankjewel. En jij ook natuurlijk in Emst. Waar was het al?

0: Mort, Choban hoort u. En Le Lac Majeur. Ja, dan blijft het Frans toch een mooie taal. Nou, dat ging niet, hè?
1: Ja. Als je het kan.
0: Ja, dat is alweer lang geleden voor ons. Ja, het is niet anders. Hé, hey, we hebben onze laatste gast alweer aan de telefoon. Er zit vind ik een mooi verhaal aan vast. Want wij waren 2 weken geleden bij het Heerlijk Festival. Maakten we gewoon even 's middags de uitzending. En ineens zie ik, zonder dat we daar ook maar iets over gevraagd hadden, zie ik een hele schaal met sushi. Zie ik gewoon bij ons op
1: tafel. Voor je neus?
0: Gewoon voor onze neus. Die werd daar gewoon ineens door iemand neergezet. Dus ik vroeg me af van, wie doet dat? Nou, en toen bleek dat onze huidige gast, ja, die hadden daar gewoon even een schaal neergezet.
1: Okay.
0: Nou, en dan kan het resultaat maar zo zijn dat je dus in een radio-uitzending zit. En dat is Danny de Graaf. Goedemorgen, Danny.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Ja, zo zit je maar zo ineens bij ons op de radio.
2: Ja, hey, zo kan het staan.
0: Ja, want dat vonden wij heel bijzonder. Jij bent van Smiling Sushi. Had ik nog niet eerder van gehoord. Maar jullie hebben een prachtige foodtruck. En jullie staan in Vaassen op de markt, begrijp ik. En in Eerbeek. Er zullen ongetwijfeld nog andere plekken zijn. Maar die ga jij ons wellicht nu vertellen.
2: Ja, nee, dat klopt. Wij staan op dinsdag en woensdag staan wij in Eerbeek. En in vrijdag staan wij in Vaassen.
0: Ja.
2: Ja, in de beginperiode, we zijn ongeveer 3 jaar bezig.
0: Oké. Okay.
2: Beginperiode gingen wij heel veel naar braderieën, markten, festivals. Echt van Groningen tot Zeeland.
0: Ja.
2: Maar we zijn er toch achter gekomen dat het de vaste traditie is voor ons toch veel leuker om te doen. En daarom hebben we besloten toch om op 2 plekken te blijven.
0: Ja, want dan rekenen de mensen natuurlijk op jullie dat je op de, nou, wat zeg je, op de vrijdagmiddag bijvoorbeeld van 12 uur tot 7 uur 's avonds op de markt in Vaassen staat. En als je op vrijdagavond gewoon lekker sushi wilt eten, dan kun je die gewoon eventjes daar op de markt op gaan halen. Want ze waren heerlijk, dat moet ik ook gezegd hebben. Want,
2: ja,
0: want jullie maken dat allemaal zelf, Danny, begrijp ik?
2: Ja, echt alles wordt vers gemaakt.
0: Ja.
2: Morgen springen we in de auto en halen we bij de lokale groenteboer, bij de visspecialist, halen we onze producten. De rest van de producten dat halen we allemaal via een Aziatische groothandel. En dan gaan we op pad.
0: Ja.
2: En dan kunnen de mensen of via een berichtje, of via een telefoontje, of gewoon bij ons aan de kraam komen om te bestellen.
0: Ja.
2: Moeten de mensen wel even 10 minuten wachten, want echt alles wordt vers gemaakt op locatie.
0: Dat kun je gewoon gelijk zien dan. Ik heb dat mijn eigen ogen ook ervaren. Dus dat is wel bijzonder. Hey, wat ik wel opvallend vind, sushi is Japans. En jouw vriendin is Thaise, begrijp ik. Komt uit Thailand. En die is daar helemaal in gespecialiseerd, is het niet?
2: Ja, dat klopt. Ja, het is heel raar. Thaise vrouw natuurlijk, die Japanse gerechten maakt. Maar het blijft een beetje Aziatisch. En het koken, het ontdekken, dat zit toch in haar bloed. En ze is echt getrouwd met de keuken.
0: Ja.
2: En, sushi, dat vond ze iets heel speciaals. Zie je nog weinig. Daar heeft ze zich in verdiept.
1: En hoe ervaren jullie dat, Danny? Want je staat dan nu op vaste plekken. Merk je dat mensen daarvan houden, sushi eten?
2: Je moet het leren eten. Je lust het of je lust het niet. En het is nou een x-aantal jaren hier in Nederland. En mensen gaan het toch proberen. En ze zijn allemaal verrast hoe lekker het kan smaken. En het ziet er heel mooi uit. Het ziet er aantrekkelijk uit. En het oog eet. En als je het eenmaal ziet, dan wil je het proeven. En dan ben je gewoon verkocht.
1: Want je zegt, je lust het of je lust het niet. Is het zo'n bijzondere smaak dat of de een zegt, nou daar hou ik van, of de ander zegt, boe, dat hoef ik niet weer? Of is het idee?
2: Het is het idee. Mensen kennen het waarschijnlijk nog niet echt. Of hebben zich er nog niet in verdiept. Het is een combinatie van rijst met zeewier, met zalm. Maar het kan ook gewoon met kip. Het kan vegetarisch. En als mensen het niet eerder hebben gezien of geproefd, de drempel is gewoon een beetje lastig voor sommige mensen.
1: Mm. Het is hier maar, wel wat de boer niet kent.
2: Dat weet hij niet.
1: Dus we moeten gewoon wat meer leren sushi te eten.
2: Ja, gewoon een keertje proberen. En dan ben je verkocht.
1: Ja.
0: Het is belangrijk dat het vers gemaakt wordt. En dat zie je dus voor je ogen. Als je voor die foodtruck staat. Ze maken het ter plekke heel vers. Dan is het gewoon heerlijk.
1: Absoluut. Hij zit hier nu alweer te glunderen, ja. Danny. Je kan het niet zien, maar dan krijgt hij helemaal van die sprankelende oogjes. En lekker.
0: Verheug me alweer op zo'n schaaltje.
2: Ja. Jullie zijn welkom. Jullie weten waar we staan. Dus ja, kom een keer gezellig langs.
0: Zo is het. Hoe is dat ontstaan, Danny? Want jij hebt een thuisje vriendin. En nou, dat vertelde je al even. Die is erg onder de indruk van sushi maken. Maar hoe kom je er dan bij om een foodtruck te gaan maken? Kopen en sushi, onder een leuke naam ook, Smiling Sushi, te gaan verkopen. Want hebben jullie dit zelf opgezet of zijn jullie onderdeel van een organisatie?
2: Nee, wij hebben het echt helemaal zelf opgezet. Mijn vriendin die heeft voorheen al bij een bedrijf gewerkt waar ze sushi maakte. Maar ze vond het leuk om er een beetje haar eigen twist eraan te geven.
0: Ja, en op wat voor manier doet ze dat?
2: Luisteren naar de klant, vragen wat de klant lekker vindt. En vanuit daar is zij thuis gaan proberen om verschillende soorten sushi's te maken, andere smaken. En ja, dat vindt ze leuk, nieuwe ideeën. En zo is ze erop begonnen om toch voor zichzelf te gaan beginnen.
0: Ja, ja.
1: En toen kwamen jullie op een punt dat je zei, maar nu moeten we een foodtruck, want we moeten op pad.
2: Ja, we vonden het leuk om gewoon het hele land door te gaan, markt te pakken, festivals te doen. Ook op locatie, bruiloften of verjaardagen. Het kan zo gek niet. En ja, wij staan daar.
1: Ja, dan kunnen jullie gewoon allemaal leveren.
2: Ja, ja.
1: En Jan zegt net, het wordt allemaal vers gemaakt. Maar stel dat je zegt, ik woon in Vaas en vrijdagavond wil ik wel sushi maken, even sushi eten. Kan je het ook van tevoren bestellen bij jullie? Dat je zegt van ik wil 2 schalen, want zoveel mensen zitten er aan tafel?
2: Je kan gewoon 's morgens of een dag ervoor, maakt niet uit. Je kan gewoon een berichtje sturen van vrijdag wil ik graag een sushi menu hebben. Mm-hmm. Voor sowieso veel personen. Dat komen we om 6 uur ophalen. En dan zorgen wij dat het een kwartiertje, 20 minuten van tevoren klaar staat. Okay. Soms is het extreem druk en dan moet je misschien eventjes 5 minuten wachten, maar het is het wachten waard.
1: Precies. En jullie doen dat met z'n tweetjes?
2: Dit doen wij met z'n tweetjes, ja.
1: Dus je bent gewoon de hele dag op pad, lekker aan het kokkerellen in de tussentijd.
2: En de gezelligheid met de klanten, een beetje een praatje maken. En we vermaken ons prima. Het is heel leuk en het is heel dankbaar werk. En ja, we zien allemaal gelukkige mensen en daar doen we het voor.
0: Leuk idee toch weer, hè? Ja. Goed je even gesproken te hebben, Danny. Jullie staan op de dinsdag en woensdag in Eerbeek op het Oranje Nassauplein van 10 uur tot 5 uur 's middags, zie ik. En op de woensdag van 11 tot 7 uur 's avonds zelfs. En in Vaassen staan jullie op de vrijdagmiddag van 12 uur tot 7 uur 's avonds. Smiling Sushi, een hartstikke leuk bedrijf met een heerlijk product. Danny de Graaf en vriendin, dankjewel dat jullie even bij ons in de uitzending wilden om het een en ander te vertellen over jullie leuke sushi smiley. Oh. Dankjewel en tot horens.
2: Dankjewel.
0: Groeten. Dag.
2: Dag.

0: Kiss Him Goodbye. Ja, het is een heel goed
1: titel.
0: Ja. Ja, maar wij moeten ze ook weer goeiedag kussen, Linda. Het is niet anders.
1: Nee, het zit er alweer op.
0: Het zit
1: hè?
0: Er alweer op. Ja, het gaat razendsnel. Hè. Zo'n 3 uur dat we weer gewoon op de donderdagochtend in den ether zijn, zo gezegd. Maar ja, aan al het leuke komt weer een end. Dus...
1: Ja, nou ja, maar weet je wat het leuke is? Volgende week is het gewoon nog een keer.
0: Dan doen we het gewoon weer opnieuw. Hè. Ja, zo is dat. Ja, ja. 3 uur, we hebben ze weer met heel veel plezier deze ochtend voor u gemaakt. Voor nu zit het erop. Volgende week zijn we er wederom met een nieuwe. Dank dat u weer bij ons was van 9 tot 12. En graag tot de volgende week.
1: Doei.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Let's count this one down. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Henkelman.
1: Zo, dat was nog eens een opening, hè. Een minuut of 8 was dit de Little River Band met It's a Long Way There. Beste luisteraars, een hele goede avond. Leuk dat je er bent. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van On The Road Again. Aflevering 136 alweer. De tijd vliegt op deze dinsdag. De dinsdag is snel voorbij, hè. De Pasen gehad. En nu gaan we op genieten van het mooie weer. Hopelijk dat dat zo blijft. Maar de komende 2 uur gaan we even lekker niks doen. Hè. Gewoon even achteruit in je zetel, in je stoel. Of wat je ook aan het doen bent. Kop koffie erbij. Glaasje prik. Nou, maakt niet uit. Lekker luisteren naar de muziek die hier voorbij komt. De beste indie rock, pop, blues, Americana. En nog veel meer. Mocht je een plaat willen horen, dan meld dat maar. Dan draaien wij die zometeen. Geen enkel probleem. Ik heb het lijstje eens even bekeken. Ik heb gezien, we zitten vandaag een beetje... Ja, ik kan er niks aan doen, maar een beetje in de indie-pop hoek. Ik heb veel nieuwe muziek bij me. Er is veel nieuwe en veel mooie muziek uitgekomen. De afgelopen periode, de afgelopen week, zullen we zeggen. En wat er nog gaat komen, wat wij al weten, maar jullie nog niet. Ja. Dus we gaan maar snel beginnen. We beginnen met Cigarettes and Sunset. Dat is een Amerikaanse band die rauwe en soulvolle mix maakt van Americana, indie, folk en rock. En ze noemen dat heel trots zelf Possum Rock. Nou, de eerste nieuwe plaat voor vanavond komt eraan. Cigarettes at Sunset. En die plaat heet My Fix.
2: Discover new music.

0: Cigarette en Sunset, dat was de band die je hoorde. 156 albums, alles bij elkaar opgeteld. Binnenkort komt de onverwoestbare Willie Nelson met een nieuw album op de proppen. Er staat zelfs een samenwerking op met die andere rots in de branding, Bob Dylan. De Amerikaan is al decennia lang de koning van de country en werd geboren op 29 april 1933. En daar gaat de titeltrack van deze plaat die ik zo ga draaien, daar gaat die over, hè? Over het feit dat tijd je onherroepelijk bijbeent. Dream Chaser is de titel van die plaat. Ik draaide hem vorige week of twee weken terug al. Hij kwam op verzoek, alleen ik ben de naam even kwijt. En misschien kwam dat wel van mezelf. De nieuwe van Willie Nelson, Dream Chaser.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Yeah.

Wij hoorden Massara hier op de radio. En Massara, de geschiedenis van die band gaat terug naar de jaren 60 in het Noord-Hollandse Huizen. Want daar ontstond het idee van een band die ze in eerste instantie de Eagles noemden. Maar toen die Amerikaanse Eagles grotere bekendheid kregen in Nederland, besloten ze in 1973 hun naam te veranderen naar Massara. De band speelde eerst voornamelijk op Molukse feesten, maar hun populariteit steeg enorm met de singles Latin Dance, Arumba, Sayang E en deze natuurlijk die hier hoorde, Danza, Don't Quit Dancing. Ja, misschien dat je het nog niet weet, maar het is zo dat ik een groot liefhebber ben van coverplaten en wel hele goede coverplaten. En het jaar waarin R.E.M. all-time klassieke Losing My Religion uitbracht in 1991... was tevens het jaar waarin Max Colombi van Oscar and the Wolf werd geboren. Het nummer zou de Belg vervolgens blijven volgen in het leven. Het jaar waarin R.E.M. all-time klassieke Losing My Religion uitbracht was tevens het jaar waarin Max Colombi van Oscar and the Wolf werd geboren. Hey, er heeft iemand gewoon twee keer eventjes die tekst hier voor mij neergezet. Ik denk, we gaan hem gewoon draaien. Oscar and the Wolf, Losing My Religion. Oh.

The Lines waren dat met Keep the Shadows Down van hun nieuwe album The Setup. En die plaat die voelt als de eigenzinnige, wat ontreddende zuster van Mr. Luck en Mrs. Doom. Songwriter Willie Flautin, ja, zoiets, duikt opnieuw in dezelfde wereld, maar nu vanuit een ander perspectief. Minder romantiek, meer eenzaamheid en meer littekens. Waarvan akte. De volgende plaat komt van het album Blueprint. Het is het derde studioalbum en het vierde in totaal van de Ierse gitarist Rory Gallagher. Met zijn eerste band Taste en met zijn soloband tot dan toe was Gallagher een van de eerste gitaren die een power trio leidde. Met Blueprint voegde Gallagher voor het eerst een toetsenist toe. Van het album ga ik draaien Daughter of the Everglades.

The Lemon Twigs, I Just Can't Get Over Losing You. Ja, dat was een nieuwe plaat van die band. En ze kondigen een nieuw album aan. Hè? Die 14 nummers die op het eerste gehoor klinken als niets aan de hand liedjes. Niets aan de hand? Wat is er? Is er niets aan de hand? Tuurlijk is er wat aan de hand. Wat gebeurt hier allemaal? Nou goed, The Lemon Twigs dus. Het album gaat over, of niet voor niets, over niets, niet voor niets, nieuwe... niet voor niets. Alleen maar gezellige niets aan de hand liedjes, dat wou ik zeggen. Want het nummer, dat album heet ook niet voor niks Look For Your Mind. Dat gaat uitkomen 8 mei aanstaande. Wat? Oké. Nou, ik had iets leuks in gedachten, maar dat komt dus niet. In 1977 brengt Donna Summer de disco-hit I Feel Love uit. Het nummer wordt niet overal gedraaid, omdat het te sensueel bevonden wordt. Maar het wordt toch een grote hit. De beat van I Feel Love is per ongeluk gemaakt. Giorgio Moroder, die de plaat produceert, onthulde jaren na dato dat de technicus per ongeluk de snelheid werd verdubbeld. Dat werd het kenmerk van die opname. Donna Summer is echter niet meteen overtuigd dat het een hit gaat worden, maar ze geeft het nummer het voordeel van de twijfel. Donna Summers ongelijk wordt bewezen wanneer I Feel Love een heel groot succes gaat worden. Niet elk radiostation wil het nummer draaien. Sommige stations vinden het nummer niet oké. De tekst maakt er geen geheim van. Het gaat over seksueel verlangen, schrijft de Duitse journalist Tilman Baumgärtel over dat nummer. En die Baumgärtel, die kan het weten, want die had een bel op zijn fiets. Op verzoek van Hans Hubbers, deze staat nog van vorige week, hè, toen kwamen we een beetje in de discosferen.

Ja, dit was dus onze dame Donna Summer met I Feel Love. De volgende plaat die klaarstaat is er een van de Blood Red Shoes. Het Britse indie rock blok blues. Wat heb jij vanavond, Hekkelman? Bloed, Blood Red Shoes keert terug met de nieuwe tourdata en de single Screams. Hun eerste nieuwe muziek sinds 2023. Het duo uit Brighton, Laura Mary Carter en Stephen Ansel, vierden in 2024 hun 20-jarig bestaan met 20 Years of Blood Red Shoes live in Paris en een reeks jubileumconcerten waarna ze elk hun eigen weg gingen. Carter richtte zich met name op solowerk, waaronder een nieuw album en een optreden als voorprogramma tijdens de tournee van The Queens of the Stone Age. Maar dit is hun nieuwe single, Screams.

0: screams. Blood Red Shoes was dit met een mooie plaat. Ook niet. Nou, de Britse alternatieve rockband Basement heeft een nieuwe track uitgebracht van hun lang verwachte nieuwe album Wired. I Want to Feel is een nummer dat de leverende ongepolijste productiestijl van producer John Conlinton omarmt en anthemisch refrein bevat. Anthemisch ga ik zo even voor je opzoeken. Dat je direct meeneemt naar een uitgelaten, zweterige concertzaal. Wired, dat op 8 mei verschijnt, is Basement's eerste nieuwe album sinds 8 jaar.
1: Discover new music.
0: Ja. Hou je vast wat er komt, want er komt wat hoor. Riem me vast.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: Stap in.
1: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom.
0: On the road again. Met Henk Henkelman.
2: Ja, hij zit er nog steeds. Hij mag er nog steeds zitten. En we begonnen dat tweede uur. Leuk dat je er nog bent trouwens. We begonnen dat tweede uur met een oudje van Herman Brood. Herman Brood. Never be clever. Samen met zijn Wild Romance bracht hij dat uit in 1979. Never Be Clever is nooit op een studioalbum van Herman Brood verschenen, maar kwam enkel uit als singles tussen de albums Cha Cha en Go Nuts. Het nummer werd geschreven door Brood en zijn gitarist toen de tijd Danny Lademacher. De tekst van het nummer, ja, dat laat zich raden, hè, gaat over iemand die lak heeft aan de regels en zelfs het criminele pad opgaat, en dat diegene nooit heel erg slim zal zijn. Ja, ja. En toen zijn we in de tweede uur beland met Herman Brood. Wij gaan verder met een nieuwe plaat van Peter Gabriel. Peter Gabriel bracht vorige week zijn nieuwe single Till Your Mind Is Shining uit. Geschreven en geproduceerd door hemzelf, afkomstig van zijn aankomende album Outside Inside. Het gaat hier om de Dark Side mix van Chuck Blake. En op de track spelen onder andere mee Tony Levin op de bas, Manu Katché drums en gitaar wordt gespeeld door David Rodas, muzikanten die al jarenlang tot Peter Gabriel's vaste kern behoren. Wij gaan verder met uur 2. We beginnen dus met de nieuwe Till Your Mind Is Shining.

Ja, ja, Peter Gabriel, elke keer als het volle maan is, komt hij dus met een nieuwe plaat. En dat was deze Till Your Mind Is Shining. Dat de Black Crowes nog altijd relevant klinken, mag gerust een mirakel heten. Bijna 40 jaar terug na hun start, na ontelbare bezettingswisselingen, ruzies, verslavingen, stiltes en publieke familiedrama's, staan Chris en Rich Robinson er weer opnieuw. En belangrijker, op A Pound of Feathers klingen ze niet alleen als een band die terugkijkt op vroeger succes, maar als een groep die nog steeds honger heeft. En dit is een zware, riffgedreven rocker met pompende drums en een refrein dat live ongetwijfeld meteen mee zal werken. Het nummer heeft iets van Led Zeppelin, maar dan door de vuile, zweterige filter van de Black Crowes. De nieuwe Cruel Streak.

The Black Crowes, Cruel Streak. Break the Night with Color is de eerste single van het album van Richard Ashcroft. Zijn derde soloalbum, Keys to the World. En onlangs heeft hij een live album uitgebracht. Dat live album heet Richard Ashcroft Live Volume 1. En daar staat deze prachtige track ook op in de live uitvoering. En die gaan we hier voor je draaien. Richard Ashcroft kennen wij natuurlijk als leadman van de voormalige band The Verve.

Mooie plaat van Richard Ashcroft. Grote man in Engeland. Van de ene grote man gaan we naar de andere. Peter Frampton is opgenomen. Nou, niet opgenomen. Ja, hij is wel opgenomen. Maar dan in de Rock and Roll Hall of Fame. Een gitaargod, hitschrijver en een zeer vriendelijk mens. In 2014 werd bij Frampton Inclusion Body Myositis vastgesteld. Een zeldzame degeneratieve spierziekte. Hij stond op het punt om na een afscheidstournee in 2019 met pensioen te gaan. En toen besefte hij toch dat hij door wilde gaan tot het echt niet meer kon. Op 75-jarige leeftijd, 50 jaar na zijn nummer 1 album Frampton Comes Alive, brengt hij zijn eerste nieuwe album uit met originele rocknummers. En daar is deze er een van. Die komt straks. Buried Treasure, ja, die gaan we draaien.

van Peter Frampton samen met Ben Mott Tench op het orgel of keyboard of de klavier, hoe je het ook wilt noemen. Sivert Hoyum, Noorse muzikant, vooral bekend als zanger van de rockband Madrugada. Maar nadat die band uit elkaar ging na de dood van Robert Burras in 2007, genoot hij succes als soloartiest. En hij is ook lid van de Volunteers. Dit komt van zijn gelijknamige album God's Gonna Cut You Down.

0: Tell him that God is gonna cut him down. Tell him that God is gonna cut him down.
1: Net even te druk. Nog even die deadline halen.
2: Heb je een programma gemist van Voor Zeeuwenzoom?
1: Geen paniek.
2: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzeeuwenzoom.nl.

Grupo Sportivo was dit met Talkshow. Ja, het is een jaar met een lach en een traan voor Grupo Sportivo. Al zal de lach altijd overheersen bij de van oorsprong Haagse band. Grupo Sportivo bestaat in 2026 precies 50 jaar en dat wordt groots gevierd. Maar dit is ook gelijk het jaar waarin de band rond Hans van den Burg afscheid neemt van het podium. Grupo Sportivo laat zich in Talkshow van een ouderwets ironische kant horen. Een geestig commentaar op al die praatprogramma's op televisie als moderne variant op het nummer Bla Bla Magazines uit 1978. Vermakelijk, humoristisch en ook gewoon lekker weg te luisteren. Grupo Sportivo. Ik in het, ben begonnen met dit tweede uur Herman Brood. Toen ik met het programma bezig was, zag ik in een keer een berichtje voorbij komen dat Nina Hagen is terug. En Nina Hagen die komt terug met haar gospelstorm die onmogelijk te negeren is. Zo'n 15 jaar na cult-album Personal Jesus keert de iconische punkpionier terug naar een van haar grootste passies, namelijk de gospelmuziek. Met Highway to Heaven, haar 20e album, presenteert ze een werk dat minder een terugkeer is dan een gedurfde, onafhankelijke, compromisloze nieuwe koers. Oftewel 100% Nina Hagen. We gaan luisteren naar haar nieuwe plaat en die heet Let's Be Happy. Discovering

0: Niemand minder dan Walter Trout brengt een ode aan B.B. King. Say goodbye to the blues. The Temper Trap. De geruchten gingen al een tijdje, maar het is zeker, de band heeft het eerste album in 10 jaar tijd aangekondigd. In 2018 stopte de band voor onbepaalde tijd om in de zomer van 2025 als een comeback terug te komen. In die tussentijd verschenen al enkele singles, maar bij de nieuwste track Sungazer komt dan ook de bevestiging van het nieuwe album dat onder diezelfde naam zal worden uitgebracht. De nieuwe van Temper Trap.
1: Discover new music.

Dat was hem, Sun Gazer van The Temper Trap. Dus daar komt een nieuw album van, waar we reikhalzend naar uitkijken. Waar we ook reikhalzend naar uitkijken is het nieuwe album van Weezer. Want die gaat er ook aankomen. Dat maakte de Amerikaanse band bekend bij de release van de nieuwe single Shine Again. Veel details over dat album zijn nog niet medegedeeld. Behalve dat Kenneth Bloom en de Zweed Klaas Alund de productie voor hun rekening hebben genomen. Afwachten voor meer nieuws dus, maar deze single geeft vast wel een inkijkje in wat we kunnen gaan verwachten. We sluiten ermee af met On The Road Again. Volgende week zijn we er weer, aflevering 137. Ik zeg tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag, het wordt uitgezonden op Radio 794 door de Kala Radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Als een bloem op het veld, zo wil ik bloeien. Als het groene gras, fris en vrolijk voor u. Mijn God, ik weet heel goed dat ik niet lang heb te leven. Alles is maar even, een korte tijd, een ademstocht. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des vels, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar gij, gij zult mij zoeken, zult mij vinden. Uw geest brengt mij aan het licht, zelfs uit de diepte van de dood. Eeuwig zal ik in uw lente blijven bloeien.

Sta op en schitter als kaarslicht in de nacht. God heeft aan jou eens het schoonste toegedacht. Jij bent een glanslicht, een parel in zijn troon. Een kind van boven, door het offer van zijn zoon. Sta op en schitter, en richt je naar het licht. Daar toont de Heer jou zijn vriendelijk aangezicht. Verbreek de sluier van zorgen, pijn en leed, zodat je hart toch in God geborgen weet. Sta op en schitter in deze donkere nacht, waarin de Heiland verlossing heeft gebracht. Jij mag een baken van licht zijn overal, waar men de liefde en vrede zoeken zal.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We hebben in ons leven al wat afgezocht. Een weg naar rust en naar geluk en vrede. Maar klonk er in het hart ook al die bede? Of u die ene weg ten leven vinden mocht? Door schuld en zonde zijn we die weg kwijtgeraakt. We dwaalden af en kozen eigen wegen. We zochten tevergeefs daar naar een zegen en zagen niet dat we Gods wet hadden verzaakt. Ondanks die schuld en onze eigenzinnigheid wil Christus nog een weg van redding geven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Volmaakt heeft Hij een weg voor zondaren bereid. Ga op die zelfgekozen weg niet langer door. Die weg loopt dood, daar zult u blijven dwalen. Zoek het bij Hem. Hij wil uw schuld betalen. Hij is betrouwbaar en brengt zondaars in zijn spoor. Het is wel een smalle weg, met moeite en vol strijd. Die weg wordt zonder struikelen niet gelopen. Maar Hij gaat voor, richt op en doet u hopen. Op wat Hij geven zal, leven in eeuwigheid.

Laat varen wat uw hand begon. En ik kom bij u, moe, verdwaald, berooid. Dan wens ik dat ik alles geven kon. U gaat met mij een onbekende weg, maar zeker is dat ik het einddoel weet. Leer mij aanvaarden, Heer, wat u mij zegt, omdat ik eigen wil en wens vergeet. U gaat met mij een onbekende weg, maar ik zie de zon die aan de einder gloort, een toekomst die voor mij is weggelegd, achter de glanzend gouden hemelpoort.

de warmte binnenlaten. God heeft de mens geschapen met eigen vrije wil. Vaak horen wij zijn roepstem, soms is ook alles stil. Wie God maar steeds laat praten, geen enkele interesse heeft, moet zich ook niet verbazen wanneer dat geen vreugde geeft. Wanneer je bij een kachel de gaskraan wel eens sluit, dan weet je, als je koud bent, er straalt geen warmte uit. Zo gaat het ook met Gods genade, die Hij ons heel graag geeft. Dus sluit die warmtebron maar aan, waar ieder mens zo'n troost van heeft.

Als ik denken wil of dromen, dan ga ik vaak naar het bos. Of moet ik tot mezelf komen, dan komen daar gevoelens los. De rust van al die bomen, die wiegen heen en weer. Zij zorgen dat je mag bekomen, het geeft je rust, telkens weer. Is er moeite of verdriet, of een intens verlangen? Wil ik niet dat anderen het zien, de tranen op mijn wangen, dan ga ik weer, al naar het bos. Daar komen de emoties los en kan ik rust ontvangen. Doet de eenzaamheid soms pijn, dat onbegrepen zijn, dan voel ik me zo machteloos en klein. En is het goed om even weer alleen te zijn. De wind streelt dan met zacht geluid mijn haren, hoofd en huid. Als wil hij laten voelen, ik ken je. Goed bedoelen. Maar soms is alles toch te veel. Het leven is te zwaar. Het vliegt je zomaar naar de keel. Want leugens zijn soms waar. Ik kijk er langs de bomen heen. Maar zie het bos niet meer. Ik ben er dan niet meer alleen. Ik wandel.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 door Kala Radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag. Psalmen en gezangen.

dankt onder alles. Wat zijn er toch veel mensen ontevreden? Wat lopen velen met een lang gezicht? Voor danken is er volgens hen geen reden, omdat hun blik naar binnen is gericht. Maar Gods woord roept ons op om steeds te danken, want heel veel dingen zijn de moeite waard. Voor koorzang en muziek, voor orgelklanken, voor alles wat er groeit en bloeit op aarde. We kunnen danken voor het dagelijks eten, voor werk, voor huis, hobby en gezin. Het is zo gewoon, het wordt zo vaak vergeten, maar als je het niet hebt, denk je dat eens in. Voor ouders, vrienden en geloofsgenoten, voor liefde en gemeenschap met elkaar, voor het geloof. Mij is dat ingegoten van jongs af aan. Het is nu mijn steunpilaar. Ook voor gezondheid is het niet van waarde. Dat we ons bewegen kunnen zonder pijn. Denk eens aan al die zieken en bejaarden die aan hun bed of stoel gekluisterd zijn. Want danken is de hartslag van ons leven. Het werkt op onze ziel als medicijn. Met danken wordt de duisternis verdreven en opent God de deur van zijn domein.

Te geloven dat God leeft, maakt een mens niet rijker. Maar te weten dat je wordt aan zijn beeld gelijker, iets van dat wat goddelijk is, in je hart te voelen, en geheel je dadendrang op zijn kracht te stoelen, dan komt God veel dichterbij, wordt hij in jou werkend, kun je tot een lichtbron zijn, anderen versterkend. Zo wordt God realiteit zichtbaar voor de velen, die hun ongeziene smart met hem willen delen. Schoner dan geloven is, God zo te ervaren dat hij door jouw aangezicht zich kan openbaren. Zeker weten dat hij leeft, is meer dan geloven. Daardoor wordt hij werkelijkheid, daalt hij af van boven.

wandelt als kinderen van het licht. Wie altijd wandelt in het duister, wie nooit beleeft de lust en luister van vreugde die het hart doet zingen, wie zich beweegt in nauwe kringen van eigen ik, van eigen wil, die raakt verkild. Wie in zijn negatieve wereld meent dat het fluiten van een merel een zwanengang voor hem betekent, wie steeds het onweer los ziet breken, ziet nooit de gouden wolkenrand, Gods eigen hand. Hij die zo arm is aan gedachten, hij die niet kent de sterke krachten, moet gaan de weg die God wil wijzen, en samen met de naaste reizen, dan straalt het licht dat altijd schijnt en nooit verdwijnt. Als men elkaar de hand wil reiken, dan moet het eigen ik wel wijken, dan zal de horizon verbreden, dan zal er vreugd zijn om het heden. Dan is zijn oog als kind van het licht op God gericht.

vertrouwelijke omgang. Dat God ons zo nabij wil zijn. Zijn oor geneigd naar onze woorden. Met milde handen de doorboorde, vertroostend stille onze pijn. Dat Hij ons zoveel geven wil, wanneer wij dankbaar voor Hem knielen. Zijn vrede daalt in onze zielen en maakt ons van verwachting stil. De kamervloer wordt tempelplein en onze stilgevouwen handen raken beschroomd de hemelwanden, dat God ons zo nabij kan zijn.

al die tijd hoor je de bomen ruisen, hoe de polder door de wind onder Hollands klare luchten schoongewaaid wordt, elke tint helder in het zonlicht klinkt. Hoor je hoe jouw stem hier klinkt? Jonger, blijer, je wordt anders in dit landschap fris en wijd. Niet een mens van weinig dagen, jachtig, fel en eigentijd, maar met eeuwen in het verschiet, weer een kind dat blij geniet.

God is er reeds. Bedenk, God is er reeds. Als jij hem nog moet vinden, hij staat al helpend klaar voor jou, zijn teerbeminde. Wanneer je wordt beproefd, wacht hij dicht aan je zijde. En dwaal je door de nacht, blijft hij je stil geleiden. Bedenk, God is er reeds. Waarheen je ook zult trekken, ook als je moe en mat hem nergens kunt ontdekken. Hij weet waarheen jij gaat, maar kent veel kortere wegen. En lang voordat jij bidt, zendt hij zijn vaderzegen. Bedenk, God is er reeds, daar mag je op vertrouwen. Als jij de stenen zoekt, is hij reeds aan het bouwen. Hij die het al doorziet, kent zeker al jouw vragen. Wees daarom maar gerust, hij is er alle dagen.

En we kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 door Lokale Radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epen. Niet Alleen op Zondag, op psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Het programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Leven en gezondheid, tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het land van Maas en Smaal. Een ontmoeting met ondernemers uit de regio. Uw gastvrouwen zijn Maria Maas en Sandra Smaal.
1: Zo Maas, daar zitten we weer in de studio.
2: Ja Smaal, jazeker. En dit keer weer met een hele leuke gast volgens mij.
1: Klopt. En na een interview met twee jonge ondernemers die samen met hun ouders een familiebedrijf hebben overgenomen, gaan we weer in gesprek met een familiebedrijf. Want vandaag gaan we in gesprek met Bjarne Pechler. Jij kent hem, Maria. Waarvan eigenlijk?
2: Ja, van Villa Heidebad. Misschien weten wel veel mensen hier in Epe en Heerde waar Villa Heidebad ligt. Ik ben er heel vaak geweest. En toen ik een eigen bureau met drie collega's had, en wij werkten dan met groepen waar we een conferentiedag mee organiseerden of soms een meerdaagse. En onze lievelingsplek als wij mochten kiezen waar we naartoe gingen was Villa Heidebad.
1: Nee, en waarom? Leg eens uit.
2: Om het heel persoonlijke in de benadering. Omdat wij een klein bedrijf waren en ook met andere kleine bedrijven wilden werken die ja, op een bepaalde manier in de wereld staan, waarbij gastvrijheid en persoonlijkheid heel belangrijk is. En dan komt er nog één reden bij.
1: Vertel.
2: Je kon er ook zo ontzettend lekker eten.
1: Maar ja, eigenlijk degene die ons het beste zelf hier iets over kan vertellen is Bjarne zelf. Welkom in de studio.
3: Nou, dankjewel. Nou, hartstikke leuk dat ik de uitnodiging heb gekregen om dit uur met jullie samen te volbrengen.
1: Leuk.
2: Oké, Bjarne, laten we eens beginnen met de geschiedenis. Want waarom heet iets nou Villa Heidebad?
3: Ja. Nou, we gaan ondertussen al terug naar 1932. Sommigen die denken zelfs 1931. We hebben dus een roemrijke geschiedenis. En er was ooit een man, meneer Marx, en die dacht van we moeten naar de Veluwe. Want daar is alles wat iedereen in de Randstad en ver daarbuiten mooi vindt. Dus hij begon zogezegd een soort van kampeerboerderij. Hij noemde het een kampeerbedrijf. Het heette Heidebad. Nou, en waarom Heidebad? Nou, het ligt natuurlijk aan de Molenweg in Epe. Rondom het heide. En waarom bad? Nou, hij begon met een heel groot natuurbad. Wat een hele grote zwemvijver was. Met een hele grote speeltuin. En toen was Heidebad geboren. Nou, in de loop der jaren heeft het verschillende namen gehad. Het zwembad werd van een heel groot natuurbad, werd het een heel groot wedstrijd openluchtbad. Toen diende het ook echt voor alle inwoners in Epe en Wissel, vooral Wissel, als openluchtbad. Dus vele eerste kusjes zijn bij ons in de achtertuin uitgedeeld. En toen wij in 2005 het Heidebad, zoals het in de omgeving werd genoemd, overnamen, dachten we van we wilden wel heel graag de geschiedenis behouden. Want uiteindelijk is dat een heel belangrijk onderdeel van het pand, van de omgeving. Maar wilden we wel een soort van nieuw elan geven aan wat wij en hoe wij dachten over gastvrijheid. Dus vandaar dat het woordje villa ervoor werd gezet. Omdat het natuurlijk een heel groot villa-gebouw.
2: Het was tot dan toe niet Villa Heidebad, maar het was Heidebad.
3: Ja. En nadat in de jaren 40, 50, 60 een aantal grote bedrijven in Rotterdam, grote havenbedrijven, die waren heel lang eigenaar van het pand. Hun medewerkers die kwamen in de bus naar Epe om zomervakantie te vieren.
2: Okay. Dus een bekende plek al.
3: Een hele bekende plek. En nu zie je zeker dat heel veel mensen op leeftijd, die komen nog steeds naar Epe, naar Wissel, om te zoeken naar hun roemrijke geschiedenis. En dat is dus ook heel erg leuk om te zien. Dus we hebben een wand met onze geschiedenis. Dus als er gasten zijn die dan naar ons toe komen, dan verwijzen we altijd van kijk, oh ja, en dan komen al die leuke herinneringen van de eerste dansjes.
1: Komen weer
3: naar boven. Dus dat is echt een mooi gegeven.
2: Maar je vertelde, ja. Toen wij het overnamen, en wij, dat waren eigenlijk, denk ik, Wim en Joyce. Vertel.
3: Klopt. Ja, klopt. Kijk, ik ben dus eigenlijk de koude kant van de familie. Dus mijn schoonouders, George en Wim van Vilsteren, die namen dus in 2005 over van de politie. Het diende toen als voor hun externe trainingen. Ja, dus zij hebben hun hoofdkantoor in Vaassen. En ze wilden zeg maar in Epe een soort van trainingslocatie beginnen. Wim heeft jarenlang, was hij directeur bij grote conferentiehotels in het midden van het land. En eigenlijk wilde hij gewoon een plek creëren die midden in het land zit, maar kleinschalig en puur en alleen voor zakelijke bijeenkomsten. Dus dat begon met 20 kamers en 2 vergaderzalen en 3 medewerkers. Zo is het begonnen. Maar het concept is in de 20 jaar altijd hetzelfde gebleven. Dus alleen zakelijke bijeenkomsten. En wat betekent dat? Eigenlijk dat we op maandag openen en op vrijdag weer onze deuren sluiten. En dan op maandag weer openen en op vrijdag weer sluiten. En dat is een beetje in het grote plaatje. Natuurlijk is in de loop van de jaren echt wel wat dingen veranderd. Zeker in de doelgroep, waarover we later vast en zeker nog aan bod komt.
2: En dat was het idee.
3: Dus dat was het idee. Dus dat was geboren. En daarnaast hebben zij vroeger heel lang ook een restaurant gehad in Zwolle. En toen dachten ze van ja, we willen dus een plek, kleinschalig, waar we gewoon echt aandacht kunnen geven aan onze gasten. En dan dat je ook nog een keer heel lekker kan eten.
1: De culinaire hoogstandjes.
3: Dus vandaar dat Villa Heidebad is geboren met de ondertitel Culinair confereren op de Veluwe.
2: En wanneer kwam jij in de picture? Want Wim en Joyce, jouw schoonouders, die hadden dat. Die hadden 2 dochters volgens mij.
3: Ja, ze hebben 3 dochters.
2: 3 dochters,
3: ja,
2: oké.
3: Okay. Ja, en ik ben dus getrouwd met de middelste, met Rozemarijn. En ik kwam in 2012. Dus we hadden net de allereerste verbouwing in het hotel achter de rug. En dus we gingen van 20 kamers naar 33. De vergaderzalen waren vergroot. Dus we hadden op een gegeven moment 33 kamers, 12 vergaderzalen. En toen kwam ik. We hebben alle 2, Roos en ik, hotels gestudeerd in Den Haag.
1: Daar heb je elkaar liggen kennen.
3: Nee, dat is ook een leuk verhaal. ik ben dan tweeling, eeneiig. En Roos had
2: dat
3: altijd.
2: Dat is zo gek. Als je zijn broer ziet. Je ziet echt. Je weet het verschil niet. Zijn tweelingbroer.
3: Nee, we lijken heel erg op elkaar. Alleen in karakter. Gelukkig verschillen we nogal iets. Want ze viel op mij en niet op mijn tweelingbroer.
1: Jij blij.
3: Ja, ja. Dus we kennen elkaar al heel lang. En we hebben ook al sinds dat wij 17 waren een relatie. We hebben, dus samen zijn we ook naar Den Haag gegaan. Samen hebben we nog in het buitenland gewoond. Jarenlang in Amsterdam gewoond. En op een gegeven moment kwam dus de vraag, omdat het werd steeds drukker in het hotel. Roos, haar moeder, die ging qua gezondheid iets achteruit. En Wim zocht eigenlijk een soort van rechterhand of iemand met wie hij heel goed kon. Toen zei ik altijd van, nou, ik heb altijd eigenlijk in de commerciële hoek gewerkt, in de hotels. Maar ik vond de operatie eigenlijk altijd veel leuker.
1: Ja.
3: Dus toen zei ik, nou, als je ooit iemand zoekt, dan moet je me bellen. En dan, dat geschiedde. Dus
2: wanneer belde die? Welk jaar?
3: Ja, 2012.
2: 12,
3: ja,
2: okay.
3: 2012. Dus toen, en toen zijn we weer terug verhuisd naar Zwolle, waar we oorspronkelijk allemaal vandaan komen. En ik ging werken in Epe, dus ik ging naar onder. En Roos ging werken in Slagharen, wat ook een familiebedrijf is. En dus zij ging naar boven en dat ging zo. Ons eerste kind werd geboren, een jongetje. En daarna nog een dochter geboren. En op een gegeven moment begon daarin wel qua werk-privé-balans dat we. Ik was nooit thuis.
1: Nee.
3: Roos was veel aan het werk. En als ze thuis kwam, dan had ze de kinderen. Dus toen zijn we in 2018 zijn we weer lekker terug verhuisd naar Epe. Werd ook ons derde kind geboren. Dus we hebben nu lekker 3 super mooie kinderen en een prachtig bedrijf.
1: Nou, wat hartstikke leuk. En inderdaad, beter te behappen dat jullie nu gewoon allemaal in Epe zitten. En
3: absoluut.
2: En naast de Villa Heidebad wonen.
3: Ja, dus we wonen, onze werktijd, onze reistijd is heel ver, want het is 200 meter.
2: En Roos is ook overgestapt.
3: Ja, absoluut, absoluut. Dat was altijd mijn droom, dat we dat natuurlijk met z'n tweeën gingen voortzetten als tweede generatie. En dat was eigenlijk ook die van Roos. Alleen Roos en haar vader Wim, die zijn 2 handen op 1 buik. En ook qua karakter zijn nogal hetzelfde. Dus ze wist dat als ik heel erg intensief met mijn vader jarenlang ga samenwerken, dan kan dat wel eens voor wat strubbelingen zorgen. Dus ze heeft altijd gezegd van, pap, ik kom zeker in het bedrijf. Maar dan kan jij rustig gefaseerd uitgaan. En dat is ook zo gegaan.
1: Wat goed.
3: Ja, heel goed.
1: En zelfkennis,
3: absoluut.
1: Waardoor het goed blijft gaan.
3: Absoluut,
1: mooi.
3: Absoluut.
1: Ja.
2: Dat is belangrijk natuurlijk in een familiebedrijf,
1: zeker,
2: denk ik. Hè? Maar daar horen we zo wel meer,
1: ja,
2: over.
3: Absoluut.
2: Verleden jaar 20-jarig jubileum gevierd.
3: Zeker.
2: Ik was erbij, het was heel leuk, het was weer gastvrij en culinair verzorgd als altijd. Maar wat staat er nu precies? Als je het dan nu even omschrijft, wat is Villa Heidebad nu op dit moment?
3: Ja, nee, we zijn nog steeds de locatie voor je zakelijke bijeenkomst. En dan echt met een hele culinaire insteek. We zijn in de loop der jaren gegroeid naar een bedrijf die, ja, zich helemaal heeft gespecialiseerd. En dan echt in een ook hele niche doelgroep. Dus we ontvangen veel raad van besturen, veel directies in een aantal sectoren. Dus we doen heel veel in de zorg. En we doen heel veel publiek domein. En daar zijn we bekend in geworden. En dat is ook iets waar we heel trots op zijn. Omdat we geen we zijn niet publiekelijk toegankelijk. Dus heel veel gasten in de omgeving die kennen misschien vanuit vroeger het Heidebad. Alleen weten eigenlijk heel weinig mensen wat we exact doen.
1: Ja.
3: En dat is soms dus ook het gevaar, want onbekend maakt ook onbemind. Daarom is onze taak dat we het zo bekend mogelijk maken, wel in onze doelgroep. En dat is uiteindelijk hetgeen wat er mondjesmaat gebeurt. En dan zie je ook dat we onze relaties worden steeds breder.
2: Ik weet dat er af en toe ook wel hele spannende dingen mee gebeuren, maar daar komen we later op. In burgemeestersconferenties zijn er ook altijd bij jullie, geloof ik, twee keer per jaar.
3: Ook dat.
2: En ik kwam er heel veel met ondernemingsraden bij een klant. En altijd, Sandra, ze weten gewoon weer, als je komt, worden de gasten bijna persoonlijk ontvangen. Dan weten ze nog van, oh, jullie waren hier toen en toen. En ja, dat persoonlijke, dat doet zo erg goed.
1: Ja, dat bindt mensen, klanten aan je.
3: Ja, ja, absoluut. En dat is ook iets wat ik... Ik heb altijd bij Libraai in Zwolle geleerd. Dus ik had twee hele goede leermeesters. Ja. En de echte oprechtheid zit hem in aandacht.
1: Ja.
3: En niet in of je nou zilverbestek hebt of kristallen glazen. Maar zit hem in, als je de deur voor gasten open doet, dat je zijn naam weet, dat je weet dat hij in kamer 3 slaapt altijd. En dat hij weet dat hij een noodallergie heeft. En die simpele, basale dingen maakt een heel groot verschil,
1: ja,
3: op het uiteindelijke plaatje. En dat is iets wat ik zelf heel erg belangrijk vind. En ik zeg altijd dat mijn afwijking is, dat ik alles onthoud van onze gasten. En dat heb ik gelukkig niet alleen. Dat is ook iets wat iedereen in ons team... uiteindelijk hebben we nu 25 medewerkers die dat ook hebben. En dat is het mooie, en dat hoor je ook terug van gasten, dat iedereen eenzelfde gedachte heeft over gastvrijheid. En dat we iedereen ook juist soort van ontwikkelen. En dat ze niet moeten doen omdat ik het belangrijk vind of omdat Roos het belangrijk vindt, maar omdat ze zelf vinden dat gastvrijheid is.
1: Ja, dat het authentiek is, dat het bij iemand hoort en
3: absoluut,
1: past.
3: Ja, ja, absoluut. Ja. En dat is ook iets waar we echt mega trots op zijn, over hoe dat in de loop der 20 jaar is dat het bedrijf is veranderd in de zin van, we zijn van 20 naar 45 kamers gegaan. We zijn van 2 vergaderzalen naar 4 echt mooie vergaderzalen gegaan. Alleen oprechtheid en servicegerichtheid en echt die aandacht, dat is altijd de basis geweest van het bedrijf. En dat zal ook altijd de basis zijn, omdat iedereen dat ook zo erg kan waarderen.
1: Ja.
2: Sandra, mooi. Ik kan je vertellen, toen ik in voorbereiding van dit programma even belde en Bjarne niet zelf opnam, nam een van het personeel op, en dan ben ik er een jaar of 4 niet meer geweest sinds mijn pensionering. En ik zeg mijn naam en zegt, oh, Maria, leuk je te horen. Hoe gaat het met je?
1: Super.

0: Er werd net al gerefereerd aan het familiebedrijf. Jullie werken dus in een familiebedrijf. Wat betekent dat voor jullie allemaal? Hè? Voor jou en Rosemarijn, maar ook voor Joyce en Wim. Hoe voelt dat? Wat doet het met je?
1: Nou, ik denk dat we dat als je werkt of dat je aan de hoofd staat van het familiebedrijf, dan denk je meer aan lange termijn dan dat je denkt aan ik moet binnen nu en 5 jaar je bedrijf verkopen. Ja. Dus ik denk dat we zijn heel erg gericht op hoe kunnen we ervoor zorgen dat er echt een heel gezond bedrijf staat. Dat we denken aan hoe kunnen we zorg dragen voor onze medewerkers, waarmee we lief en leed delen. Wij zeggen eigenlijk ook altijd, ze worden onderdeel van onze familie. En dan noemen we het familie Heidebad. En dat is ook, ja, ik denk dat dat een heel belangrijk, wezenlijk gevoel geeft dan als je in een, ja, in een ander soort bedrijf werkt. En ik denk dat denk ik ook de meeste waardering die we terugkrijgen van ook onze medewerkers. Ja. Dat ze dat ook echt voelen.
0: Hoe proberen jullie dat voor elkaar te krijgen? Dat ze ook aan boord zijn van een familiebedrijf en hetzelfde uitdragen?
1: Nou, ik denk dat we zijn heel duidelijk in onze wat we heel graag willen. We weten onze visie en ons concept dat staat. Daar is iedereen van op de hoogte, dat sturen we. En ik denk ook dat ze dat voelen, dat alle medewerkers de vrijheid krijgen, de ruimte om zich op welk vlak dan ook in het bedrijf, dat ze daar de ruimte voor krijgen. En dat we ook iedereen, of het nou onze chef is of de jongens die een bijbaantje hebben en die in de tuin bezig zijn, dat we iedereen met evenveel aandacht benaderen. En dat we ook iedereen ook een hele belangrijke schakel is in het familiebedrijf. En want zonder al die losse schakeltjes, dan heb je dus geen bedrijf. Want als er één schakeltje tussenuit valt, dan is je ketting heel erg wankel. Ja. En dat is iets waar we heel erg alert op zijn. Onze deur staat altijd open. Wij lopen, ik loop altijd mee met iedereen als er iemand ziek is. Dan vangen we elkaar op. En ik denk dat een hele mooie waardering is dat als je kijkt naar ons ziekteverzuim ten opzichte van het algemeen. Nou, dan is dat denk ik op één hand te tellen in een heel jaar dat mensen bij ons ziek zijn. En het mooie ook is dat als je dus heel veel aandacht geeft, als je een bepaalde visie hebt over hoe je omgaat met mensen, maar ook hoe je omgaat zeg maar met gewoon je visie van je bedrijf. Ja. Dat je ziet dat medewerkers heel lang gebonden aan ons blijven. Dus wij hebben al medewerkers die werken al soms. We hebben er één die werkt al meer dan 20 jaar met ons. Die was al in dienst voordat wij überhaupt het bedrijf kochten. En dat is ook iets moois.
0: Ja, dat is
1: 15, 10, 5. En dat is een heel goed. Ja, en uiteindelijk is dat de allerbelangrijkste waardering die ik terug kan krijgen als werkgever.
0: Zijn er mogelijkheden tot ontplooiing? Een leerweg?
1: Ja, dus we hebben meerdere wegen. Dus ofwel of je dat je als stagiair of als leerling binnenkomt. Dat is zeg maar dan ben je echt jong. We hebben een aantal gehad die op die manier binnen zijn gekomen. Die we hebben begeleid zeg maar in hun schoolperiode. We hebben medewerkers gehad die een verdieping hebben op bepaalde modules in hun werkgebied. Dus er is zeker mogelijkheid of er zijn zeker mogelijkheden. En het leuke is ook dat wij zijn zelf ook jong. En ook heel veel, we hebben zelf ook zelf te leren. En als je dus daaraan bijdraagt, zeg maar aan zelfontplooiing, dan zie je dat zij ook met het bedrijf meegroeien. En dat, ja, daar kijken we alleen maar met heel veel trots op terug. Hoe iedereen zeg maar in zo'n rol is gegroeid. En ja, dat maakt het werk ook echt oprecht heel erg leuk.
0: Ah, zeker.
2: Maar ik vroeg me af, hè, van ik herken het wat je beschrijft. Je merkt dat, je voelt dat, je ziet dat als je bij jullie binnen bent en gast bent. Maar er is wel eens wisseling van koks geweest, weet ik. En hoe krijg je het dan voor elkaar? Want het is best heel moeilijk om weer een hele goede chef-kok te vinden, lijkt mij.
1: Ja, ik denk dat in de algemeenheid sowieso moeilijk is om goede mensen te vinden. Maar wij bekijken het toch op een andere manier. Dus dat als je iedereen echt heel belangrijk maakt en de ruimte geeft om te doen wat ze heel erg graag willen en daardoor ook kunnen, dan ontstaat er zoveel creatieve ruimte. Waardoor iedereen zichzelf ook echt dubbel snel gaat ontwikkelen. En als je dan als bedrijf zijnde gewoon een goede visie hebt over waar je heen wilt, dan zie je dat je dus met kleine stapjes, en uiteindelijk is dat denk ik ook cruciaal in ontwikkeling, is dat wij denken niet dat we binnen 0 naar 100 moet je in 2 dagen. Maar je gaat van 0 ga je naar 0,5, naar 1. En zo maak je elke dag maak je kleine stapjes. Waardoor je en 1 blijft ontwikkelen. 2 altijd kwaliteit kan garanderen. Want als je groeit, dan is uiteindelijk is dat leidend aan kwaliteit. Dus als je heel snel groeit, dan kan het wel eens ten koste gaan van kwaliteit.
0: Ja.
1: En wij zeggen van, hey, tuurlijk willen we groeien. Maar uiteindelijk is kwaliteit leidend. En als je dat altijd bovenaan laat staan, dan zie je dat iedereen dat ook meekrijgt. En daardoor eigenlijk meer de verwachting is altijd lager dan wat de gast ervaart. En dan, dat is het wauw-effect. En uiteindelijk, wat creëer je dan, is gewoon ambassadeurschap.
0: Ja.
1: En dat hebben wij als klein bedrijf natuurlijk, want wij zijn natuurlijk een heel klein bedrijf in de hele grote sector. Maar als je ambassadeurschap creëert, ja, dan zijn dat is precies onze mond-op-mond reclame. En daardoor groeien we in een aantal sectoren heel erg goed. Omdat zij zijn voor ons de social media kanalen.
0: Ja. Roosmarijn en jij werken beide in het bedrijf. Hoe is jullie rolverdeling?
1: Nou, daarom zit ik hier. ik doe vaak ik doe de operatie. En Roos doet eigenlijk alles. Dus dat, ik doe dan aan de voorkant. Roos doet eigenlijk alles aan de achterkant. Wat uiteindelijk veel belangrijker is dan de voorkant. Want als de achterkant niet goed en strak geregeld is, dan kan je aan de voorkant nog zoveel willen. Maar dan werkt dat niet.
0: Nee.
1: En dat is ook heel erg fijn. Dus dat zij dat op de achterkant alles tot in detail. Zij is ook heel erg perfectionistisch. Dat is fijn dat zij die
0: dat
1: hele...
0: Dat moet ook wel, hè, als je zo'n bedrijf runt.
1: Ja. En we houden ook wel van hectiek. En ik denk dat als je het bedrijf mag runnen in combinatie met 3 jonge opgroeiende kinderen, moet je ook wel van een beetje hectiek houden. Dat maakt het ook uitdagend. En daardoor blijf je ook scherp. Absoluut.
0: En jullie wonen dus op het terrein, naast het Heidebad. Hoe bevalt dat? Want kom je dan wel los van je werk, van de zaak?
1: Dat denken heel veel. We woonden eerst in Zwolle, wat ik dus zei. Ik was nooit thuis. Ik was altijd 's morgens weg, 's nachts terug. En dat dan 5 dagen lang. Met opgroeiende kinderen, dan is dat niet praktisch. En op dit moment wonen we ernaast. En dat biedt alleen maar voordelen. Want onze kinderen zijn 7, 9 en 11. Wij brengen ze naar school, we halen ze op. Maar als er wat is, we hoeven niet per se thuis te zijn.
0: Nee.
1: Ze weten dat als er wat is, dan komen ze naar het hotel gelopen.
0: Ja.
1: Dus het heeft voor ons praktisch alleen maar voordelen. En voor die kinderen. Kijk, het zwembad is nu een poedelbad voor de gasten. Want die is dan niet meer open voor de gasten. Maar onze kinderen die vinden het heerlijk.
0: Tuurlijk. Maar is het zwembad helemaal niet meer open?
1: Nee. Want uiteindelijk ook die regelgeving werd steeds strenger en strikter. Dus we hebben hem gewoon laten sluiten. Alleen, het is nog wel onze naamgever. Dus in die zin wilden we het wel behouden. Dus nu is het meer een poedelbad dan echt een zwembad.
2: Ja. Nou ja, en er ligt omheen grote grasvelden. En dat heeft ook een functie, want jullie zijn ook FC Heidebad volgens mij.
1: Ja. Dus dat is ook iets wat in de loop der jaren helemaal gegroeid is. En FC Heidebad is eigenlijk een beetje de vertaling naar onze voetbaltrainingskampen die we in de loop der jaren zijn gaan organiseren. We waren altijd al heel erg bekend bij PEC Zwolle, de voetbalvereniging. En toen kwam de oude directeur, die ging naar een voetbalclub, FC Cambuur. En die zeiden van, kunnen we bij jullie een trainingskamp organiseren? Dus Wim toen nog destijds met Art, alles afgesproken. Wij gingen ook een trainingskamp organiseren. Nou, je moet je voorstellen, er komen dan 40 voetballers met staf, soms wel 50 personen. En we gingen à la carte diners doen. De wasserette werd gewoon nog met onze huistuin mielen, drogers en wasmachine. Dus de kitman was tot diep in de nacht nog aan het wassen.
0: Ja.
1: Dus we hebben in 1 jaar hebben we heel veel geleerd. We hebben een hele mooie band met de voetbalclub bij ons aan de overkant, FC Wissel. Met Ad, die dan verzorgt dat de velden echt tiptop erbij liggen. We hebben in de loop der jaren al meerdere echt mooie BVO-clubs mogen ontvangen. Het Spaanse dameselftal mochten we ontvangen. En ja, als we heel veel andere beschikbaarheid hadden, dan hadden we ook Oranje Leeuwin, het team van Amerika. Dus we hebben echt heel veel.
0: Ja, en natuurlijk die faciliteit van SV Wissel, dat om de hoek ligt, van de overkant ligt, is natuurlijk een perfecte combinatie.
1: Ja, absoluut. En ook daar, dat is natuurlijk ook een klein bedrijf. Alles is in eigen beheer. Je moet wel wat weten. Als een bepaalde voetbalclub naar je toe wil hebben.
0: Ja.
1: Je moet drie dingen goed hebben. Je moet goed eten, een goed bed en een goed veld. En als één van die drie dingen niet goed zijn, dan is het hele trainingskamp mislukt.
0: Nou, want je haalt nu het eten aan. Zij hebben natuurlijk strakke schema's. Ja, voedingsmiddelen die zij juist wel of juist niet moeten of mogen eten.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, in die zin is dat niet heel erg anders dan wat we normaal doen. Kijk, iedereen wil gezond en vers eten. En als je normaliter ook niks uit pakjes kookt, alles zelf maakt, alles vers binnen laat komen en dan verwerkt, dan zit je in de basis al heel erg goed.
0: Ja.
1: Tuurlijk is de aanpak anders, want kijk, een voetballer eet wel 5 keer op een dag. En dat zijn vaak buffetten, want ze moeten natuurlijk koolhydraten, eiwitten.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is een andere variatie. Maar de basis is in die zin exact hetzelfde.
0: En dan, vers en gezond.
1: Ja, en veel.
0: Ja. Ja. Heb je leuke anekdotes van de keren dat er een team was bij jullie? Gekke dingen meegemaakt?
1: Ja, nou kijk, we hebben genoeg anekdotes. Ik zeg altijd van, als ik iets belangrijk vind, en dat ik vind discretie is het allerbelangrijkste. Dus we zullen daardoor ook nooit dingen naar buiten brengen.
0: Heel goed.
1: Omdat uiteindelijk is dat ook een heel belangrijk onderdeel van de doelgroep die we in huis hebben. Dus we zijn heel erg trots op degene dat ze bij ons komen. Maar we zullen dus nooit en ten nimmer dat gebruiken om anderen te overtuigen om bij ons te komen.
0: Nee, heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken. Dus
1: absoluut.
0: Dat,
1: ja.
0: Heel goed.
2: Het werk aan het team. Want je hebt net uitgebreid wel verteld hoe belangrijk het is dat het team, de mensen meedragen aan de visie, al een deel in de keten zijn.
1: Ja.
2: Dat mensen daar ook van genieten. Ik vind het toch wel heel spannend van hoe je dat nou echt voor elkaar krijgt. Want het is voelbaar en zichtbaar op allerlei manieren.
1: Ja, en ik denk dat het ook een stukje is wat hoe wij zeg maar gewoon in het leven staan. Is dat we heel erg dankbaar zijn voor hetgeen wat we mogen doen. En dat we ook heel goed weten wat anderen belangrijk vinden. En ik heb altijd een simpele overtuiging dat als je iedereen benadert zoals je zelf ook benaderd wil worden, dan kan het eigenlijk nooit fout gaan. En als je zo in het leven staat, dan is het eigenlijk altijd leuk. En mag je alles doen. En dan word je helemaal, dan zie je ook dat iedereen zich helemaal vrij voelt, zich kan ontwikkelen. We hebben al zo vaak gehad dat er mensen weggingen en die gingen dan helemaal ontroerend weg, omdat ze het jammer vonden dat ze niet meer bij ons gingen werken. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi gegeven. En dat is ook iets wat we zelf echt heel belangrijk vinden, dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Dat ze dan dat ook laten blijken, zeg maar, emotioneel.
0: Dan hebben ze zich echt thuis gevoeld bij jullie.
1: Ja, absoluut. En dat is ook iets wat we zelf echt heel leuk vinden.

0: Zoals je vertelde, hè, jullie keuken, ja, het is een culinaire beleving. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Jullie maken seizoensgebonden verse lokale gerechten. Kun je daar meer over vertellen?
1: Ja, kijk, het mooie is als je kijkt naar zeg maar onze sector. Dan was het vroeger vooral dat als je dan à la carte ergens ging naar een hotel toe. Dan mocht je lekkerste gerechten gaan dineren. Mm-hmm. Want dan was je met z'n tweeën of met z'n vieren. En als je dan met een groep kwam, dan had je vaak soep, sla, koffie. Even in het algemeen. En toen dachten we van, nou, wat is het nou mooier dan als jij met jouw team een vergadering hebt, een bijeenkomst, een conferentie. Om dan af te sluiten met top eten. Met heerlijk verrassende creativiteit. Waar je dan heel veel weer verbinding zorgt met elkaar. Dus dat draagt alleen maar bij, zeg maar, in het totaalplaatje van de training. En wat betekent dat? Is dat dat we alles, maar dan ook echt alles zelf maken. Er komt niks uit pakjes.
0: Nee.
1: Dus we werken met Twelen als slager. We werken met Smit Zeevis als visleverancier. Wiegersma is ook nog een visleverancier waar we mee samenwerken. Deliweb voor alleen maar zuivel en kazen. Dat zijn ook wat kleinere leveranciers. En dat zorgt gewoon voor en betrokkenheid. Wat we dus heel erg belangrijk vinden, dat die loyaliteit die wij hebben naar onze leveranciers, want we werken echt al 20 jaar met die bedrijven samen. Dat zorgt ook voor een bepaalde dynamiek tussen elkaar. Dus als ik iets nodig heb en ik heb nu wat nodig, dan kan ik nu iedereen bellen en dan zal het binnen een half uur bij ons in het hotel zijn. En dat is dus ook een stukje van hoe ga je om met elkaar. Ja. Zo gaan gasten met ons om, wij gaan zo met onze leveranciers om en met onze medewerkers. Dus dat betekent dat ook alle dieetwensen. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk heel veel diëten, allergenen en dergelijke bijgekomen.
0: Ja, ja.
1: Maar als je dus alles zelf maakt, dan kan je aan alle wensen kan je mee omgaan. Ja. En dat is ook iets wat gasten prettig vinden. En het leuke is dat ik hou van beleving aan tafel. En we zorgen dus ook altijd dat er heel veel dingen gebeuren. Want het gaat uiteindelijk ook om hoe presenteer je je gerechten.
0: Ja, ja.
1: Dus het zijn geen grote borden met hompen vlees. Maar het is echt verfijnd en doordacht.
0: Mooie kunstwerkjes.
1: Ja, en we werken met onze. Laatst hebben we met onze bloemist hadden we een idee over dingen hoe we dan bepaalde gerechten gingen presenteren. En dan ging ik met hem in gesprek. Jacco, kan jij zoiets maken? Met boomschors en met mos. En dan komt hij met een idee.
0: Ja.
1: En dat is superleuk om samen te kijken van hoe kan je dingen, wat in de basis heel erg lekker smaakt, maar hoe kan je dat dan ook voor zorgen dat het dus heel leuk eruit ziet. En op die manier hou je ook alles gewoon strak. En blijf je continu die creatieve machine bewegen. En dat is niet alleen wat ik doe, maar dat doet iedereen als iedereen een leuk idee heeft.
0: Dan heb je natuurlijk aan Jacco een geweldige bloemist.
1: Absoluut, ja. Nee, zeker. Ja, maar dan zie je ook dat je iedereen erbij betrekt. En dan dat zorgt dus ook voor dat het dus niet bij één iemand ligt, maar dat doe je dus met heel veel mensen.
0: Ja.
1: En dat zorgt ook dat het blijft ontwikkelen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het belangrijkste dat dan een gast helemaal, die is helemaal verrast, want die verwacht dus niet. Ja, uiteindelijk nu wel, want nu weten ze dat ze dus bij ons ook lekker kunnen eten.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dus die verwachting, die is er al.
0: Ja.

0: Ja, we komen hier heel snel weer terug.
1: Maria, hoe heb jij dat als gast beleefd?
2: Nou ja, ik zei het al, hè. Ik hou ook heel erg van gewoon lekker eten en dat het niet zo veel is.
1: Nee.
2: Hè? Dus, maar er komen kunststukjes op je af om 5 uur. Hè? Meestal in een training of conferentie hebben we van 5 tot 5:30 weer pauze. En dan staat er in de ruimte waar je dan bij de bar wat kunt drinken, staan er prachtige kleine gerechtjes van wild met vis en kleine hapjes. Nou, en dan ga je weer terug naar de zaal. En dan om 8 uur komt het diner. En nou, dan komen Bjarne vaak zelf en 1 of 2 van de mensen die ook bedienen. Die komen met hun bordjes. En de hele sfeer is prettig, maar wel laagdrempelig. Ook de mensen uit de fabriek van de vloer voelen zich er thuis. En dan snappen ze best af en toe dat we, als ik dan met een groep arbeiders uit de fabriek was, dat er wat extra schalen patat neergezet worden.
1: Doet
2: want
1: dat
2: er zijn
1: goed.
2: Er ook wel eens die zeggen van, kunnen we ook nog naar een cafetaria? Wel, dat is er natuurlijk ook.
0: Ja, maar het leuke is gewoon dat je, omdat je dus met een klein team werkt. Hadden we ook een groep en die gingen s'avonds een film kijken. En toen zeiden we van, wat hoort nou eigenlijk bij film? Daar hoort popcorn bij. Dus dan hebben we heel snel een popcornmachine aangeschaft. En toen kwamen wij met dat wagentje binnen gereden. En toen heel die ruimte, die vulde zich met popcorn. En dat was super ludiek. En dat zijn dus hele leuke dingen, dat je heel snel op dingen kan inspelen. Ja. En dat is dus weer dat ze niet verwachten, maar dat je het wel doet. En dat ze dat weer en dan dat ze worden gezien. En uiteindelijk is dat ook de allerbelangrijkste factor in het succes. Dat je gewoon out of the box dingen bedenkt en dan ook doet.
1: Verrassingseffect.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja,
2: zo hebben ze ook evenementen. Ik heb een paar keer deel mogen nemen aan de rally.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, we wilden natuurlijk ook weer wat terugdoen naar onze relaties. En wat vinden we zelf naast koken en wat vinden we leuk? En dus we hebben zelf ook een oude oldtimer. Dus ook zo'n mooie Volvo Amazone. En wat is dan leuker om dan een hele mooie route te bedenken, uit te zetten. En dat dan met je relaties te ervaren.
1: Ja.
0: Dus we hebben in de afgelopen 10 jaar hebben we elk jaar een rally uitgezet. Met ook echt bekende uitzetters. En dat begon met 10 auto's. En dat ontwikkelde zich ook naar de laatste met 50 auto's. En dat is superleuk. De gasten komen in de mooiste auto's. En niet iedereen heeft een oldtimer.
1: Nee, want dat is eigenlijk mijn vraag. Zijn er regels aan verbonden? Hoe oud moet je auto zijn?
0: Nee, we hebben altijd gezegd van, kijk, als je een mooie auto hebt, dan is het natuurlijk superleuk om mee aan te komen. Maar alle gewone auto's is net zo, want de route wordt niet anders. En de beleving is precies hetzelfde. Maar op een gegeven moment zag je ook dat mensen natuurlijk wel ook dat extra stukje wilden. Dus dat ze ook een auto gingen huren om maar gewoon ook bij dat gevoel te willen ervaren. En dat is heel leuk. Maar we hadden echt van oude vooroorlogse auto's. Echt hele mooie Bentleys tot aan de splitsplinter nieuwe Ferraris. En alles wat ertussen zat.
1: Echt geweldig.
0: Ja, het was echt.
2: En daarna weer heerlijk eten in de tuin. Hè?
0: Ja,
2: met hapjes.
0: Absoluut. Ja, we hadden ook onderweg hadden we hele leuke lunches. Dan stonden we ergens weer in met een ijsje. En dan kwamen gasten terug. Hadden we grote prijsuitreiking. Hadden we wat muziek met een saxofonist.
1: Lekker drankje erbij.
0: Een drankje erbij.
2: Maar soms, Sandra, kan zo'n creatieve ingeving ook wel eens eindigen op een manier die niet bedoeld was.
1: Vertel.
2: Nou, volgens mij kan Bjarne het zelf wel vertellen.
0: Ja, kijk, we houden van aandacht. En op een gegeven moment, mijn schoonzusje, Sophie, die is altijd heel goed met woordgrapjes. Dus we hadden gevraagd, hey Sophie, kan je nog wat leuks bedenken? We willen graag een soort van mailing creëren. Dus zo geschieden. Dus we hadden een heel leuk. We maken altijd ook koekjes voor bij de koffie.
1: Yeah.
0: Die serveren we dan als gasten dan uit de zaal komen. Dus we hadden een heel leuk video opgenomen dat ik het recept aan het maken was. Met een kaartje, met zeg maar de QR-code. En dan hadden we ook een heel leuk zakje met mail uit Epe. Met de woordgrap, mail ons. Nou, we hadden leuke stickertjes, hadden helemaal mooi verpakt in onze kleuren van onze samenstelling. Een foto van Roos en mij erbij. En dat hadden we dan verstuurd naar heel veel relaties. En nou, dat was zo.

0: gehouden. En dus wij dachten van, nou, leuk. En de volgende ochtend, nou, belde Roos mij wakker. Ja, Bjarne, ik heb nu de politie aan de telefoon. Oh, dat is niet fijn. Ja, er schijnt een poederbrief in ontwikkeling te zijn. Die is van ons afkomstig. Oké, nou, hij komt eraan. Nou, nog geen 5 minuten later. Ja, ik heb weer de politie aan de telefoon. Kom nu maar heel snel. Nou, wat bleek dat dat onze mailing, die werd dus gezien als poederbrief. Omdat er dus een witte substantie erbij zat. Ik moet wel echt benadrukken. Het zat helemaal gesield met een sticker. Dus het was ook niet echt dat je... Nou, maar ja, er waren protocollen in werking. En op een gegeven moment werd het van kwaad tot erger. En was er een nieuwsbrief. En toen werden we dus gebeld door journalisten over of wij dan degene waren die de poederbrief hadden verzonden. Maar er waren, dus het was wel... Er was het was hectisch. 2 uur lang. Daarna ging het gelukkig liggen. Omdat we hadden ondertussen natuurlijk ook al iedereen benaderd die het betrof. Maar toen was het leed al geschoten. En op een gegeven moment, vooral mijn schoonzusje, die voelde zich heel erg schuldig. Maar wij zeiden ook van jij kan er niks aan doen. We hebben het uiteindelijk met elkaar besloten. En iedereen die heeft ook met elkaar, we hebben het ingepakt. En niemand, maar dan ook echt niemand, heeft zich maar 1 seconde bedacht van, kan anders worden opgevat dan de oorspronkelijke bedoeling.
1: Totale onschuld, ja. Maar wel een ludieke actie in ieder geval.
0: Ja, want we waren op alle tv-zenders, we waren op alle kranten, we waren overal online. Dus het was echt, ik denk dat als je dit wilde bedenken, dan had het nooit zo uitgepakt.
1: Nee.
0: Maar achteraf was het wel... Nu kan ik erom lachen, maar toen had ik echt stress.
1: Ja, dat snap ik.
2: En als je nu de balans opmaakt... Het was dus absoluut niet bedoeld om op die manier...
0: Nee.
2: Je relaties te onderhouden.
0: Nee.
2: Maar het heeft wel heel veel aandacht gegenereerd.
0: Ja,
2: als je nou die balans opmaakt...
0: Ja, kijk, en uiteindelijk is dat natuurlijk ook aandacht... die komt vanuit een soort vanuit een hype dat mensen erop schieten... omdat ze mee willen varen op een nieuwsbericht... Nee, en ik denk dat het mooi was dat we zagen dat heel veel relaties het echt oprecht ook heel onprettig voor ons vonden. Dat zij dus ons gingen bellen, dat ze ons gingen mailen met we denken aan jullie, dat jullie dit overkomt. Jullie zijn toch helemaal niet zo. En wat een bericht. Dus dat was uiteindelijk ook alweer het positieve wat er achter zat. Maar dan zie je wel hoe nieuws, als dat eenmaal gaat rollen... dan is dat niet te vangen.

0: Hoe zien jullie de toekomst eigenlijk? Wat zouden jullie nog anders willen?
1: Nou, anders, nee, ik denk dat we heel mooi op de goede weg zijn van wat we, ja, wat we willen bereiken. En ja, anders, wij denken meer in je moet het bedrijf continu ontwikkelen. Ja. En als je continu blijft ontwikkelen, dan verander je ook mee. En zo blijf je ja, altijd voorlopen. Zo, ja, ja de, ik, nee, we zien niet heel veel... Nee.
0: Dus heb je ondertussen nog creatieve ideeën die je graag zou...
1: Nou ja. Nee, het zit meer in de verfijning dat we... Kijk, op een gegeven moment we hadden eerst hadden we nergens airco. Toen kwamen we, hadden we op een aantal plekken airco. Kijk, duurzaamheid natuurlijk, een hot ja, item. Ja. Dus kijk, het is een oud pand. Dus we zitten natuurlijk te kijken van... we hebben al sowieso al een aantal zonnepanelen of tientallen. Maar nu zitten we te kijken van hoe gaan we dat dan... Op welke manier gaan we dat dan inzetten? Moeten we dan daarop door? Moeten we nog andere duurzame opwekkingen creëren... Ja, zo zijn er natuurlijk 100.000 dingen waar je over kan nadenken. Kijk, we zeggen van, we zijn qua grootte zijn we perfect. Want we hebben dus die 45 kamers, 4 vergaderzalen. Ja. In dus een omvang hoef je niet meer groot te worden. En nu is het meer dat je ook gewoon gaat perfectioneren. Dat je de aandacht daar juist op legt.
0: Ja.
1: En goed is soms ook goed genoeg qua grootte. En gasten vinden het juist prettig dat ze bij ons soms ook helemaal exclusief zijn. En hoe groter je wordt, hoe minder je dat dan kan doen. En dus wij, nee, we zijn helemaal tevreden. Je moet gewoon juist trots zijn op hetgeen wat je in 20 jaar hebt bereikt. En dat juist die basis gebruiken om weer door te ontwikkelen voor de volgende generatie. Nou, wat ik zei, we hebben natuurlijk 3 kinderen. Ja, of daar iemand zich geroepen voelt. We zullen nooit...
0: De tijd zal het leren.
1: Ja, we zullen nooit pushen. Ik vind het wel altijd leuk dat ze... Als we dus een evenement hebben, dan lopen ze wel al gewoon rond. Want ze vinden het dus wel heel erg leuk om... Ja, om ook echt aanwezig te zijn. Ja, ja we gaan het meemaken en je moet het vooral niet pushen.
0: Nee.
2: Op zo'n feest ervaar je het, hè? Dat het in die zin een familiebedrijf is. Dan zijn Wim en Joyce er, dan zijn Roos en Bjarne er... en vast nog wel andere familieleden die ik niet meer ken, en de kinderen. En in alles ervaar je dan ook, dit is toch echt een familiebedrijf.
0: Ja, ja dat is wel mooi. Een soort gevoel van thuiskomen en... Ja,
1: en dat is ook echt het leuke van om dat dan misschien een soort van ook rond te krijgen. Is dat gasten die weten gewoon dat ze, als ze bij ons komen, dan weten ze gewoon: oké, ik heb altijd kamer 2. Dus ze pakken vaak al gewoon dezelfde sleutel. Ze weten dat ze nooit 2 keer hetzelfde te eten krijgen. Nee. Dus het is allemaal dus doordacht en in een hele huiselijke omgeving. Ja. En, maar wel met kwaliteit van dat ze weten dat we streven naar perfectie in een hele. Ja, informele omgeving.
0: Ja,
1: wat zorgt dat iedereen lekker veilig is, open. En dat gaat alleen maar ten koste van, ten goede van de training of de bijeenkomst waarvoor ze uiteindelijk komen.
0: Klinkt goed. We gaan het afronden. Bjarne, zijn er dingen die de luisteraar nog moet weten? Dingen die je in het gesprek hebt gemist?
1: Nee. Ik zou zeggen van super bedankt voor dit uur. Ja, gezellig praten over ons bedrijf. En nogmaals, ook heel veel dank dat ik mijn verhaal mocht doen.
0: Nou, leuk om je hier te hebben.
2: Dank jullie wel allemaal.
1: Dank je wel.
0: Bedankt.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 130 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Loenen en Apeldoorn een kwartier extra. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de A50 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Dit is Loe 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp dat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Ineke Roetert, oprichter en eigenaar van Paardbeleving, Manege Gerner, en ze is ook nog eens IKEF partner. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. Nou, de techniek is in handen van mijzelf, dus dat wordt een spannende race vandaag. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Ik zou, voordat ik het eerste nummer draai, eigenlijk even Ineke willen introduceren. Paarden zijn uiterst gevoelige dieren en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand. Ineke Roetert, eigenares van Manege Gerner, erkend IKEF partner, zet deze natuurlijke kracht in voor haar praktijk Paardbeleving. Ze biedt psychosociale therapie, familieopstellingen, traumaverwerking en voorouderwerk om mensen met stress, burn-out of familieproblemen te helpen. De intuïtieve inzet van haar paarden zorgt hierbij voor ruimte, balans en heling. Nou, we gaan beginnen met een nummer van Coldplay, Clocks. En in de tussentijd ga ik proberen Ineke aan de lijn te krijgen.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. En ik ga in gesprek met Ineke Roetert van Manege Gerner, paardbeleving. En zij is ook nog ICAF-partner. Dat zullen we zo meteen uitleggen. Ineke, ben jij aan de lijn?
1: Ik ben aan de lijn.
0: Nou, wat fantastisch. Hallo. Welkom in de uitzending. Ja, ik had me hier heel erg op verheugd. We zullen een klein tipje van de sluier oplichten. Mijn paard heeft ooit bij jou gestaan. Ik denk ruim anderhalf jaar. En ja, ik vond jouw plek echt ontzettend bijzonder. Jij was altijd bezig met kruiden om te kijken of je paarden op een andere manier kon helpen dan direct de dierenarts. En ja, wat ik er allemaal geleerd heb, daar heb ik gewoon echt een hele fijne herinnering aan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Dus dat is wat het is. Wij hebben eigenlijk ook altijd contact gehouden. Ja. En nou, ik doe af en toe een oproepje voor dit programma. En ja, jij stuurde een berichtje en je zei, ja, ik heb toch eigenlijk wel wat bijzonders te vertellen. En nou ja, goed, zo kwamen we op paardbeleving. Ik denk dat het heel goed is dat we ook even wat over Manege Gerner vertellen, want dat is een bijzondere plek. En ja, ik denk dat het leuk is dat de luisteraar eerst eventjes iets hoort over jou. Hoe ben je zo begonnen met een manege? Ik weet dat jij geen manege wilde, maar dat moet je nooit zeggen, hè?
1: Ja, klopt. Ik kom uit een gezin waar ik, toen ik een jaar of zes was, mijn moeder begon met de manege. Dus ik heb vanaf mijn veertiende stond ik al les te geven. En mijn hele leven draaide eigenlijk om paarden. Ik was vijf jaar oud en toen zat ik al op de Shetlanders. En het meeste wat ik me herinner is dat ik alleen maar zat te kletsen met de Shetlanders. En ik vroeg of ze wilden blijven staan. En als ik dan twee uur later terug kwam, stonden ze nog. Dus voor mij waren paarden eigenlijk al vanaf mijn vroege jeugd heel belangrijk. En dus die manege ging door. Ik heb daar bij mijn ouders gewerkt tot mijn 25ste. En naast school en waar ik niet zoveel deed uiteraard. En toen ben ik naar Dalfsen verhuisd en ik zei, ik ga nooit een manege beginnen, want het is altijd aanstaan, veel mensen en eigenlijk 80 uur werken per week en ongeveer minimum salaris hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, ik had twee ponies en een paardje en dan kwamen hier twee meisjes aan de deur of ze mochten pony rijden en ik had een typemachine, dus ik ben gelijk begonnen met uitnodigingen te typen en op school te hangen. Voor, ik ga manegelessen geven. Dus Kamer van Koophandel ingeschreven. En de start van de manege was er. De ponies stonden in oude varkensstallen. Want mijn toenmalige man had wat varkensstallen en een buitenbak. En zelf nog wel een paar stallen. Dus zo is de manege begonnen. En eigenlijk binnen een half jaar had ik 100 klanten per week. En een stuk of 10 ponies en paarden. En dat is zo gegroeid en dat is nu 35 jaar geleden.
0: Ja, kan je nagaan, hè? De tijd vliegt. Ja. Toen wij elkaar ontmoetten waren we, tenminste ik, ergens achter in de 30 en jij nog jonger. En nu staat er een 6 voor, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Komt ook heel
1: lang
0: veel.
1: Lang geleden, Ellen.
0: Ja, precies. Maar goed, we zijn er nog steeds. Nou, is die manege, we gaan daar zo nog even verder op, want ik zag een aantal dingen die ik heel erg hoopte dat andere maneges dat ook op zouden pakken. Jij let onder andere op gewicht. Daar gaan we zo even wat dieper op in. Maar het belangrijkste is dat paard staat gewoon bovenaan. En dan komt er eigenlijk een hele poos niks. En dan komt de rest. En daarin onderscheid je je.
1: Ja, daar is wel iets in veranderd. Ik heb als kind zijnde heel veel in de sport gereden. En eigenlijk vanaf het moment dat ik mijn eigen auto had, ben ik gestopt met wedstrijden rijden. En omdat ik het anders ging zien. Voor mij merk ik dat het mag niet over de rug van een paard gaan. Je zit op de rug, maar het moet niet ten koste gaan van een paard. Dus de eerste jaren in mijn managebedrijf ben ik uiteraard gewoon sportgericht aan het werk geweest. En het werd steeds een beetje minder. Dat ik dacht, die paarden hebben er last van. En dat komt natuurlijk ook, je krijgt lesklanten die alles moeten leren. Mensen rijden één keer in de week paard, doen weinig aan sport. Nou, dan krijg je al dat mensen ook wat zwaarder zijn. Dus dat is voor paarden best belastend. Vooral als je wat oudere paarden hebt die heel braaf moeten zijn en eerlijk. Die zijn vaak wat ouder, dus voor hun is dat lastig. En toen kwam er een keer zo'n ommekeer van, ik wilde het eigenlijk niet meer op die manier om paarden te dwingen dat ze aan het werk moeten.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk wel een heel lang proces geweest. En met elke keer onderzoeken van, wat is er nu nodig? Wat wil ik nu? Tussendoor deed ik heel veel opleidingen. Eigenlijk ook wel vanuit, als er wat was met een paard en een dierenarts kwam, dan is het toch ook vaak dat ze het niet weten, want ze kunnen er ook niet binnenin kijken. Dus dat was mijn eigen ontwikkeling, net wat je zei, ook met kruiden, homeopathie, andere behandelingen, trainingen gedaan bij Erik Laraker, een holistisch dierenarts, en daar ook mee behandel, mijn eigen paarden vooral. Ja, en dan kom je steeds een stapje verder en dan, ik wilde wat meer in plaats van alleen maar het rijtechnische. Want je komt volwassenen tegen met hun eigen issues. Je komt heel veel kinderen tegen met veel issues. En dus ja, 20 jaar geleden stond bij mij het paard voorop. En als er dan iets gebeurde, dan was voor mij het paard het belangrijkste. En kon ik ook gewoon echt zo'n klant wegsturen. En de laatste jaren is dat veranderd, dat ik veel meer naar de kinderen en naar de volwassenen kijk van wat zit daar en wat is er nodig. En hoe kan het het beste gaan communiceren met het paard?
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat was eigenlijk ook een beetje mijn intro. Mm-hmm. Paarden zijn uiterst gevoelig en spiegelen feilloos onze innerlijke toestand.
1: Ja.
0: En daar werk jij nu mee. Met name met kinderen, geloof ik, hè?
1: Ja, ik werk het meest met kinderen. Dat komt ook omdat ik niet zo heel veel grote paarden heb voor volwassenen. En heel veel volwassenen beginnen met rijden omdat ze dat vroeger graag wilden. En ze zijn een half jaar bezig en dan is het toch net niet en dan stoppen ze.
0: Ja.
1: Ja, en die hele brave paarden die je bijna nergens meer kan kopen, die worden ook ouder. Dus met ponies is het makkelijker. In onderhoud makkelijker en ook makkelijker aan te komen. Ja, en dan ga je eigenlijk automatisch meer naar de kinderen toe. En ik heb ook heel veel zomerkampen en in alle vakanties kampen. Dus dan doen we heel veel dingen op intuïtieve ontwikkeling met kinderen. Dus dan gaat het eigenlijk vanzelf steeds meer naar de kinderen toe. En dan de volwassenen, die worden wat minder. En door ook een jaar of 7, 8 geleden begonnen te zijn met coachopleidingen, coachen met paarden, kom je erachter dat er heel veel paarden gaan spiegelen. En dan komt dus je grootste uitdaging. Als een paard spiegelt, als je ernaast staat op de grond, dan mag dat allemaal. En tegelijkertijd in de lessen moeten ze dus heel braaf hun rondjes lopen en hun oefeningen doen.
0: Ja, dat spiegelen, daar gaan we zo meteen even wat dieper op in. Heel even een zijstapje, maar niet echt. Ik zie dat jij op de website paardbeleving.nl... voor de luisteraar die het leuk vindt om mee te kijken of dit naluistert. Daar kun je heel veel vinden. Jij hebt ook een stukje dagbesteding. Wie komen er dan bij jou?
1: Ja, ik heb... er is een man. Ik noem hem altijd nog een jongen, maar hij is ondertussen al een man. Hij is al ruim 18 jaar bij mij in dagbesteding.
0: Mm-hmm.
1: Hij is best zelfstandig. En met een manegebedrijf kan ik ook eigenlijk alleen maar mensen in dagbesteding hebben die toch een beetje zelfstandig zijn. Dus hij helpt met voeren, ponies binnenzetten, weilanden schoonmaken. In de stallen helpt hij mee. En nou, daar staan dus ook weer dingen tegenover. Dus de communicatie die er is en uitleggende hulp en ondersteuning van hem.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn ook wel eens momenten dat er andere willen in dagbesteding komen. Maar ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk, als er iemand komt in dagbesteding die 1-op-1 zorg nodig heeft, dat het bij mij niet past. Omdat je toch de zorg voor de paarden.
0: Ja. Snap ik.
1: En er zijn lessen en klanten. Het is een klein groepje eigenlijk wat kan. Dus het is voor mij niet de uitdaging om mijn dag te gaan vullen met alleen dagbesteding aan te bieden.
0: Nee, kan me ook voorstellen.
1: Gewoon niet met mijn andere werk lukt.
0: Ik moet ineens even lachen. Er was iets op tv en dat waren volgens mij jongens met het Down-syndroom. Die hadden ook een soort dagbesteding ergens. Of ik heb het op social media gezien, ik weet het niet. Maar goed, die deden die paarden het halster totaal verkeerd om. Op de kop en weet ik het allemaal. Maar het mooie van die paarden was... die liepen gewoon doodgemoederd mee. Die hadden zoiets van, nou ja, weet je, doe je dat lekker op de kop. Ik snap het wel en we gaan daar naartoe. En daar ontstond iets heel moois. En dat is eigenlijk iets wat je in het dagelijks leven met heel veel mensen met paarden niet ziet. Daar zie je een groot gevecht en gedoe. Ja. En ik vond dat prachtig om te zien.
1: Ja, ik denk ook dat dat komt door... mensen met Down-syndroom leven ook enorm in het hier en nu. En eigenlijk ook hetzelfde als een paard. Een paard leeft ook in het hier en nu. En die oordeelt niet. En die checkt en die stemt af op degene die ernaast zit. En krijg je iemand die de wei in gaat, die op dat moment een rotdag heeft gehad en eigenlijk chagrijnig is of met zijn hoofd ergens anders zit, dan zit hij niet in het hier en nu. En daar reageren die paarden op. Maar mensen met... en Down-syndroom, die zijn eigenlijk gewoon heel erg in het nu.
0: Ja, eigenlijk zijn ze onderdeel van die kudde, hè? Doordat ze gewoon zijn wie ze zijn en alle poeha lekker laten zitten.
1: Precies.
0: Ja, geweldig. Ja. Nou, mijn voorstel is dat we even een klein beetje muziek gaan draaien. Dan wil ik even wat dieper in op de psychologie van het paard, noem ik maar even zo. Kijk, weet je, luisteraars denken dan vaak, ja, spiegelen van een paard. Ja, wat is dat nou precies? We hebben het er wel eens over gehad. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat jij daarover te vertellen hebt. Want ik denk dat je dat heel goed uit kan leggen. Ik heb Gary Moore voor je uitgezocht, Still Got the Blues. En ik ben zo weer bij je terug.
1: Dank je.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Ineke Roetert van Paardbeleving en Manege Gerner. IKEF-partner ga ik je straks vragen hoor, Ineke. Mm-hmm. Ik wou eens even naar dat gespiegel. Want ja. Dat klinkt prachtig. Alleen, ik ben dan heel benieuwd, hoe werkt dat?
1: Ja, hoe werkt dat nou? Het is echt best heel erg lastig om te begrijpen hoe het nou werkt. En heel theoretisch vind ik het ook heel lastig om uit te leggen, hoe kan dat nou? En ik denk ook niet dat het nu nodig is om dat theoretisch uit te leggen. Wat ik gewoon heel erg merk, is dat een paard afstemt op degene die bij hem in de buurt is. Omdat je, net wat je net ook zei, onderdeel bent van de kudde. Mm-hmm. En alle paarden in een kudde vanuit de oerprincipe zorgen voor elkaar. En hebben ook het vechten, vluchten, bevriezen principe in zich zitten. Elk dier uiteraard. Dus als er gevaar is in zo'n kudde, dan gaan ze voor elkaar zorgen en dan kunnen ze gaan vluchten. Maar voordat er gevaar is, moeten ze dus eigenlijk zorgen dat iedereen gezond is en veilig voelt. Zodat ze met z'n allen weg kunnen komen. Paarden vechten eigenlijk uit zichzelf niet zo. Maar als ze opgesloten worden in een kleine stal en er is angst of gevaar in de buurt, ja, dan gaan ze dus of vluchten, wat niet kan. Ja. Dus dan kunnen ze gaan vechten. Ja. Dan zijn de paarden best wel getraumatiseerd. Dan gaan ze bevriezen en doen niks meer. En jammer genoeg vinden heel veel mensen dan dat het paard gevaarlijk is. Maar die voelt eigenlijk gewoon de angst. En ze hebben zulke voelsprieten dat ze exact in een schijnbaar wel meer dan een kilometer kunnen aanvoelen waar gevaar is. En dat gevaar, dat registreren ze. En gaan ze dus vanuit het krokodillenbrein gaan ze of vluchten of vechten of begroeten.
0: Nou gebruik je, ja, want jij gebruikt, of gebruiken klinkt ook weer zo naar, is verkeerd woord. Jij laat door middel van het paard zien, zo is beter denk ik, waar de schoen wrikt bij iemand. En
1: Het paard laat het zien.
0: Ja, het paard laat het zien, dat is wat het is. Ja. Kan je eens iets over iemand zonder naam vertellen die ergens misschien burn-out is of weet ik veel wat? En wat jij dan kan lezen bij dat paard?
1: Ja, ik heb daar wel een heel mooi voorbeeld van. Ja, wel veel meer voorbeelden, maar deze vind ik altijd bijzonder. Ik had een aantal grote paarden in de wei staan, want ik werk het liefste met als paarden losstaan. Mm-hmm. Want ik vind dat paarden zelf mogen kiezen of ze wel of niet erbij mogen zijn of willen zijn. En heb je ze aan een touw, dan hebben ze eigenlijk niet zoveel te zeggen. En dan nog pakken ze dus alles van de mensen op. En dan heb je paard een burn-out. Dus dat is ook niet de bedoeling. En ze mogen zelf kiezen of ze wel of niet mee willen werken. En ik had dus vier grote paarden in de wei die al heel lang samen stonden. En ik kom met een cliënt in de wei die in een traject zat. En dan kan je ze dus door meer oefeningen, metaforen neerleggen. Had ik met lange touwen had ik haar drie cirkels laten neerleggen. Eén cirkel voor het verleden, één cirkel voor het heden en één cirkel voor de toekomst waar ze naartoe wilden. Die cirkel van het verleden en het heden had ze eigenlijk tegen elkaar aangelegd. En die van de toekomst die stond, die lag heel ver weg. En ineens komt er, ze stond in het verleden en in het heden. En ze zat heel te twijfelen en het ene paard komt er aanlopen. Pakt letterlijk dat touw in zijn mond en rent er snoeihard vandoor. En gooit echt dat hele lange touw van 10 meter gewoon in de hoek van de wei neer.
0: Onder het moment, dat is voorbij.
1: En nou ja, wat er dus voor de cliënt is het dan, is de vraag van, wat doet het met jou en ja, wat heb je gezien? Ja. Er zijn coachmethodes dat ze zeggen van het paard slingert met zijn staart, dus die is agressief en herken je dat? Nou, dat vind ik invullen.
0: Ja.
1: En ik vraag dan aan de cliënt, wat zie je zelf en kom je dat bekend voor? Want kijk, als je bijvoorbeeld een paard op de grond plat ziet liggen en je vraagt 10 mensen van wat zie je, dan zegt de een die zegt, oh, die ligt lekker te slapen. En de andere die zegt, hij is dood. En de volgende die zegt, hij is hartstikke ziek.
0: Ja.
1: En de andere die zegt, nou, die is lekker lui aan het doen. En de volgende die zegt, hij is enorm gedissocieerd. Dus iedereen heeft daar een andere mening over. Ja, en dat zegt dus eigenlijk iets over waar die persoon zelf op dat moment een issue mee heeft.
0: Ja, en hoe doe jij dat? Want ik merk dat ik nu direct al zeg van gooi het verleden maar weg. En jij gaat het uitleggen. Dus volgens mij ga jij kijken of die puzzelstukjes te leggen zijn of niet.
1: Ja.
0: Zeg ik dat dan goed?
1: Nou, ik ga het niet zelf uitleggen. Want ik hoef eigenlijk alleen maar aanwezig te zijn en bedding te geven voor het hele proces en vragen stellen. En vragen stellen is, als je heel gericht vragen stelt naar wat je zelf al denkt, dan ben je het ook al aan het invullen of aan het projecteren. Ja. Dat kan ook heel goed, want we hebben allemaal ook onze eigen dingen. Dus het is heel moeilijk om de juiste vragen te stellen zonder dat je iets invult en dat het echt bij de cliënt zelf blijft en daar ook naar boven mag komen. Dat je niet echt in een oude beerput gaat drukken om oude pijn naar boven te halen. Want ik vind dat dat niet aan ons is, maar dat de cliënt zelf of de persoon, dat als hij er klaar voor is, dan komt het wel als je de juiste vragen stelt.
0: Oké, nou was ik net heel direct ook weer met een burn-out. Mm-hmm. Wat voor klachten hebben de kinderen die bij jou komen?
1: Oh, ik vind dat het de laatste jaren, eigenlijk sinds de coronatijd, zie je kinderen steeds meer naar binnen gekeerd.
0: Oké.
1: Okay. Stiller. Ik zie steeds meer kinderen die niet meer de mogelijkheid hebben om zelf creatief te denken.
0: Mm-hmm.
1: Gelukkig zijn er nog een aantal kinderen die dat wel doen. Maar ik zie steeds meer kinderen die stiller worden, hun stem eigenlijk minder gebruiken. Wachten tot je opdrachten geeft. En daar braaf naar luisteren. En dat zie ik de laatste paar jaren steeds meer worden. Dus die vind ik lastig. Wat zie je bij heel veel kinderen op dit moment?
0: Ja, en als ik me goed kan herinneren, roep jij altijd een paard moet paard kunnen zijn. En ja. Dan kan ik wel invullen dat een kind kind mag zijn.
1: Ja, exact. En als ik dan... ik krijg ook kindjes van 6 op les. En mm-hmm. Ouders hebben eigenlijk geen idee wat een paard nou is. Alsof ik met een afstandsbediening sta, een knopje kan indrukken dat hij rechtuit loopt en alles doet wat ik vraag. Dat is dus niet zo. Want als een kind op een pony zit die tegelijkertijd op school een nare ervaring heeft gehad, of eigenlijk misschien al heel lang in de stress zit, dan reageert die pony erop. En ik vergelijk het eigenlijk met een paard of een pony heeft 2 taken. En het spiegelen, want dat is wat ze graag doen, want dat gaat vanzelf.
0: Mm-hmm.
1: Als ze paard mogen zijn. En tegelijkertijd moeten ze als rijpaard functioneren.
0: Ja.
1: En dat is echt de grootste uitdaging afgelopen jaren geweest. En hoe ga je daar nu mee om? En daar geef ik in de lessen kinderen de tools voor hoe ze daarmee om kunnen gaan aan zenuwstelselregulatie. Je aandacht verplaatsen, dus echt in het nu zijn. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar voor kinderen is het fijn om te leren dat ze op dat moment dan gewoon met de pony aan het werk kunnen. Zodat de pony niet met hun aan het werk moet. Want het kind wat erop zit, is natuurlijk onderdeel van de kudde.
0: Ja,
1: en die
0: jij
1: moet
0: zegt
1: geheeld worden en veilig zijn.
0: Ja, jij zegt nu wel even iets heel moois. Want dat realiseren we ons niet altijd, hè? Dat wij met een hoop stress en troubles op stal komen. Of dat nou op een manege is of bij je paarden thuis. En mm-hmm. We hebben het nu even over paarden. Het zal ook voor andere dieren gelden.
1: Ja.
0: En dat zij eigenlijk die troubles meekrijgen gewoon letterlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Toevallig net nog een meisje die had afscheid genomen van school. Ze kwam voor het eerst op de pony. Ze was verdrietig geweest. Ze ging naar een andere school. En na het rijden zei ze, ik ben helemaal weer blij, want nu heb ik Blackie ontmoet en hoef ik niet meer aan school te denken en ben ik helemaal gelukkig.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Dus, die pony geeft zo'n kind natuurlijk dan blijdschap, maar tegelijkertijd heeft de pony het ook wel overgenomen. En nou kunnen ponies en paarden kunnen dat heel goed zelf afvoeren als ze daarna lekker de wei in kunnen klepperen. Maar ja. Wat in de meeste mensen bij de paarden, die gaan na het werk, gaan de paarden op stal. En krijgen ze een hap eten en dan is dat zo. Dus die paarden kunnen zelf niet meer reguleren. Ze kunnen niet rennen, ze kunnen niet rollen. En dat is hun manier om alles los te laten wat ze van ons oppakken.
0: Ja, mooi. Nou, even terug naar de oorlog in Oekraïne. Ik heb ergens gevonden dat jij een dag hebt georganiseerd voor vluchtelingenkinderen op de manege.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Ja, maar ik ben gefascineerd door Oekraïne en ik pluis altijd een beetje van, kan ik wat dingen vinden? Mm-hmm. Kijk, en zij zijn natuurlijk gevlucht. Kinderen voelen feilloos aan dat dingen misgaan. En zij gaan mee. Zij hebben ook niet de regie. Moeten met hun ouders mee. Dat zal vaker voorkomen dat lastig is. Wat gebeurde er met die kinderen toen ze bij jou waren?
1: Ja, je ziet natuurlijk wel dat sommige paarden of ponies daarop reageren en stiller worden. Dus eigenlijk stiller worden in hun beweging. Ik heb geen ponies die er vandoor gaan of agressief worden. Ik denk ook, of laten zien in ieder geval wat er is. Heb je nou alleen maar coachpaarden die alles mogen laten zien, dan is het echt hun taak. Maar bij mij moeten ze dus ook gewoon in hun lessen lopen.
0: Ja.
1: Dus dat is voor die zijn dan toch nog wel een beetje geconditioneerd ook in dat ze ook braaf moeten zijn. En dat zijn ze ook. Dus ik heb daar niet zo heel veel in gezien dat er heel veel angst of vluchtmomenten zaten. Daarnaast waren die kinderen ook op dat moment heel erg in het hier en nu, omdat ze het fantastisch vonden dat ze met paarden mochten werken.
0: Ja.
1: En dat is voor paarden heel erg belangrijk. Dat je echt in het hier en nu bent en even gewoon tot rust komt. En dan alleen maar bijvoorbeeld zegt van, zo, ik sta nu hier en het is vandaag deze datum. Ik ben in Dalfsen en het is ik ben klaar voor vandaag. Dan is het voor die paarden al oké.
0: Ja, ik denk wel trouwens, want ik zie heel veel maneges waar van alles gedaan wordt. En meestal is dat dan toch een proefje rijden waarop die kinderen een diploma krijgen. En dat zal best belangrijk zijn. Maar ik merk altijd aan jou, en dat was toen ook al, dat jij altijd bezig bent met eerst het verzorgen, leren op de grond, het aanraken, het masseren, het borstelen. Ja. En dan komt er nog een hele poos niks en dan gaan we een keertje rijden. En ik denk dat daarop heel veel, maneges gewoon enorm gebrek aan is. Dat daar geen tijd voor wordt gemaakt. En uiteindelijk leer je dan niet goed met een paard of een pony omgaan.
1: Ligt eraan op welke manier. Want als je leert hoe moet je poetsen en opzadelen, dat, en hoe moet je hem in de wei zetten en weer terug, dat voor je veiligheid, dat is één ding. En dat leren ze natuurlijk wel op maneges, als het goed is. En ik weet ook wel dat er steeds meer bedrijven zijn, dat het ook echt verandert wel in Nederland, dat er anders gekeken wordt naar, naar ook dit hele onderdeel, dat paarden ook laten zien wat ze zelf willen doen.
0: Ja.
1: Dat je paarden weer begrijpen. Ik lees het toch steeds meer. En is voor mij belangrijk wel om meer dat kinderen in contact gaan komen met een paard en zichzelf leren kennen en hun eigen patronen gaan herkennen. Dat, bijvoorbeeld, ik heb een springles met een aantal grotere meiden die vanuit het zenuwstelselregulatie heel goed snappen dat als het paard ineens reageert, dan zeg ik van, waar zit je nu?
0: Ja.
1: Oh ja, dan hebben ze, ik zit nu even in het dorsale stuk, dus vandaar dat hij dat doet. En het zijn termen vanuit het zenuwstelsel. Ja. En die kunnen zichzelf dan direct reguleren. En dan zie je dus ook dat die paarden daarna gewoon weer even uitblazen.
0: Ja,
1: en doorgaan.
0: Dit is voor heel veel mensen een beetje abracadabra.
1: Ja.
0: Ik heb er ook mee te maken gehad, omdat ik een paard had wat niet makkelijk was. En ja, er zat een stuk ook in mij waarop ik gewoon ook niet aanwezig was. En toch te veel stress en alles bij me had. Maar daar gaat het een beetje over. En waar ik wel blij mee ben, is dat er steeds meer boven water komt. Het gaat misschien te langzaam, maar er is wel een kentering. Mensen gaan het op een andere manier doen. Er komen andere berichten binnen, dus dat is oké. Okay. Ik zit even stiekem naar de klok te kijken. Ik wil het met jou nog hebben over IKEF. Ik wil het met jou hebben over familieopstellingen voor ouderwerk. En over de ruiterkampen. En nog over de lessen van of die je geeft bij Marnees Gerner. Dus nou, ik denk dat ik hier gewoon nog een uurtje extra blijf zitten. Ik weet niet wat jij op je agenda hebt. We gaan snel even een liedje draaien. Ik dacht aan Fragile van Sting. Vind ik echt een prachtig nummer. En

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Ineke Roetert. Van Paardbeleving en Manege Gerner. Ja, en nou ga ik een klein stukje voorlezen. Ik denk dat dat... Zo begin jij met Paardbeleving. Paardbeleving is er voor jou als je op zoek bent naar antwoorden, de diepte in wil duiken, zelfvertrouwen, inzicht te krijgen in je leven, kunnen groeien, meer genieten van het leven, in je kracht staan en zoveel meer. De rest kan iedereen even opzoeken op de website paardbeleving.nl. Ik volg een cursus tarot en het lijkt wel bijna de tarot van de paarden. Dit gaat ook over antwoorden, je levensweg enzovoort. Prachtig. Ja. Nou, dan ga ik even helemaal naar de andere kant. Want ik heb nou 3 keer IKEF geroepen. Dan wil de luisteraar natuurlijk ook weten wat dat precies is. Je bent daar partner. Wat doe je daar?
1: Wat doe ik daar?
0: Ja, wat doe je eigenlijk? Ja, wat is het?
1: Een jaar of 6 geleden ben ik begonnen met de psychosociale therapie. En eigenlijk ben ik eraan begonnen omdat ik in de coronatijd mocht ik alleen maar privélessen buiten geven. En ik dacht, ik ga met coaching bezig, kindercoaching. En er was een meisje die altijd boos was, echt extreem boos gedrag. En die had ik met de pony en knuppels neerleggen en een coaching gedaan. En uiteindelijk zei ze, ik...

0: Ik ben hier naakt, ik ben net geboren en dat deed heel erg pijn en daarom ben ik niet zo boos.
1: Oké.
0: En dat was voor mij de ingang, en ik had wel eens gehoord van de CREF-methode. Dat was voor mij de ingang om daar naar op zoek te gaan en gestart met die opleiding. Psychosociale therapie, en dat is de prenatale zorg, de basishechting, basisvertrouwen, prenatale hechting. En daar werk ik ook mee. En ik heb daar een businessprogramma gevolgd vorig jaar. En zij zochten eens partners om de trainingen te gaan geven. Omdat ze zelf ook aan het groeien is. Dus er zijn zes partners bij elkaar gekomen door het hele land heen. Om dus die trainingen te gaan geven die zij ontwikkeld heeft. En de CREF is het is het CREF-model vanuit de Maslow's piramide. Daar is het ook uit ontwikkeld voor het basisvertrouwen, emotionele verbinding. En het is een prachtige manier om dit allemaal te leren, om meer basisvertrouwen te krijgen. En waar het dus eigenlijk vandaan komt. Waarbij de paarden helpen om aan te geven eigenlijk van waar ligt je behoefte. En waar kan je in groeien en je patronen gaan herkennen en weer in het leven kunnen staan.
1: Mooi. Is dat een voorbode? Want je werkt ook, of tenminste je organiseert of biedt ook aan familieopstellingen en
0: Ja.
1: voorouderwerk.
0: Ja.
1: Want dan zou ik zeggen, dan begint dat bij geboorte. Daarna kom je misschien in gedoe met je familie. En is een familieopstelling een goed
0: Ja.
1: idee om achter dingen te komen?
0: Ja, klopt. En wat ik eigenlijk heel mooi vind, is dat het coachen met paarden voor mij meer een intakegesprek is. Omdat paarden best wel veel laten zien. En daarna gaat het al heel vaak naar opstellingenwerk om de patronen helder te krijgen in het systeem, waardoor je ook in het familiesysteem komt, maar ook in voorouderstukken. Ja, en daarna dan bestaat er de mogelijkheid om in een regressiesessie te gaan onderzoeken wat er dus eigenlijk werkelijk aan de hand is en wat geheeld mag worden. En daar zijn in die laatste sessie zijn geen paarden bij. Maar in de familieopstelling is het prachtig om dat met paarden te gaan doen.
1: Nou, misschien moet ik dat dan nog. Ik ga toch al iets bij jou doen, dat ook doen. En dan gaan we het nog een keer vertellen. Zonder natuurlijk al te persoonlijk te worden. Maar
0: Ja.
1: dan kan ik het misschien uitleggen wat er gebeurt. Dat is toch wel
0: Ja.
1: bijzonder. Oké.
0: Nou ja, ik heb misschien ken je haar nog wel, Jetje. Dat is zo'n hele dikke eigenwijze pony. En waardoor ze zo dik is, omdat ze altijd heel graag eet. En als zij met een coaching meedoet, dan zij doet altijd mee in de coaching. Dan heb ik in de binnenbak heb ik vijf of zes ponies lopen. En zij staat altijd vooraan. En heel vaak heeft zij ook iets met overlijden of overleden kinderen van mensen. Of vroeggeboortes, abortussen, daar kan ze ook nog op aangaan. En dan ligt ze heel vaak plat, alsof ze letterlijk dood ligt. En dan is het zo bijzonder, dan kan iemand langskomen met de voerkruiwagen of met de brokschep. En Jetje blijft gewoon plat liggen en komt gewoon niet
1: Bizar.
0: in beweging.
1: Ja, dat is geen paard die dat doet, want als ze kunnen wat dat betreft bijna klok kijken. Op het moment dat de voorschep komt, dan zijn ze allemaal wakker. Wat
0: Precies.
1: bijzonder. En
0: Ja,
1: zijn
0: en dan
1: dat
0: zeg ik
1: dan.
0: tegen Jetje van joh, je bent klaar. Dan haal ik je weer uit die opstelling. En je ziet het ook aan paarden. Als ze opgesteld staan voor iets, dan zie je het aan hun gezicht. Ze gaan trillen met hun lip. En ze
1: Ja.
0: staan een beetje te shaken. En ja, dan kun je echt hele mooie dingen mee doen.
1: En zijn dat altijd situaties waar mensen het ook van weten? Of. Oké, dus dat dier haalt ook nog dingen omhoog waarvan mensen misschien helemaal niet weten dat ze daar onbewust mee zitten.
0: Ja, en onbewust weten we natuurlijk alles. In ons hoofd is eigenlijk maar 7% van wat we weten. En de rest ligt opgeslagen in je lichaam.
1: Ja.
0: Ja, en die paarden die weten dat het haar fijn ook wel aan te raken en tevoorschijn te toveren. En als je daaraan kan overgeven wat er dan is, dan wordt het ook bewuster en kan je ermee aan het werk. Maar zo gauw als je blijft analyseren en in je hoofd blijft zitten en de controle daarop wil hebben, dan kom je niet bij je onderbewuste wat in je lichaam opgeslagen ligt. De paarden
1: Ja.
0: zien het wel en die werken daar ook mee.
1: Ja, prachtig. We gaan even een zijstapje maken, want we zitten nog op ruim 9 minuten. Time flies, als het leuk is. Laatste, ja. Ik had ook nog I'm on Fire van Bruce Springsteen klaarstaan, maar ik denk dat we dat maar niet doen. De ruiterkampen. Want het, ja, je kunt al als kind van 6 hè, bij jou op kamp komen. Dat zijn super bijzondere kampen. Het grappige is, hoe heet het? Een filosoof zei altijd, als iedereen doet waar die goed in is, hoeft er niemand te werken. Ik moet altijd denken dat als je iets de wereld in wil hebben en je moet dat hele internet ondersteboven jassen, misschien klopt er dan wel eens iets niet. En die kampen van jou, daar hoef je volgens mij niet eens reclame voor te maken. Die zijn altijd vol. En dat gaat gewoon mond op mond. En het is misschien leuk om... Hè, want ik ben zelf op ponykamp geweest. Nou, daar gingen we paardrijden. We aten boterhammen. We gingen barbecuen. En we hadden een bonte avond. En als ik naar jou kijk, dan denk ik... Oké, kinderen leren er ook rijden. Maar ook tai chi. Pilates voor de zithouding, paardenmassage, kruiden EHBO. Ik weet dat ze dromenvangers maken. Nou, dat is wel even andere koek.
0: Ja, en wat ik heel belangrijk vind in de kampen is het groepsbesef. Dus dat kinderen voor elkaar ook met elkaar rekening houden. En ook voor elkaar een beetje zorgen in die week. Want we zijn als grote groep waar iedereen elkaar helpt. En het is ook een beetje in wat mijn ontwikkeling is geweest. 20 jaar geleden gaf ik totemdierreizen vanuit het shamanisme. En nou ja, dat is de afgelopen jaren helemaal niet meer. Tenminste, ik doe dat niet meer met de kinderen. Maar wel oefeningen van nee zeggen, elkaar aankijken. Wat zie je in de ander? Dus wat zie je in jezelf? En ook wat ik net uitlegde over dat zenuwstelsel reguleren. Daar krijgen de kinderen de uitleg over. En ja... Meiden van 12 gaan op school er een spreekbeurt over houden. En dan flapperen de leerkrachten met hun oren zo van... waar hou je die wijsheid vandaan? En daar, dat is waanzinnig. Want als ze dan een toets hebben, dan weten ze... er is nu stress en ik ga dit zo reguleren. En dan kunnen ze een toets maken.
1: Ja, geweldig.
0: Dus ze worden steeds krachtiger. En kinderen die na de ponykamp weer naar school gaan... dat de ouders zeggen, joh, voor het kamp... was het huilen naar school en na het kamp hebben ze gewoon zin om naar school toe te gaan. Ze zijn krachtiger en komen meer voor zichzelf op.
1: Ja, ik heb hele mooie referenties gelezen van echt ouders die ze... Nou ja, je zegt niet dat je een ander kind terugkrijgt, maar het lijkt er wel op. Ja. Het enige is even, want kinderen van 6 tot 16 jaar, dat is nogal een verschil. Ja. Gaat dat dan ook lekker samen?
0: Ja.
1: Wat mooi.
0: Die kinderen van 6 zijn super wijs. Ik heb zelf al een meisje van 5 gehad op kamp. Wat, je hebt ook oefeningen die je dan niet samen doet. Met de meiden van 16 heb je andere gesprekken dan met kinderen van 6. En andere oefeningen ook. Maar in totaal een grote groep helpen die meiden van 16, die helpen die van 6.
1: Ja, geweldig.
0: Hey, en ik ben ook blij, want die meiden van 16 die vinden het heerlijk om dat kleine kind te zien spelen. Omdat ze hun eigen innerlijke kind ook weer lekker kunnen laten spelen.
1: Ja, geweldig. En ik heb begrepen dat je ook een goede kok bent. Iemand heeft dat ook geschreven.
0: Ja, kinderen zeggen altijd dat ik het lekkerst kan koken van de hele wereld. En ik kook ook glutenvrij, lactosevrij. Voor degenen die dat nodig hebben. Vegetarisch, vegan, alles wat... Het liefst eet ik gewoon zelf wel alles. Maar dus we maken gewoon verschillende gerechten voor iedereen die dat nodig heeft. Dus heb je een dieet, dan kan het prima bij mij.
1: Geweldig. Nou, even afsluiten. Dan toch eventjes terug naar Meneesje Gerner.
0: Ja.
1: Wat ik geweldig vind en wat misschien niet heel leuk klinkt... maar is dat jij een gewichtsgrens hebt omwille van het paardenwelzijn... 80 kilo, ben je daarboven? Hartstikke prima, maar dan moet je eerst even op dieet.
0: Ja.
1: Het tweede is volwassenen zonder ervaring... en daar hebben we het laatst op een ander moment over gehad... kunnen terecht en zijn meer dan welkom voor allerlei activiteiten met paarden... maar we gaan niet meer leren rijden. Want die zijn te vaak uit balans en met te veel gewicht... is dat gewoon een enorme belasting van paard.
0: Ja.
1: En... als je wil beginnen, krijg je altijd eerst een privéles.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Ja, maar gebeurt het natuurlijk bij... heb je maneges met veel meer paarden waar paarden zijn... die echt bomproef zijn en die doen wel beginners van volwassenen. En volwassenen hebben dan ook redelijke spierconditie en gewone conditie. Dan, ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is om te leren paardrijden.
1: Nee, maar je bent er streng in.
0: Ik heb er de paarden niet meer voor. En,
1: Dat ja, snap dat. Ik.
0: Dus de bewuste keuze.
1: We zitten erdoor. Heb jij nog een nabrander?
0: Ik heb geen nabrander.
1: Nee, helemaal geen nabrander.
0: Nee, erg leuk. Ja, heel even zat ik nog te denken aan de dagbesteding. Als er nou iemand is die luistert en die zegt, ik wil zo graag in de dagbesteding. En ik heb cliënten en ik heb geen plek. Ik heb de plek en de ruimte en alle dingen die te doen zijn.
1: Hartstikke goed.
0: Iets samen kunnen doen is ook altijd een optie.
1: Kunnen ze via paardbeleving.nl of via manegegerner.nl reageren?
0: Ja hoor, ja.
1: Nou, dan gaan we dat doen. Mag ik jou danken voor dit heerlijk gesprek?
0: Ja, graag gedaan. Het was heel fijn.
1: Hartstikke goed. Ik wens je een hele fijne avond. En nou goed, als wij iets hebben gedaan, dan gaan we nog eens even in gesprek om te kijken of we de luisteraar nog wat meer kunnen vertellen.
0: Lijkt me heel leuk.
1: Hartstikke goed. Fijne avond. Dank je wel.
0: Dank je wel. Doei, doei.
1: Dag. Dank je wel voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En ja, dat is nog even een verrassing waar het dan over gaat. Hele fijne avond en heel graag tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Perfume of the...
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Wat een heerlijke opening bij Hollandse Passie. Hier bij Radio 794 en bij Voors Veluwe Zoon. Wist je dat we hier zojuist hebben geluisterd naar een echte wereldkampioen voordat John de microfoon oppakte? Blonkte hij namelijk uit op de voetbalvelden. In de jaren 90 werd hij in Brazilië zelfs officieel uitgeroepen tot de allerbeste zaalvoetballer ter wereld. Pas in 2006 hing hij zijn voetbalschoenen definitief aan de willigen. Omdat zijn lichaam, was stilstaan. Nee, dat deed hij niet. De sportwereld verloor een legende. Maar de Nederlandse muziek kreeg er een entertainment pure zang voor terug. Jij wel, van John de Bever. Nog altijd natuurlijk een schot in de kruising. Mijn naam is Leeuw Alleman. En de komende uur neem ik je natuurlijk mee langs de mooiste nummers van eigen bodem. En natuurlijk van opkomende talenten. Ook alles komt weer voorbij vanavond hier bij Hollandse Passie. Herinner je natuurlijk de prachtige duets nog van Koos Alberts en Corrie Konings. Heerlijke tijden waren dat. Zal jullie vertellen dat die zoon weer opnieuw in een jasje is gestoken. Door niemand minder dan de volkszanger. Ja man. Hij dook de studio in met Els Bakker. Samen brachten ze de echte, warme volksmuziek weer helemaal terug op de radio. Een geweldige samenwerking die vanaf het eerste noot precies helemaal klopte. Bij Hollandse Passie en bij Voors Veluwe Zoon. En op Radio 794 is hier Jaman en Els Bakker met Dicht.

0: Blijft het toch? Ja man, en Els Bakker met Dichter bij jou. Een gelegenheidsduo. Maar waar passen die twee stemmen geweldig bij elkaar? Daar mogen wij natuurlijk heel vaak voorbij laten komen hier op de Nederlandse radio. Van een metaalbedrijf in Duitsland naar de absolute top van het Nederlandse lied. De volgende zanger groeide op in Doetinchem, maar is al jaren een begrip in heel het land. Hij doet het tegenwoordig bewust natuurlijk weer iets rustig aan. In ieder geval geniet van Willem Bad. Met Al word ik dan wat ouder.
1: De eerste grijze haren

En zo is het maar niks. Ouder worden is gewoon een groot feest. Je hoorde zojuist Willem Bartsch met zijn prachtige meezinger. Al word ik dan wat ouder. Een man met een hart op de goede plek. En natuurlijk een stem die altijd voor gezelligheid zorgt. Tijd voor een heerlijke zomerse trek van eigen bodem. De nieuwe single van Arjo Witkamp. Beter bekend als de zingende DJ en natuurlijk entertainment uit regio Harderwijk. Als Arjo niet achter de draaitafel staat of een feestje op zijn kop zit, dan duikt hij de studio in voor een lekkere trek. En dit is er eentje van zijn gloednieuwe single. Let een house plaats. In ieder geval, ga met me mee. Fiesta.

Arjo Witkamp met zijn nieuwe zomertrek. Ga met me mee. In ieder geval de zingende entertainment natuurlijk uit Harderwijk. Laat ons alvast heerlijk weer dromen na de zon. Of hij nu zingt, of als DJ achter de draaitafel staat. In ieder geval stilstaan is er in dit geval er niet bij. Wesley Boes, geboren in Den Haag, verovert momenteel heel Nederland vanuit zijn woonplaats Veenendaal. En is al sinds 2011 niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Ooit begon hij als winnaar van Radio NL Café Trofee. Maar inmiddels blaast hij met zijn herkenbare vrolijke stem een lekker feestje omver vandaag. Vandaag horen we met zijn allernieuwste uptempo single. Geproduceerd door Harold Queens en geschreven door Emiel Hartkamp. Zet de radio een tikje harder voor Wesley Boes. Met elke zonnestraal ben jij.

Heerlijk up tempo. Wesley Boes, met elke zonnestraal ben jij een absolute knaller uit de pen van Emiel Hartkamp. Je hoort hem hier op Radio 794 en natuurlijk ook bij Voorst Veluwe Zoon. En nu is het tijd voor wat Achterhoekse romantiek. Normaal gesproken zet hij de hele feestend op zijn kop. Maar vandaag laat het hij een beetje van de gevoelige kant horen. Want als de liefde toestaat, maakt het niks meer uit. Wie, wat of waar je bent. Ik heb het over de nieuwe single van Dennis. Wie, wat en waar.

0: Ja, er was daar ook zijn zanger Dennis met zijn nieuwe romantische single Wie, wat, waar. Terwijl half Nederland zich deze zomer weer door overvolle vliegvelden worstelt voor een overbevolkte stranden in Zuid-Europa, vaart in ieder geval John van der Meer een complete eigen koers. Hij ruilde de massale resorts in voor rust, ruimte, gletsjes en een magere middernachtzon. Zijn gloednieuwe zomerplaat, Ik ga naar IJsland. Ik ga naar IJsland. Reken op een humoristische wijze af met de bekende vakantieplekken. Ik had John beloofd om vanavond de live versie te draaien. In ieder geval, John, belofte maakt schuld. Hier is hij daar met zijn live versie.
1: Ik ga voor de zon die 24 uur brandt.
0: Ik ga naar IJsland.

De kletsjes en de vulkanen spatten zo in de luidsprekers uit. Dat was de gezellige live versie van Ik ga naar IJsland van Jon van der Meer. Een man van zijn woord. En ik gelukkig ook. Ja, ik had Jon beloofd om de live versie vanavond te draaien. Hier bij Hollandse Passie hoorde je hem natuurlijk met Ik ga naar IJsland.

Maurice Moments met Soleil d'été. Toch bijzonder om te bedenken dat deze man door de week gewoon als professor voor de klas staat in Brussel. Maar zingen, dat kan hij als de beste. Wat een heerlijke plaat. In ieder geval tijd voor een frisse, splinternieuwe plaat van eigen bodem. Hij werd afgelopen vrijdag uitgebracht en we gaan hem nu al grijs draaien. Pak een koud drankje erbij, zing lekker mee. Dit is Milan Verwoerd met zijn nieuwe knaller, van top tot teen. Ja.

De gloednieuwe zomersingle van Milan Verwoerd met Van Top tot Teen. Het perfecte, ja, dat klopt natuurlijk helemaal in dit nummer. Want ja, je luistert natuurlijk nog steeds hier naar Hollandse Passie op de zender met de meeste liefde voor Nederlandstalige muziek. We gaan de gezelligheid weer opzoeken hier bij Hollandse Passie. En dat doen we met niemand minder dan de winnaar van de allereerste Nederlandse kampioenschappen, karaoke. Begin januari pakt hij de kroon in Utrecht en hij heeft daarna geen moment meer stilgezeten. Hij doofde de lichten in de jaarbeurs en dook direct de studio in voor zijn allereerste kroegkraakster van, ja, je wil ze. In ieder geval, hier is dan de debuutsingle van Bram van der Meer met De Mooiste van het Feest.

Ja, dat was hij dan. De man die de kroeg eigenhandig op zijn kop zet. De allereerste Nederlandse kampioen karaoke. Bram van de Ven met zijn absolute debuutknaller. De mooiste van het feest. Tijd voor het echte Nederlandse levenslied. Maar dan wel in een zomerse jasje. De man die volgend jaar de Avens Live gaat plaatsspelen, brengt de zon nu al naar je luidsprekers. Zing mee en droom weg bij de palmbomen. Hier is Robert van Heemen met zijn nieuwe hit Zandloopster.

Robert van Hemert met zijn nieuwe single Zandloopster. En vergeet niet, volgend jaar april staat deze man gewoon weer in zijn eentje in Avis Live. We gaan nu naar een ras-echte ondernemer en volkszanger uit Deventer. Overdag runt hij met zijn passie zijn eigen schoonmaakbedrijf. Maar zodra hij de microfoon pakt, raakt hij ieders hart. Met zijn gloednieuwe single bewijst hij dat hij thuis hoort op de Nederlandse podia. Hier is Danny van Schoten met Laat Niet Los.

De nieuwe single van de zingende schoonmaakondernemer uit Deventer. Prachtig gezongen, recht uit zijn hart. Je hoorde hier Danny van Schoten met Laat Niet Los. Hier op Hollandse Passie heb je dat nou ook wel eens, dat je onder de loes staat na een lange dag hard werken. En dan denk je, ik mis hier eigenlijk nog wat. Nou, feestganger Pascal Redekker heeft de ultieme oplossing gevonden voor de echte levensgenieter. In zijn nieuwe single stelt hij de belangrijkste levensvraag van 2026. In ieder geval met kwam het bier maar uit de badkamerkraan. Daar kwam ik nooit onder de douche vandaan. Bij Hollandse Passie, de nieuwe single van Pascal Redekker met badkamerkraan.

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Ja, je hoort hier Sindeke met Ik Doe Wat Ik Wil. En daarvoor hoor je natuurlijk Pascal Redekker. Want die zet de boel even flink onder stroom met zijn badkamerkraam. Maar aan het eind komt natuurlijk ook weer... aan allermoois komt ook weer een eind, moet je eigenlijk zeggen. Want de tap gaat bijna dicht en de barkrukken gaan weer op de tafel. We gaan de avond afsluiten in stijl. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En blijf vooral genieten van al het mooie wat onze eigen artiesten ons te bieden hebben. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met veel nieuwe en bestaande hits van eigen bodem. Mijn naam is Leo Holleman. En vergeet niet, blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie. Muziek is passie. Natuurlijk, Hollandse passie. We sluiten de uitzending vanavond af in een stijl. En dat doen we met niemand minder dan John West. Ik zou zeggen, geniet ervan. Fijne avond. Bye bye.

je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoon.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwe Zoon.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

deze week de liedjes weer twee aan twee gedraaid in de tweede.

Hallo. De helft van dit jaar is op de radio te horen bij je favoriete zender. Elke week op donderdagavond een muziek. En ook vanavond liedjes uit vervlogen tijden die je niet zo vaak op de radio hoort. 60's, disco funk, is 2 van 1 met de 90's groep en wat minder lang geleden de Zero's. Met een gouden ouwe. Liedzanger van de rockgroep Led Zeppelin brengt in 1983 het album The Principle of Motion. De eerste single van het album heeft een videoclip die is opgenomen op verschillende locaties in Californië en Nevada. En op het Amargosa Opera House and Hotel in Death Valley Junction en de spookstad Calico. Desert, de woestijnen van Californië.

Big Log van Robert Plant. Zijn grootste en enige hit solo in Nederland. Maar meteen een klassieker. En de volgende tweesprong bevat liedjes van minder lang geleden, namelijk 2008. Michael Holbrook Pennyman is een Libanees-Britse zanger. Hij verlaat Libanon als hij nog erg jong is en woont een tijd in Parijs. Als hij 9 is, verhuist de familie naar Londen. En hier gaat hij naar school, waaronder het Royal College of Music. En op een gegeven moment stopt hij om zijn Live in Carton Motion op te nemen. En van dit album komt dit Lot Up, die hij uitbrengt onder zijn artiestennaam Mika.

0: Gabriella Silmi is een Australische zangeres en componiste van Albanese afkomst. In 2004 trekt zij de aandacht van medewerkers van platenmaatschappij Warner Music door op een festival in Melbourne op indrukwekkende wijze een cover te zingen van Jumpin' Jack Flash, nummer van de Rolling Stones. En als gevolg hiervan tekent ze op 13-jarige leeftijd haar eerste contract. Haar debuutsingle Sweet About Me brengt ze uit als ze 16 is. De single staat maar liefst 3 weken genoteerd in de top 40, met als hoogste plek nummer 2. En nu de top 40 toch ter sprake komt, ik ga 30 jaar terug in de tijd. En de top 3 is als volgt.
1: Nummer 3.
0: Nummer 3, Youssou N'Dour en Nene Cherry met 7 Seconds.
1: Nummer 2.
0: Op nummer 2, Too Unlimited met The Real Thing.
1: Nummer 1.
0: En op nummer 1, Johan en de Groothandel, als ik mijn hulp nodig heb. In 1982 richtte een viertal schoolvrienden een bandje op onder de naam Vortex Motion. In 1984 noemen ze zich vervolgens Wet Wet Wet. En de naam is ontleend aan een nummer van band Scritti Politti, getiteld Getting, Having and Holding, waarin de woorden My Face Was Wet Wet Herring With Tears voorkomen. Er wordt een derde wet aan toegevoegd omdat er al veel bands zijn met een dubbele naam, zoals Duran Duran en Talk Talk. Love Is All Around komt nieuw binnen op 31 in de top 40 van 2 juli 1994.

is the dead and last single Get a Grip. Steven Tyler, Joe Perry en componist Desmond Child schrijven het nummer dat gaat een handig leven leidt, waarvan de man gek de video spelen Alicia Silverstone en Liv Tyler, de dochter van Steven Tyler, de rol van twee losgeslagen meiden. Op 2 juli 1994. De volgende tweesprong, dat is een tweesprong disco funk. M2Me is een Amerikaanse die succes heeft. Oprichter van andere leden zijn Philip Field, Tawata G en Reggie Lucas. Hij is de producer van de meeste M2Me oogst vooral erkend. Dit nummer wordt vaak gesampled door hip-hop artiesten. Ik heb gekozen voor een nummer uit 1984, namelijk

En dit was Gene Jones met Love at First Sight uit 1983. En dit is ook de enige single die ze heeft uitgebracht. Dus met recht een eendagsvlieg of One Hit Wonder. In de volgende twee sprongen ga ik naar de Engelse lijst van 1987. Die is namelijk best bijzonder. Op plek 1 en 2 staan namelijk liedjes uit de jaren 60. Mede dankzij de reclame voor een bepaald spijkerbroekenmerk. Op nummer 2 die week staat Percy Sledge met When a Man Loves a Woman.

de Engelse hitlijst van 22 februari 1987. Op nummer 2 staat Percy Sledge met One Man Loves Woman. En de eerste plek die week is voor Ben E. King met Stand By Me. En dat is een nummer uit 1961. En dat is ook een nummer dat destijds wordt gebruikt in de eerder genoemde spijkerbroek reclame. Op nummer 1 en 2 liedjes uit de jaren 60 vanwege reclame op televisie.

Van het getiteld Peace, Love and Harmony komt de Casey and the Sunshine Band cover Give It Up. In Australië en in de top 40 plek. Niet zo heel hoog dus, maar wel zeker een vrolijk zomersnummertje. En wat laten we met een leuk en vrolijk zomersnummer. Zomer op je radio.

Zomer op je radio. En dat was Leona. En dit was tevens het laatste liedje van deze aflevering van De Tweesprong. Ik hoop dat je plezier geluisterd hebt naar deze afwisselende uitzending. En dat je er volgende week ook weer bij bent. Want dan heb ik wederom een nieuwe aflevering van dit programma. Bedankt voor het luisteren. Goed weekend en graag tot de volgende.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond. En vannacht droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Hallo, dit is een uur lang. Het programma met heel veel disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Iets in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk allemaal langer dan 5 minuten. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis. Geniet van een uur lang de leukste lange versies. Te beginnen met Yarbrough and Peoples. En zij zijn een Amerikaans R&B duo uit Dallas, Texas. Het meest bekend zijn ze van hun grote hit Don't Stop the Music. Daarna blijven ze echt succesvol met onder andere de track Heartbeat.

Het duo bestaat uit Kevin Yarbrough en Elisa Peebles. Ze trouwen in 1987 en tegenwoordig zijn ze muziekproducenten van hun eigen bedrijf Yarbrough & Peebles Productions. En verder met The 70s. TSOP, oftewel The Sound of Philadelphia, is een single van MFSB. En dat staat voor Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Het nummer is afkomstig van hun album Love is the Message. De track is grotendeels instrumentaal. Alleen aan het begin en aan het eind zijn de zangstemmen te horen van The Three Degrees.

PSOP is geschreven in de stijl van de Philadelphia Soul. En dat is ook de stijl waarin de Three Degrees zingen. Het nummer is de tune voor het programma Soul Train. 30 jaar terug naar de top 40 van 6 juli 1991. Daniele Davoli, Valerio Semplici en Mirko Limoni treffen elkaar in de wereld van de Italo Disco, waar ze actief zijn als studio producers. Samen met de Franse mannequin Catherine Quinol vormen ze eind 1989 de act Black Box. Op 6 juli 1991 staan ze in de top 40 met Strike It Up. Yeah.

Strike It Up van Black Box zakt in de negende week van 14 naar 24. In totaal staat het nummer 10 weken genoteerd met als hoogste positie nummer 7. En dan gaan we verder met de Ben Librand mix. Producers Dario Raimondi en Alvaro Ugolini en studiozangeressen Antonella Pepe, Angela Parisi en Ivana Spagna creëren samen Fun Fun, een band met high energy en dansvloervriendelijke muziek.

Happy Station is succesvol in Italië en enkele andere Europese landen dankzij diverse remixen. De meest bekende remix komt van Benny Brandt en is de Scratch-versie. En dan gaan we verder met tv-muziek. Al van kinds af aan staat het leven van Jan Hemmer in het teken van muziek. Na zijn middelbare school gaat hij studeren aan de prestigieuze Academie voor Muzikale Kunsten Praag. Na de inval van de Sovjet-Unie in 1968 vertrekt hij naar Amerika, waar hij zich aansluit bij het Mahavishnu Orkest. En in de 2 jaar dat hij hiervan deel uitmaakt, verkopen ze ruim 2 miljoen platen.

Na zijn succes met Mahavishnu Orkest start Jan Heimer zijn eigen opnamestudio. Zijn grootste commerciële succes behaalt hij halverwege de jaren 80 als hij gevraagd wordt om de muziek te verzorgen voor de televisieserie Miami Vice. En zoals elke 14 dagen gebruikelijk komt er een nummer van de Pet Shop Boys voorbij. Being Boring is de tweede single van hun vierde studioalbum Behavior. Het nummer gaat over opgroeien en hoe de perceptie en waarde van mensen veranderen naarmate ze ouder worden.

In een interview uit 1993 zei Neil Tennant: Being Boring is een van de beste nummers die we ooit geschreven hebben. En dan hebben we nog tijd voor een dance classic. Mike en Brenda Sutton zijn het meest bekend van hun schrijverskwaliteiten bij Motown en hun eigen opname begin jaren 80.

0: Oorspronkelijk maken Mike en Brenda deel uit van de groep Finnish Touch. Als de band uit elkaar gaat, nemen ze onder eigen naam soul en boogie funk getinte nummers op, zoals Don't Let Go of Me en We'll Make It. De laatste lange versie van dit programma komt van Menagerie. En dat is een project van Anthony Rodriguez. Het nummer Now I Realize komt van het album All Day Every Day uit 1994.
1: Damn sugar, I know things been kinda hectic, and now I'm on the run, but I'm still ready to do this, you and me, one on one, head up.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Hoe gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Scholebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968... Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon. Landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding.